0: weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
7: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht, is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
8: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
9: Let's Talk Business op New Business Radio.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
11: Manutan, Manutan.
10: Bestel op manutan.nl.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
13: Je hoort het op New Business Radio.
14: Manutan, Manutan.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim €255 miljoen aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
6: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
6: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
7: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
6: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
0: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
10: Manutan, Manutan.
9: Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
10: Manutan, Manutan.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in je

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
6: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
7: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

de laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor business shapers.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
9: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
9: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
11: Manutan.
10: Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
11: Manutan.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Nieuwsflash.
4: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
7: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe? Welkom. Dit is Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties zetten hun businessmodel zelf in om impact te maken. Omzet en impact zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Groei in business is automatisch groei in impact. Het businessmodel is niet de financierder van de impact. Het businessmodel is de impact. Bij de meeste bedrijven zijn omzet en impact twee verschillende werelden. De ene staat in de jaarrekening en de andere in het MVO-rapport. Naarmate het bedrijf groeit, groeit ook het duurzaamheidsbudget. Maar de twee blijven gescheiden. Impactgedreven organisaties weigeren deze scheiding. Voor hen is het businessmodel zelf het impactinstrument. Elke transactie lost iets op. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. 1. Belangen lopen synchroon. Wat goed is voor de portemonnee van de organisatie, is automatisch ook goed voor de missie. Geen interne gevechten meer over kunnen we ons dit wel veroorloven, want elke verkoop is een impact. Schaalimpact werkt nu voor impact in plaats van ertegen. Bij gewone bedrijven betekent groei vaak meer grondstof, meer uitstoot. Bij impactgedreven businessmodellen werkt het omgekeerd. Meer transacties is automatisch gewoon meer impact. Als 3. Investeerders herkennen het verhaal. Een bedrijf waarbij groei en impact één zijn, is een veiligere investering dan een bedrijf waar impact alleen een kostenpost is. Want de prikkels lopen nooit synchroon. En regelgeving wordt rugwind in plaats van tegenwind. Wie zijn businessmodel om impact heeft gebouwd, ziet nieuwe regels rondom bijvoorbeeld uitstoot, eigendom of producentenverantwoordelijkheid niet als bedreiging, maar profiteert ervan. En als laatste, het maakt het verhaal helder. We verdienen aan minder auto's op de weg is een fundamenteel ander verhaal dan we verdienen aan auto's en doen daarnaast iets goeds met een deel van de winst. Dat klinkt heel logisch en theoretisch klopt het wel, maar hoe ziet het eruit als het hele businessmodel om impact heen is gebouwd? Wat verandert er dan in het dagelijks werk? Daarvoor hebben we straks contact met Victor van Tol. Hij is de oprichter en CEO van Snapcar. Snapcar is in oktober 2011 in Utrecht opgericht door Victor met Pascal Ontijd en Jorg Kop. Vanuit één waarneming. In Nederland staan ongeveer 8,9 miljoen auto's en die staan het overgrote deel van de tijd gewoon stil. Hun model bouwt een platform waarop particulieren hun auto aan andere particulieren verhuren. En dan hoeven er minder nieuwe auto's geproduceerd te worden, want we gebruiken de auto's die er al zijn beter. Vandaag, ruim 14 jaar later, telt Snapcar ruim 50.000 deelauto's in Nederland alleen. Goed voor zo'n 80% van het particuliere autodelen in ons land. Volgens impactberekeningen heeft de community circa 96.000 nieuw geproduceerde auto's voorkomen. Snapcar is sinds 2015 een B-corp met een score van bijna 80 punten, fors boven de mediaan. En het opvallendste aan het model. Snapcar bezit zelf geen enkele auto. Het platform faciliteert, verzekert en regelt de betaling. De auto's blijven van particulieren. Victor heeft het bedrijf in 2020 verlaten als CEO en is in april 2024 net zo leuk weer teruggekeerd. Hij zegt zelf, we zijn niet anti-auto, we zijn anti-stilstaande auto. Victor, welkom. Bij jullie is het simpel. Meer transacties op het platform betekent direct meer auto's gedeeld en dus minder nieuw geproduceerde auto's. Victor, hoe zet jij jullie businessmodel in om de wereld een stukje mooier te maken?
2: Nou, je hebt helemaal gelijk. Wij hebben onze doelstellingen, de stip op de horizon met een mooi woord, de B-hack, de Big Hairy Audacious Goal, niet uitgedrukt in omzet of dat soort of in winst of dat soort getallen, maar in het aantal auto's wat per dag gedeeld wordt, namelijk 10.000 per dag in 2034, dat is nog eventjes. En je moet je voorstellen, nu zijn het er een paar honderd per dag, dus dat moet nog een stukje te gaan. En dat hebben we zo uitgedrukt, omdat dat de beste indicator is van de impact die we willen maken. En inderdaad, de belangrijkste impact die we maken is minder auto's op de weg. Hoe meer auto's er gedeeld worden, hoe minder auto's moeten worden geproduceerd. En de milieu-impact zit vooral in autoproductie en veel minder in gebruik. Daarnaast is het zo, als er minder auto's zijn, dat het natuurlijk ook meer ruimte op straat creëert. Dus minder file-druk, ook meer ruimte in de steden, minder parkeerplekken nodig zijn en meer ruimte voor groen. Nou, zo steekt dat in elkaar bij ons.
1: Mooi. En nou zal elke ondernemende luisteraar ook denken, ja, hartstikke goed, Victor. Hoe verdien je geld? Hoe werkt het businessmodel hierin?
2: Nou, het is heel simpel. Wij verdienen een commissie per trip, dus per verhuurde auto. Dus dat is eigenlijk de enige manier waarop wij geld verdienen. Dus hoe meer mensen een auto met elkaar delen, hoe meer commissie, hoe meer omzet we maken. En uiteindelijk hoe winstgevender we hopelijk gaan zijn, maar dat zijn we nog steeds niet.
1: Oké, dus je gaat voor de dubbele winst. Dank Victor voor het delen van je verhaal.
2: Graag gedaan.
0: Elke werkdag een praktisch voorbeeld. Eén inzicht dat je meteen kunt gebruiken. Business Insights bij New Business Radio.
1: Wat valt erop? Bij Snapcar is groei en impact dezelfde meter. Dat is geen toeval, dat is een ontwerpkeuze. 3 handvatten als je hiermee aan de slag wil gaan. Stel jezelf deze week 1 eerlijke vraag. Levert een extra transactie, een extra euro omzet, bij ons automatisch ook een extra eenheid impact op? Schrijf het in 1 regel op. Bij Snapcar betekent meer omzet automatisch minder auto's op straat. Als jouw groei en jouw impact nog niet met elkaar gekoppeld zitten, ligt daar de meest fundamentele knop. 2. Maak deze maand 1 onderdeel van je businessmodel zichtbaar impactpositief. Niet het hele model in 1 keer, kies gewoon 1 product, 1 onderdeel, 1 klantsegment, 1 dienst en formuleer in 1 zin hoe daar de groei en de impact gaan samenvallen. Hang die zin op bij je commerciële team en bespreek het met hen. En wat zichtbaar is, daarop wordt gestuurd. En 3. Zoek deze week je businessmodel frictie op. Elk businessmodel heeft een punt waarop impact en omzet tegen elkaar inwerken. Snapcare had dat ook. Met de verleiding om professionele verhuurders toe te laten op het platform. Schrijf op waar in ons model verdienen we meer door minder impact te leveren. Dat is een kwetsbaar punt. En vervolgens, hoe bouwen we daar een rem in, zodat de vlieger altijd dezelfde kant op gaat? Wil je gezond groeien en een businessmodel hebben dat over 10 jaar nog steeds klopt? Dan moet groei en impact niet om elkaar heen dansen. Dan moet groei impact zijn. De vraag voor morgen. Is een euro omzet bij ons evenveel waard voor onze missie als voor onze winst? Als die 2 nog gescheiden zijn, ligt daar een eerste plek om je businessmodel anders in te richten. 1 vraag, 1 eerlijk antwoord en je hebt een agendapunt om met elkaar aan de slag te gaan. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren en morgen meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ketten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
5: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the Dawn.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
2: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwverkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In

0: werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Door toenemende weersextremen en woningbouwopgaven loopt het huidige watersysteem tegen zijn grens aan. We moeten water weer leidend maken bij de inrichting van ons land. Dat is de oproep van Hoogheemraadschap Rijnland. Het waterschap roept overheden, inwoners en innovatieve ondernemers op om samen te werken aan slimme klimaatadaptie. Ik ga hierover in gesprek met Marjan van Kleinlemmers van Hoogheemraadschap Rijnland.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Marjan, van harte welkom in de studio.
3: Ja.
2: In de introductie hoorde je het al eigenlijk. We hebben natuurlijk, en dat weten we al lang, te maken met de klimaatsverandering. En hoe gaan we daarmee om en hoe adopteren we het? Langzaam maar zeker zie je overal dat de mindset aan het veranderen is. En ik kan me voorstellen, bij een waterschap staat het op nummer 1.
3: Zeker. Ja, wij merken natuurlijk al iets langer dat er iets gaande is. We krijgen vaker te maken met wateroverlast bij hevige regenbuien. De zomers zijn droger, dus wij kunnen ook we merken dat het water zouter wordt. Het systeem van ons verandert. En dat maakt dat onze ambtenaren al heel ver richting de toekomst kijken van, kunnen we nog wel doen wat we altijd gedaan hebben of moeten we veranderen?
2: Hoogheemraadschap Rijnland, als je dat zou moeten omschrijven. Het gebied is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, van boven Schiphol, de lijn net Amsterdam, Noordzeekanaal tot aan Gouda, Zoetermeer. Enorm druk bevolkt gebied ook. Dicht bevolkt gebied, maar ook een gebied met veel natuur, veel water, veel strand, duinen. Ja. Hoe zou je dat gebied echt kunnen omschrijven?
3: Ja, wij liggen dus in het westen van Nederland, in Zuid-Holland en een gedeelte in Noord-Holland. Dus we hebben met twee provincies te maken, een klein stukje Utrecht. En dat maakt dat het groene hart is een groot deel van ons met heel veel veenweiden en diepe droogmakerijen. Dat zijn polders die uitgeveend zijn, die echt wel 5 meter onder zeespiegel liggen. Maar we hebben ook een aantal historische steden zoals Gouda, Leiden, Haarlem. En daarnaast zijn er zelfs ook 3 greenports in ons gebied. Aalsmeer, de boomkwekerij van Gouda en de bollentelers aan de kuststrook. Dus ja, dat maakt dat we met, als we iedereen moeten bedienen, dat we best wel een grote opgave hebben.
2: Heel divers. Wat wel interessant is, we hebben hier in de studio een aantal rapporten liggen. En ik weet niet, de keuze is welke gaan we als eerste bespreken. Want ik zie hier eentje impact, klimaatverandering en ruimtelijke ontwikkelingen. Maar ook interessant, verkenning van het waterrobuuste landschap. En dus eigenlijk is het nu bijna helemaal in kaart gebracht. Dit is een rapport uit februari, waarin duidelijk wordt weergegeven hoe het gebied in elkaar zit.
3: Ja, wat wij merken, dat is de druk op de ruimte in onze waterschap is gewoon enorm groot. Elk stukje is eigenlijk al belegd. Maar als we rekening willen houden met water, wat we in het verleden altijd met technische oplossingen hebben gedaan, dan zullen we gewoon meer ruimte moeten reserveren. En ook als er nu nieuwe woningen worden gebouwd, dan moet je dat met rekening houden met de water en de bodem. En wat we in het verleden kwamen wij als waterschap eigenlijk pas als laatste aan de beurt, als alle plannen al gemaakt worden en wij een watervergunning af moesten geven. En dat doen we nu anders. Wij hebben goed geïnventariseerd waar alle woningbouwopgaven zijn, waar er dus gebouwd gaat worden. En gaan met de gemeentes in gesprek aan de voorkant. We geven ze adviezen, zodat we niet achteraf de plannen moeten afkeuren. Maar aan de voorkant al kunnen zeggen van, nou, als je hier de watergang wat breder doet, als je daar natuurvriendelijke oevers aanlegt en als je daar wadi's aanbrengt, zodat het water opgevangen kan worden, dan wordt dat echt een klimaatbestendige woonwijk.
2: Ja, het meest bijzonder is, dat wordt wereldwijd ook verteld, is natuurlijk dat een deel van dit gebied onder NAP ligt.
3: Ja, als je ons gebied in 7 delen doet, dan hebben we 1/7 deel is de kust. 1/7 deel is eigenlijk hoogland, wat wij boezemland noemen. Dat is gelijk met het niveau van de rivieren. En 5 delen ligt echt diep onder zeeniveau.
2: En dat maakt het zo bijzonder. En ook die klimaatsverandering des te meer urgenter natuurlijk ook. Want,
3: en wat nou bijzonder is, ik ben zelf ook opgegroeid in een polder. En als klein meisje speelde ik in de sloten. Ik fietste over de dijk. En ik was me echt niet bewust dat daar een overheid was die zorgde dat wij daar die droge voeten hielden. En pas later ben ik me gaan beseffen dat er een waterschap is die dat voor ons regelt. En de meeste mensen hebben dat besef ook nog. Hè? Ik ben hier veilig. Ik hoef er ergens geen rekening mee houden. Maar dat gedrag moet veranderen. We zullen met elkaar, want wij kunnen het als waterschap niet alleen, dus met de andere overheden zoals de provincie en de gemeente, maar ook met onze inwoners en ondernemers, zullen we moeten gaan kijken hoe we ook in de toekomst hier kunnen wonen.
2: En laten we daar even wat verder op ingaan, die klimaatdruk. Hè? Dat blijkt ook uit dat onderzoek. Hoe wordt dat dan op dit moment geactiveerd als het ware? Of ja, je ziet verandering overal, over de hele linie van inwoners tot en met bedrijven, tot en met overheden. Dat is voor jullie een belangrijke taak om bewustwording te creëren. Wat nog meer?
3: Ja, bewustwording is er één, maar we zullen ook steeds meer water moeten vasthouden. Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Daar hebben we nauw contact over met elkaar, met de Unie van Waterschappen. Wij proberen beleidsinvloeding bij het Rijk voor elkaar te krijgen. Hè, dat ook op rijksniveau de regels worden aangepast. Daarnaast werken we met de provincie heel nauw samen als het gaat over omgevingsvisies. En met de gemeente zitten we dan aan tafel om ook hun plannen, een planvorming die meestal 5-6 jaar vooruit gaat, om daar aan te geven van we moeten het anders doen. Er zal veel meer water vastgehouden moeten worden in het bewoond gebied. We zullen ook overlast moeten voorkomen, hè? Water op straat. Nou ja. Ik heb een ambtenaar die zegt beter op straat dan op je laminaat. Maar dat is wel iets waar we de inrichting anders moeten gaan doen. We zullen ook bewuster om moeten gaan met water. Want er komt minder zoet water. En dat is in ons kikkerlandje nauwelijks voor te stellen. Maar door de klimaatverandering zal er minder regenwater. Of tenminste zal de afvoer van de rivieren veranderen. Er zal langere perioden van droogte zijn. Waardoor de zee meer ons land in kan komen, wat met zout water met zich meebrengt. En dat maakt ook dat wij in de inrichting met al onze bomen en planten en tuinen, dat je daar ander soort beplanting zal moeten doen. Maar ook gebruiken nu in Nederland 130 liter water per persoon. We spoelen onze wc's door met spa blauw, zeggen wij altijd. Ja. Ja, dat is eigenlijk onbegrijpelijk als je ook wel eens in een...
2: Je zou daar grijs water voor kunnen gebruiken bijvoorbeeld.
3: Ah ja, maar daar moet de regelgeving in Den Haag weer voor veranderd worden. En ook al ga je naar het bouwbesluit kijken, dan zouden we het ook fijn vinden als erin komt dat elk huis ook zijn regenwater opvangt. Ergens onder een huis, in de kelder, maakt niet uit waar. Zodat je ook je eigen water hebt om je tuin te bevloeien in periode van droogte. En daarnaast ook hitte tegengaan. Je ziet vooral in de steden dat er echt enorme hittestress is. Dat is een taak van de gemeente. Daar kunnen ze ook wel wat aan doen. Om gewoon veel meer bomen te planten. En die bomen die houden ook weer water vast. Dus ze zullen echt samen, en hier is het woord samen echt heel belangrijk, alles eraan moeten doen om die klimaatverandering de baas te worden.
2: Is men daar voldoende bewust van? Of de rapporten die eigenlijk bij jullie nu de afgelopen tijd die hier bijvoorbeeld op tafel liggen, is dat wat bij gaat dragen aan die bewustwording? Wat is het doel hiervan?
3: Nou ja, wat wij merken op in de gesprekken die we aan diverse tafels waar we zitten met ambtenaren, dat zeker op gemeenteniveau is er zeker een besef dat het de klimaatverandering ook impact heeft op hun leefomgeving. Alleen bij de provincie ook hebben we met al die herzieningen water en bodem heel goed een plek kunnen geven. Alleen de keuzes maken, dat is nog heel moeilijk. Maar als we vandaag een moeilijke keuze maken, is het in ieder geval morgen minder pijnlijk en ook waarschijnlijk goedkoper. Alleen die omslag heeft echt nog wel wat gesprekken nodig.
2: Ja, want we hebben een woningtekort in Nederland. Dus er moet veel bijgebouwd gaan worden. Is dat bekend hoe dat bij jullie in het waterschapgebied is, als het ware?
3: Ja, we hebben een aantal grote projecten. Het meest bekend is misschien wel de Gnephoek in Alphen aan de Rijn, waar zelfs minister Hugo de Jonge zich toen de tijd mee gemoeid heeft. En die heeft toen als mediator Wim Kuiken, voormalig Delta-commissaris, gevraagd om daar een interventie te doen. En wij hebben daar als waterschap adviezen mogen geven dat er randvoorwaarden zijn dat het wel kan. Want het is daar ook een diepe polder. En wij hebben gezegd, nou, als je dus wat meer langs de rivier de Oude Rijn gaat bouwen en dat diepste gedeelte onbebouwd houdt en ruimte maakt voor water, dan kan je daar wel ongeveer 5500 woningen plaatsen. De gemeente had gehoopt op 10.000 en de provincie zei helemaal niets. Dus nou, hebben we toch goed werk geleverd om te zorgen dat er in ieder geval daar wat van de grond.
2: En dan zijn we de dialoog aangaan. Nu hadden we het in het voorgesprek eventjes over bijvoorbeeld de grote rivieren in Nederland. En ik weet het niet uit mijn hoofd, maar in de jaren 90 hebben we een aantal enorme overstromingen gehad van gebieden waar het water eigenlijk niet voldoende weg kon. Daar is ook gezorgd voor veel ruimte voor het water. Ja. Dit is eigenlijk natuurlijk iets wat in heel Nederland gaande is, toch?
3: Ja, we hebben samen met het Rijk het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat is de opvolger van het Delta-programma. In Limburg hebben we, wij praten binnen waterschap altijd over de Limburgbui. Er is echt een enorme bui geweest waar het water in Limburg geen kant op
2: gaat. En dan met name over Valkenburg. De beelden kennen we nog.
3: Ja, nou ja. En daar is wel een awareness. Een soort wake-up call van we kunnen het niet meer op dezelfde manier doen. We zullen het water de ruimte moeten geven. Ook wij hebben een hoogwaterbeschermingsproject in Gouda. Daar heb je de Hollandse IJssel. Dat is ook een getijdenrivier waar het water dus meegaat met eb en vloed. Daar moeten we een stuk dijk opknappen. En we hebben in Gouda ook de inlaat naar ons hele gebied. Je moet Rijnland als een grote badkuip zien waar het bij Gouda binnenkomt en langs de kust gaat het er weer uit. Bij Gouda hebben we daar ook bij dat gemaal hebben we nu een opgave, zijn we bezig. En soms heb je als waterschap ook nog weer een moeilijkheid dat het erfgoed is. En dan moet je dat erfgoed in stand houden. Nou, daar zijn we nu bezig in Gouda. Gouda is natuurlijk een historische stad met heel veel sluizen en gemalen en dat soort dingen meer. Dus dat moeilijkt soms ons werk.
2: En bij het ontwerpen van die gebieden, in hoeverre is dat aan de hand van wetgeving nu vastgelegd dat daar eigenlijk in een proces gekeken moet worden naar die toekomst die vraagt om een andere benadering?
3: Nou, dat is mooi dat je dat vraagt. Vanuit de wet, de landelijke wetgeving, is er nog niet zoveel aangepast. Maar gelukkig hebben wij als waterschap onze eigen wetgeving. En wij waren een van de eerste waterschappen die met klimaatregels kwam. Ik was nog maar net benoemd in 2023. Toen mocht ik dat bij onze verenigde vergadering, hoe ze dat noemen, de algemeen bestuur, mocht ik doorheen halen. En daarin hebben we alvast bepaald dat gemeentes, als ze een nieuw gebied ontwikkelen, dat ze water moeten bergen, dat er meer ruimte is voor natuurvriendelijke oevers, zodat de biodiversiteit ook in stand blijft en de waterkwaliteit beter blijft. Dus daar anticiperen wij zelf op. Andere gemeentes waterschappen hebben dat gevolgd. En we hebben ook in Zuid-Holland met de provincie hebben gezorgd dat we een soort uniforme regels hebben. Zodat als je net aan de andere kant van een waterschap woont, dat je dan andere regels hebt.
2: Dus eigenlijk op bestuurlijk niveau is er voldoende besef. Wat zouden inwoners van het waterschapgebied, Rijnland in dit geval, ondernemers nu kunnen betekenen voor die vraag en anders denken, anders benaderen en in de toekomst? Wat kunnen zij bijdragen?
3: Nou ja, als je kijkt naar de inwoners, ik zei net al, we hebben te maken met 3 Greenports. Ze hebben alle 3 heel veel baat bij gezond en schoon water en vooral geen zoutwater. Boskoop, de boomkwekerij, gevoelige teelt. Die zijn nu bezig met een pilot van ondergrondse waterberging. Want bovengrond, dat kennen we wel. Maar als het echt heel warm wordt, dan verdampt er ook heel veel. Als je het in de grondlaag kan inbrengen dan en later weer, als het nodig is, weer opzuigen. Dan heb je in ieder geval iets wat blijvend is. En daar hebben wij onze regelgeving ook een stukje voor moeten aanpassen. Want een pilot, die vallen altijd tussen wal en schip.
2: Maar is dit dan een initiatief vanuit de ondernemer die denkt van ik ga hiermee aan de gang? Of is het ook wel eigenlijk de vraag die in het midden gelegd wordt van adopteer dit, ga hiermee aan de gang en wordt creatief, innovatief.
3: Het is beide. Je hebt voorlopers bij ondernemers. Maar wij verkondigen ook van let op ondernemer. Het gaat veranderen. Wij kunnen niet meer garanderen dat wij zoet water hebben. De bollenteelt is heel druk bezig met emissieloos te worden. Dus minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Alleen zij hebben een volle grondsteelt. Dus hoe ga je daar water opvangen? Nou, ze kunnen heel veel leren van de boskopers. Dus het is heel mooi dat er nu een samenwerking is ook tussen de 3 Greenports. En waterschap is niet aan de lat voor economisch gewin. Wij zijn een overheid, dus we zijn voor iedereen. Dus wij kunnen niet extra geld erop investeren.
2: Maar jullie zijn er wel voor om de verhalen te vertellen die verbinden.
3: Ja, wij constateren, wij gaan heel veel in gesprek. We werken zeker samen. En dat is dan de ondernemer. Maar we hebben ook onze inwoners. En daar moet je ook gedragsverandering hebben. Want het is natuurlijk heel fijn om je achtertuintje vol te leggen met tegels. Heb je weinig onderhoud. Maar dan kan het water, als het echt zo'n hoogstbui is, dan kan het water geen kant op. Dus wat wij ook aan mensen vertellen van haal die tegels eruit. En de gemeentes geven daar zelfs subsidies op. Vang je regenwater op met regentonnen. En zorg ook dat er wat meer groen is. Want dan heb je ook minder hittestress, zoals wij dat noemen. Dus wij hadden zelf thuis wel een straatje op het zuiden. Als je daar in de zon zag, die muur, dat was gewoon een bakoven. En de warmte kon nergens heen. Dus dat besef van, je moet meer bomen in je huis, groene gevels. En wij geven bijvoorbeeld als waterschap ook subsidie voor groene daken. Je ziet in Velsen hebben heel wat initiatieven. In Lisse, waar mensen met name hun schuurtjes, want die zijn vaak met een plat dak, beleggen met groene planten. Zodat het water ook opgenomen wordt. Maar ook dat er weer ruimte is voor biodiversiteit.
2: Ja, dus er is eigenlijk heel veel mogelijk ook om hierbij aan te sluiten. Ja. Is dit over het algemeen bekend? Of is het eigenlijk wel een redelijk nieuw verhaal wat nu, omdat we het met z'n allen moeten doen, meer verteld gaat worden?
3: Nou ja, ten eerste, het besef groeit. Wij gestaag. Doen als waterschappen. We hebben nu ook een landelijke campagne van watervangers. Dat doen we met alle 21 waterschappen. Je ziet nu ook bij de tuincentra dat ze groenpleinen hebben waarin met name Planten die voor biodiversiteit, vlinders, maar ook water opnemen. Dus daar kan je ook je ideeën binnenhalen. En het leuke is ook met de jeugd zijn we aan de slag. We hebben sowieso druppie water waar we lessen geven in de klasse. Maar ook, we hebben als Rijnland, en daar ben ik best wel trots op, de klapprijs, de klimaatadaptatieprijs in het leven geroepen. Die hebben we nu twee keer uit mogen reiken. De eerste keer aan Leiden. En laatst aan Gouda. En daar zit een geldbedrag aan. En de wethouder van Gouda die heeft daar een heel informatief boekje voor gemaakt voor de basisschool. Om te zorgen dat jongeren ook bekend worden met de klimaatverandering. En wat ze er zelf thuis aan kunnen doen. Ja. En wie de jeugd opvoedt, hè? Die heeft.
2: Daar begint het mee, toch? Ja, en nog even terug naar de rapporten die hier liggen. Die dragen hieraan bij om het verhaal ook beter aan de man te kunnen brengen. Kan hem aan de vrouw kunnen brengen. Kan ik me voorstellen. Wat voor opgaves liggen er nu waarvan eigenlijk nu de oproep geplaatst zou kunnen worden? Oké, ga hiermee aan de slag. Ga hierover nadenken. Hè? De WizKids, de witte wortels van deze wereld. Wat is nou echt iets concreet, maar nog niet per

0: heel droog voorjaar gehad. Dus wij hebben ook onze alternatieve waterroute al moeten aanzetten, zodat er genoeg zoet water binnenkomt. Dat is echt op overheidsniveau. Waar je moet naar kijken, naar al die grote watervragen, net zoals datacenten. Plaats ze niet allemaal op hetzelfde plekje. Hou rekening mee dat het in de toekomst dat water niet beschikbaar is. En dat is echt de gesprekken die ondernemers ook met de ruimtelijke ordening rekening moeten houden van. Het is niet meer zo vanzelfsprekend in de toekomst.
1: Nee, zou hier meer wetgeving voor moeten komen om het beter in banen te leiden? Laat ik het zo zeggen, de vangrail aan weerskanten om het goed door te laten stromen, letterlijk.
0: Soms zou het helpen om meer regelgeving te hebben. Maar regelgeving geeft ook altijd weer gedoe. Dus ik denk ook dat gewoon het besef dat het niet meer gaat zoals het altijd gegaan is. En dat we het samen moeten doen. Dat altijd een van de belangrijkste opdrachten is naar de toekomst toe.
1: Dank voor de komst naar de studio. Marjan Verkleij Lemmers van Hoogheemraadschap van Rijnland.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

0: De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio.
2: Update met Ron Lemmens.
3: Er is steeds meer vraag naar CO2-reductie en circulaire oplossingen in de woningbouw en in het maatschappelijk vastgoed. Vandaag in deze business update spreken we met Arne Balvers en Janieke Voerman van Circlewood. Een bedrijf wat inmiddels meer dan 2 jaar bestaat. En inmiddels ook de allereerste houtbouwschool heeft opgeleverd. Want zij zijn een Nederlands houtbouwbedrijf dat dus duurzame modulaire gebouwen realiseert. En dat doen ze in de woningbouw, maar ook bij scholen en in de zorg.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Arne en Janieke, van harte welkom hier in de studio. Circlewood, daar gaan we het over hebben.
4: Ja.
3: Het bedrijf bestaat inmiddels iets meer dan 2 jaar.
4: Ja, 2-3 jaar, zoiets. Ja.
3: En het bijzondere is eigenlijk dat afgelopen jaren heel veel gehoord hebben over de ontwikkeling van duurzame modulaire houtbouw. Maar dat waren vooral plannen. Alleen we zitten nu in een fase, voor jullie ook, dat je het echt bent gaan realiseren.
4: Klopt. Ja, we hebben best een aanloop gehad om te komen tot een goed systeem, een goede samenwerking. En het mooie is dat we afgelopen jaar onze eerste gebouwen hebben opgeleverd. En binnenkort gaan starten met nog meer.
3: Ja, bijzonder overigens is, ik heb in dat gebouw kunnen rondlopen. Gaan we het zo over hebben. Janieke, jij bent manager operations en
5: Klopt.
3: Projecten.
5: Ja.
3: Als ik jullie rolverdeling zou moeten omschrijven. Directeur, op het moment dat het in gang gezet wordt, de realisatie, dan ben jij er?
5: Ja, dat klopt. Ik ga de projecten organiseren, oppakken en zorgen dat er een mooi projectresultaat neergezet wordt.
3: Ja, eerste gebouw is dus gerealiseerd. Eerst even terug naar het begin. De plannen, de schetsen 2 jaar geleden. Kan je daarover vertellen?
4: Ja, het bijzondere aan de school, Wisperweide in Weesp, is eigenlijk dat dat voortgekomen is uit een bijzonder aanbestedingsproces. Waarbij de gemeente Amsterdam partijen zocht die op een innovatieve manier nieuwe scholen in Amsterdam gaan bouwen. Waarbij niet elke keer opnieuw het wiel wordt uitgevonden, maar veel meer vanuit een bepaald concept. En daar zijn we op ingestapt. En eigenlijk uit die tender is ook de eerste school voortgekomen. En dat is een bijzonder voorbereidingsproces dus. Iets anders dan normaal. Maar uiteindelijk met een fantastisch resultaat.
3: Maar goed, de mogelijkheid om dit te realiseren, dat komt ook niet zomaar. Wat is de achtergrond van het bedrijf Circlewood? De naam zegt al heel veel, maar daar is natuurlijk veel aan vooraf gegaan.
4: Ja, het was natuurlijk eigenlijk niet voor niks dat we op deze tender inschreven, zou ik maar zeggen.
3: Nee.
4: Want wij komen voort uit een holding met een adviesachtergrond. En wij wilden eigenlijk meer het heft in handen nemen. Meer de regisseur van design- en beeldprojecten worden. Omdat met onze ontwerppartners en bouwpartners we denk ik veel meer aan kunnen dan alleen maar ons adviseurschap. En zodoende hebben we modulaire, circulaire houtbouw als een centraal thema gepakt. En dat dan in het maatschappelijk vastgoed. Dus een beetje de onderwijskant en zorg. En ook appartementenbouw.
3: En dat is het vertrekpunt geweest. Nou, dan heb je dus inderdaad op de baan. Maar dan komen die tenders. Dan ga je inschrijven. In dit geval was er dus de tender, wat je net al zei, vanuit de gemeente Amsterdam.
4: Ja.
3: Voor basisscholen.
4: Ja, klopt.
3: En kan je dit dan zien als een soort van blauwdruk straks voor allerlei andere scholen, gebouwen die in de toekomst ontwikkeld gaan worden? Hoe is dit tot stand gekomen?
4: Ja, dat uit die hele tender is onze aanpak in ons systeem gekomen. En je zou zeker kunnen zeggen dat kopieerbaar is en naar andere plekken in Nederland. Zeker nog, we doen aan allerlei tenders mee voor scholen op andere plekken in Nederland. Dus zeker, het is een blauwdruk. En we werken ook echt vanuit ons eigen concept. Waarbij we uiteraard inspelen op allerlei vragen vanuit de klant. Maar waarbij we ook zelf ons eigen systeem en kwaliteit hebben. Dus als voorbeeld, niet altijd is een houten school gevraagd, maar wij zullen hem altijd in hout aanbieden.
3: Want dat is bijzonder. Ik kan me nog herinneren. Maar goed, dan lijkt het alsof ik heel oud ben. Dat valt ook wel mee. In de jaren 80 had je scholen die dan noodgedwongen moesten uitbreiden met houten barakken. Dit is alles behalve dat. Dit is een school, ook biobased. Hoe ver zit dat er nog in verwerkt?
5: De school is zeker biobased. Hout alleen is al een biobased materiaal. Maar de school Wisperweide bestaat voor ongeveer 90% uit biobased materialen. Alle isolatiematerialen toegepast zijn is biobased. Dus het is echt een heel duurzaam gebouw geworden.
3: Ja, uiteindelijk hebben jullie dus die aanbesteding, die tender, naar jullie toe kunnen halen. Hoe ging dat toen? Want dan heb je dus eigenlijk, dan ga je van planmakerij, ga je naar uiteindelijk de uitvoering, het ingang zetten van.
4: Ja.
3: In hoeverre was de samenspraak met de school, de wensen? Want is er een achtergrond bij jullie bedrijf wat die link heeft met scholen?
4: Zeker. Binnen onze holding, dus onze zusterbedrijven, daar zit heel veel kennis op het gebied van onderwijs. Dus daar is heel veel huisvestingsadvies, bijvoorbeeld ook richting dit soort organisaties. Dus de wereld kennen we heel goed. Dus het was voor ons vooral de kennis vanuit ontwerp, die begeleiding, maar ook de uitvoering. Dus een belangrijke bouwpartner, Friso Bouwgroep. Dat was eigenlijk voor ons het belangrijkste om aan de voorkant goed op te tuigen, zodat we vanaf de start tot een maximaal resultaat kunnen komen. En in een traditioneel proces heb je wel eens dat je ergens gaandeweg een tegenvallende prijsvorming bijvoorbeeld hebt. En wij willen dat allemaal tackelen aan de voorkant met onze bouwpartners.
3: En hoe moet ik dat dan zien? Heeft het nog invloed, het feit dat het circulair is, dat dat ook weer invloed heeft op de prijs bijvoorbeeld van zo'n gebouw?
5: Wat we eigenlijk doen is, we hebben een concept. Dus we werken volgens een bepaalde systematiek. En dat maakt ook dat de prijs van een gebouw op andere vlakken wat efficiënter en wat beter is. Zodat er ook meer ruimte ontstaat om meer kwaliteit toe te voegen op het gebied van duurzaamheid.
3: En waar zie je dat materialen.
5: Ook gewoon in het proces en hoe wij werken. We hebben standaard systemen. En wat we ook nu al zien, bijvoorbeeld vanuit Wispenweide, worden oplossingen voor details die wij, problemen die we tegen zijn gekomen, die worden ook, die oplossingen worden opgepakt ook weer in andere projecten. Dus je ziet gewoon dat er een heel groot lerend effect zit in ons systeem. We werken altijd het liefst met dezelfde team van mensen. Waardoor we gewoon heel efficiënt en effectief ook een proces kunnen doorlopen.
4: Betekent concreet zoals dat de voorbereidingskosten nu ongeveer 30% lager zijn dan bij een traditioneel proces. Puur omdat je stappen kunt herhalen of details en technische oplossingen kunt herhalen.
3: Ja, modulair inzetbaar waarschijnlijk ook.
4: Ja, en dan modulair wel in een 2D-systeem. Dat is goed denk ik om even te noemen. Dus wij ontwerpvrijheid is bij ons een heel belangrijk thema. Omdat door het in 2D, dus dat zijn losse kolommen, liggers, vloeren, gevelelementen. Om het op die manier op te bouwen, betekent ook dat je elke vorm van elk gebouw zo ongeveer nog steeds kunt bouwen. En niet vastzit aan vaste blokjes. Dus dat stelt ons in staat om voor elke locatie
5: Een passend
4: ontwerp te maken. Ja.
3: Natuurlijk altijd online op te zoeken hoe die school eruit ziet. Ja. Wispenweide, daar zijn inmiddels foto's van gemaakt. Maar toch even voor de luisteraar van deze aflevering meenemend. Hoe zou je het gebouw kunnen typeren?
5: Ik vind het gebouw wat dat betreft heel uitnodigend. Het geeft een warme uitstraling en een mooie. Ik denk dat als ik daar vroeger zelf op school had mogen zitten, dat die leeromgeving echt een hele prettige leeromgeving is. Gewoon alleen het materiaal hout zorgt al voor een fijne sfeer en om sfeer in het
3: brengt
5: gebouw.
3: Een bepaalde rust met zich mee. Openheid, veel open plekken. Dat
5: en warmte.
3: Dat heb ik zelf kunnen zien. Ja. Maar zit daar dan nog een bepaalde wetenschap achter, waarbij je van tevoren hebt kunnen vaststellen van, nou, als we dit soort materialen of dit soort kleuren of deze manier van bouwen toepassen, gaat het ook een positieve bijdrage leveren aan het hele welzijn van de leerling?
4: Ik denk dat zowel leerlingen als leerkrachten, want minstens zo belangrijk natuurlijk in een tijd van arbeidstekorten. Ja. Zeker. En even de basisgedachte ook wel achter onze type scholen en de kwaliteit die we maken, is dat we de duurzaamheidsambassadeurs van de toekomst willen opleiden. Dat, wat Janneke net zegt, dat als je als kind, 8 jaar lang, ik had laatst uitgerekend 10.000 uur in een school besteed in je jeugd. Dat het gebouw wat je ervaart natuurlijk ook iets doet met hoe je in de toekomst ook naar gebouwen kijkt. Of later als die kinderen dan volwassen zijn in hun werkende leven hopelijk ook meenemen.
3: Ja, overigens opvallend. Hè? In Nederland komen we echt vanuit de beton, de stenen bouw. Terwijl in Scandinavische landen houtbouw eigenlijk de standaard is. Ook in andere landen waarbij, noem Oostenrijk. Enzovoort. In hoeverre hebben jullie dat meegenomen als inspiratie?
4: Ja. Niet zozeer per se als inspiratie. Overigens, het is wel grappig. In die landen wordt natuurlijk veel in hout gebouwd. Maar niet per se heel veel houten scholen. Dus je ziet het daar heel veel meer in de woningbouw.
3: Kleinschalig,
4: ja. Precies. We hebben ook een zusterbedrijf in Duitsland. Daar zijn we ook aan het kijken hoe we dit naar Duitsland toe kunnen vertalen. En dan blijkt eigenlijk dat in Duitsland er, ik wil zeggen, op het gebied van dit soort houtbouwscholen ook eigenlijk niet echt veel voorbeelden staan. Dus wat dat betreft staan ze daar ook nog aan het begin van een hele nieuwe ontwikkeling.
3: En wat zijn nu de specifieke kenmerken geweest in het ontwikkelproces waardoor dit mogelijk is? Zo'n school neerzetten. Ik bedoel, ga je naar een leek, ga je daarover praten. Een houten gebouw, dat denkt men vaak van, nou, als daar bij wijze van spreken brand uitbreekt, dan is het gebouw verloren. Dat zijn natuurlijk percepties die er in het verleden waren. Maar ik kan me voorstellen dat daar technieken op toegepast worden, waardoor dat helemaal niet meer aan orde is.
5: Nou, laat ik sowieso inderdaad vooropstellen dat ook al onze houten gebouwen gewoon netjes brandveilig zijn en voldoen aan alle wet en regelgeving. Maar het is wel inderdaad, je moet soms mensen wel even meenemen in het feit dat houtbouw wat dat betreft heel goed mogelijk is. En dat ze gewoon veilig zijn en dat ook hout, wij bouwen houten gebouwen ook vanuit de duurzaamheidsambitie die wij hebben.
3: Is dat over de hele linie zichtbaar nu? Want er zit toch een soort kentering in de bouwsector, waarbij hout veel meer gebruikt wordt op dit moment dan 10 jaar geleden.
4: Ja, en je ziet ook wel dat de regelgeving was van oudsher ook niet geënt op houtbouw.
5: Nee.
4: Altijd op traditionele betonnen gebouwen. Dus wat je de laatste, met name 2 jaar wel ziet, is dat ook vanuit regelgeving er wat specifiekere regels aan houtbouw. Ook vanuit brand zijn er recentelijk wat zaken beter geregeld. Het zorgt eigenlijk voor een soort van professionalisering van de sector. En dat helpt ons ook om nog beter te voldoen en uit te leggen dat die gebouwen goed zijn. Want vergeet niet, we bouwen natuurlijk al 100 jaren in hout. De hele grachtengordel van Amsterdam staat er mee vol. En daar maken we ons geen drukte om of die gebouwen over 50 jaar nog staan. Want die staan er al 100 jaren. Dus het is soms ook een beetje wel heel veel in het vooroordelen.
3: En vandaar de vraag ook.
4: Precies, ja, nee, terecht. Want wij moeten, wat Yannick zegt, af en toe best mensen even meenemen in de uitleg waarom er ook weer niet zo heel veel bijzonders aan de hand is.
3: Nee. Maar goed, er is nu een tastbaar gebouw waarbij je heel goed het verhaal kan uitleggen. En wat betreft het bouwproces, hè, is dat ook doordat het vanwege houttoepassingen misschien verkort is? Of zitten daar nog voordelen aan?
5: Er zitten zeker voordelen aan, hè? Want sowieso werken wij dus met een modulair systeem. Wat Arne net al zei, we hebben de balken en de kolommen. Waarbij wij ook zoveel mogelijk werken in het 2D-systeem met zoveel mogelijk elementen. Zoals ik wel eens noem, het is een soort Lego voor gevorderden op de bouwplaats. Dus er wordt heel veel al voorbereid in de fabrieken. En als je Wispenweide weer als voorbeeld neemt.
3: Hoe lang heeft het bouwproces geduurd?
5: De gehele school stond in 10 maanden. En als je kijkt naar op het moment dat de begane grondvloer er lag, heeft het 5 weken geduurd voordat het gebouw wind- en waterdicht is, zodat je ook gewoon kan beginnen met je afbouw. En dat heeft echt wel zijn voordelen.
3: En dan hoor je wel eens over Nederland dat daar veel scholen zijn waar de nodige gaten en kieren in de gebouwen zit.
4: Klopt,
3: dus dat heeft heel veel voordelen natuurlijk om daar een grote slag te maken.
4: Ja. Ja, vanuit de duurzaamheidsgedachte zou ik wel een voorstander zijn om oude gebouwen ook eerst op te waarderen. Want nieuwe materialen toepassen is natuurlijk in essentie al niet duurzaam. Maar je ziet ook wel functioneel en om andere redenen met regelmaat toch de wens om het oude gebouw weg te halen en daar echt iets nieuws neer te zetten.
3: Dat is in Weesp ook gebeurd?
5: Ja.
4: Ja, klopt. Dat was een eenlaagse school die echt niet meer, nou ik zeg ook niet meer verbeteren was, op te waarderen.
3: Was, ja. Ja.
4: Dus daar is een stuk van de school gesloopt. Daar is de nieuwe school gebouwd. En daar wordt dan straks de oude, het restant van de oude school weer weggehaald. En dat wordt dan het schoolplein. Dus het is ook heel goed mogelijk om dit soort dingen dus in een soort van facering te bouwen. Omdat houtbouw licht is. Weinig zwaar materieel. Het gaat snel. En in een aantal weken staat de hoofdvorm er. En daarmee is ook de veiligheid geborgd. Want daarna is er ook niks zwaars meer wat in de kraan hoeft te hangen. Zeker nog, de kraan is al weg.
3: Ja, nu is het contact natuurlijk met de gemeente Amsterdam. Hoe gaat dit wat betreft de scholen nu verder?
5: Nou, we doen op dit moment qua scholen mee aan meerdere design- en beeldtenders. We zien wel een trend in de markt dat er heel veel gekeken wordt naar hoe Amsterdam het heeft aangepakt. En dat andere gemeenten eigenlijk op dezelfde wijze ook.
3: Kan je daar de specifieke elementen van noemen? Van wat is dan die specifieke aandacht of de aanpak van de gemeente Amsterdam?
5: Dus dat de gemeente Amsterdam die heeft inderdaad echt gekeken naar een integraal huisvestingsplan opgesteld. En daarin gekeken van wij gaan de scholen op de manier zoals wij het doen in de vorm van mini-competities aan een aantal partijen uitvragen. Waarbij er echt gekeken wordt inderdaad naar dit type bouw.
4: Ja, dat is eigenlijk meer een aanbodgestuurde vraag. Dus ja. Eigenlijk veel meer de markt heeft oplossingen. En je stelt een vraag die zo open is dat partijen met goede oplossingen daarop kunnen inschrijven. In plaats van dat je heel sterk gedefinieerd zegt wat je allemaal precies wil hebben. En dan dat die systemen daar niet op aanpassen. Dus het vraagt wel iets van de vraag die gemeentes moeten stellen eigenlijk.
3: Ja. Ja. En ik kan me voorstellen dat in ieder geval het feit dat nu Whisperweide is opgeleverd, dat dat voor jullie heel erg helpt in toekomstige tenders. Omdat je een bewijslast hebt van, kijk, we hebben het hier zo aangepakt. We hebben daarvan geleerd. We hebben bepaalde methodes kunnen aanscherpen. Ja. Wat is iets waarvan jullie nu zeggen van, nou, het kon ook niet anders, want eens moet de eerste zijn. Maar wat zou je nu anders aanpakken dan destijds?
4: Ja, het zit er denk ik in heel veel dingen eigenlijk. Ja. Misschien, we spreken intern over Whisperweide 1.0 en ook over Whisperweide 2.0. Hoewel er natuurlijk geen tweede Whisperweide komt.
3: Nee.
4: Maar eigenlijk het systeem ontwikkelt zich door. Als voorbeeld, maar dat zit er natuurlijk in heel veel dingen. De bouwkosten van dezelfde school nu inmiddels ongeveer 10% lager zouden zijn als we het proces nog een keer op deze manier zouden doorlopen. Er zit veel optimalisatie, wat ik al zei, in het voorbereidingsproces. Dus dat is wat dat betreft ook al gaat dat richting 30% meer efficiëntie. En dat hopen we nog even vast te houden. Dus dat die efficiëntie nog doorgaat. Het mooie is dat we richting het einde van het jaar een tweede school in aanbouw gaan nemen. Met een heel ander uiterlijk overigens. Dus dat is het leuke. Dus dat je ook straks gaat zien dat niet leidt tot een uniform product. Maar dat de techniek erachter wel uniform is. Maar de uitstraling elke keer uniek.
3: En die uitstraling, want dat doe je dan gezamenlijk. In hoeverre, ja, als je kijkt naar Whisperweide. Ja. Ziet er heel natuurlijk uit.
5: Ja. En dat is gewoon de keuze. Hè? Want niet iedere opdrachtgever heeft de wens ook voor een volledig houten gebouw. En er zijn ook binnen ons systeem gewoon andere type gevels mogelijk. Zodat een gebouw een hele andere uitstraling krijgt.
3: Dat zou bij wijze van spreken kleur kunnen zijn. Maar ook materialen.
5: Ook materialen, ja. Ja, je kan ook kiezen voor andere materialen. Het kan ook gewoon metselwerk zijn. Maar wij werken altijd met een architect. We hebben een pool van architecten in ons ecosysteem. Waarmee wij dus optrekken en het ontwerp maken. En het is altijd in samenspraak met architect en opdrachtgever. Hoe een gebouw er uiteindelijk uit komt te zien.
3: En is het ook zo dat de vragen specifiek dit soort gebouwen. Maar jullie hebben het ook over de zorgsector. Ik kan me voorstellen dat er eigenlijk altijd wel een soort van haast bij is. De wens wordt neergelegd. Ja. En eigenlijk zijn ze al te laat.
4: Dat gebeurt het
5: redelijk standaard, ja.
3: We hadden het net al over die oudere schoolgebouwen die heel lang gestaan hebben. Ja. Maar eigenlijk 10 jaar geleden al een vernieuwingsslag hadden moeten hebben, toch?
4: Ja.
3: Hoe ga je daarmee om?
4: Ja, de besluitvorming duurt vaak lang. En dan is de resterende tijd ook weer vaak kort. Hoe we ermee omgaan? Nou ja, kijk. Het is bij ons aan de voorkant vrij helder te plannen hoe snel wij door de stappen heen kunnen. Want we zitten niet aan een traditioneel ontwerpproces vast, waardoor we eigenlijk alle stappen vrij snel kunnen doorlopen. Ik zou bijna zeggen, de besluitvorming bij de opdrachtgever en de input vanuit de gebruiker, dat is eigenlijk de belemmerende factor, dat is de sturende factor in de planning. Want onze technische ontwerpstappen die daartussen zitten, die kunnen echt heel erg snel. Dus daar kunnen we heel erg op aansturen. En dat betekent ook dat, wat we net al zeiden, dat de bouw van een school in 9 à 10 maanden eigenlijk al mogelijk is. En een ontwerpproces kan ook dus een stuk sneller dan traditioneel.
3: Precies.
4: Dus als we met alle de schouders eronder zetten, heb je in anderhalf jaar van ontwerp tot realisatie bijna een school.
3: Ja. En Jannieke, jij zei net al van, jullie zijn inmiddels al bezig met straks die tweede school die gebouwd gaat worden. Wat voor projecten lopen er nog meer?
5: We hebben ook, vanuit Amsterdam is het ook een IPS-constructie, een raamovereenkomst. Dat hebben we ook met COA, met onze bouwpartner Friso. En daarbij wordt dus over 2 maanden gaan we daar starten in COA Oosterwijk met de bouw van nog 2 gebouwen. We zijn bezig met appartementen in Zaltbommel.
4: Ja, het COA in Sneek komt eraan en we hebben op dit moment een aantal tenders lopen waar we binnen nu in 2-3 weken ook weer uitslag van krijgen. En we zitten nog in een aantal 1-op-1 trajecten met partijen. Ook in een schetsontwerpfase, onder andere in Groningen met een nieuw appartementengebouw. Dus er loopt best wel veel tegelijk. En ook eigenlijk wel in alle 3 de pijlers. In het maatschappelijk vastgoed, in de appartementenbouw en ook in de zorg. En dat is wel, vind ik, bijzonder, want houten gebouwen en gezonde omgevingen past natuurlijk extreem goed bij de zorgsector als geheel.
6: Ja.
4: Dus daar zien we ook echt heel veel kansen. Er liggen ook heel veel grote opgaven in zorgvastgoed. Verouderende bevolking en capaciteitsgroei. Ook natuurlijk met de vergrijzing. Dus daar liggen volgens mij hele goede kansen om het ook in 1 keer goed te doen. In plaats van de oude traditionele manier, zou ik maar zeggen.
6: En daarbij zeg je eigenlijk, en dat is natuurlijk ook het begin, het is nog steeds heel innovatief. In hoeverre is die ontwikkeling nu afgelopen? Of blijven jullie doorontwikkelen op steeds slimmere manieren van bouwen? Andere toepassingen, hoe staat dat nu? Is er kennisdeling bijvoorbeeld binnen de bouwsector?
4: Ja, binnen de bouwsector. En wij werken sowieso natuurlijk met een breder ecosysteem. Dus we hebben meerdere bouwpartners die ook van elkaar leren. Meerdere ontwerpers, architecten die van elkaar leren. En ik denk wat wij ook verder proberen is, even los van onze technische doorontwikkeling, is dat we ook kijken naar hoe kunnen we, zeg maar, die ketenintegratie die wij hebben volbracht, hoe kunnen we die verder doorzetten. Dus dat betekent ook dat we meer willen kijken naar hoe je het beheer en onderhoud van gebouwen eigenlijk ook meer onderdeel kunt maken van je belofte. Dus dat ook, misschien ook wel een aantal van de zorgen die rondom hout zitten. Dat je eigenlijk zegt, alles wat met exploitatie te maken heeft, van energie tot en met onderhoud, is bij ons allemaal afgedekt. Wij geloven in het systeem. Wij regelen dat voor de komende 20 jaar. Maar dat kan ook zijn aan de andere kant van de medaille. Dat is namelijk de financiering van gebouwen. En ze kijken ook met pensioenfondsen die geïnteresseerd zijn in maatschappelijk verantwoorde investeringen. Om te kijken of zij in die gebouwen kunnen stappen qua financier. Zodat niet elke eindgebruiker zijn eigen gebouw hoeft te gaan financieren en naar de bank hoeft.
6: Ja.
4: Dus ze zoeken naar combinaties.
6: En daarbij nog even naar de realisatie. In hoeverre wordt daar nu al gekeken naar CO2-neutraal bouwen? Want dat is natuurlijk een wens die steeds vaker naar voren komt. Is dat iets wat jullie meenemen ook in eigenlijk de hele planmakerij?
5: Zeker. Bij ons wordt zeker gestuurd ook op duurzaamheidsindicatoren, waar CO2 ook een van is. Onze houten gebouwen slaan CO2 op. Dus wat dat betreft zijn zij inderdaad heel duurzaam. En we zijn ook aan het kijken met onze bouwpartner naar ook emissieloos bouwen.
6: Precies.
5: Ja. Ja. En dat kan. Hè. In de markt zijn er ook genoeg. Alles is voorhanden om dat ook te kunnen doen. Dus dat is zeker ook in ontwikkeling.
6: En dat is dus het hele mooie toekomstbeeld. Zijn er verder nog dingen waarvan je zegt van dat zou ik graag nog wel willen meegeven. Want er staat nu 1 schoolgebouw. Er zijn een aantal projecten nu in de realisatiefase. Maar het is nog vrij uniek.
4: Ja, het is uniek. En je hebt een specifieke opdrachtgever nodig om tot zo'n gebouw te komen. Hè? Want we zeiden net al, je moet ook een bepaalde vraag stellen. Ja, wat we nu zien is, er zijn een aantal ontwikkelingen. En één daarvan is bijvoorbeeld de circulaire restwaardemethodiek. Dat is een methodiek die bepaalt wat de restwaarde is van de materialen die je in de gebouwen hebt gebruikt. En die is nu volledig door de molen gegaan bij alle accountants en tot aan commissie BBV aan toe. Dat is het centrale orgaan wat goedkeuring geeft op de business case van een gemeente en hoe ze dat financieren. Als Circlewood bieden we ook een gegarandeerde restwaarde in onze projecten. En dat betekent ook dat je daarmee eigenlijk een soort van nieuw budget ontsluit. Omdat je dus niet alleen een gebouw neerzet, maar eigenlijk ook een soort van terugkoopgarantie en een restwaarde garandeert.
6: Ja. Want waardoor is de verwachte levensduur van dit soort gebouwen? Dan neem dan nu als voorbeeld even zo'n school.
4: Nou, de levensduur hebben we het net over gehad. Dat kan 300 jaar zijn. Want de gebouwen
6: goed, ik kan me ook voorstellen dat op een bepaald moment zijn er weer nieuwe ontwikkelingen, andere standaarden. Die zijn misschien maar 50 jaar houdbaar.
5: Ja, sowieso. Hè, en dat is ook waar Reswaard op gebaseerd is. Zijn materialen en school is demontabel. Dus je kan hem uit elkaar halen en er op een andere manier weer hergebruiken. En onze scholen zijn wat dat betreft ook flexibel in ruimtegebruik. Ruimte, als de school een andere functie zou krijgen, is hij ook zo om te bouwen. Vrij makkelijk naar andere functies in een gebouw.
4: Ja. Wat je in ieder geval ziet is, scholen hangen natuurlijk erg samen met wijken. Hè, wijken in opbouw, hè, jonge gezinnen. En later ook juist wat meer vergrijzing. En de gebouwen worden nu zo ook ontworpen. Sterker nog, er worden zelfs plannen gemaakt op de oorspronkelijke plattegronden. Waarin je kunt laten zien dat bijvoorbeeld een deel van de begaande grond als een gezondheidscentrum ingericht kan worden. Op het moment dat daar na 20 jaar behoefte aan is. En is dat een school kan groeien en krimpen binnen hetzelfde gebouw.
6: Ja, dan weer inderdaad terug naar die indicatoren waar je het over had. En dit is dus allemaal meegenomen. En het is eigenlijk nu zo'n rond verhaal geworden als het eigenlijk.
4: Ja, zeker. Ja. Ik zou zeggen, wij zijn er klaar voor. De markt is er klaar voor. Want er zijn ook, je ziet breder in de markt de ontwikkelingen deze kant op. Dus dat is ook hartstikke mooi. Dat voor gemeentes ook wat te kiezen valt. En we zien in toenemende mate dat gemeentes ook er graag voor willen kiezen. En dus openstaan voor een andere vraag stellen. Ja.
6: Hebben jullie misschien nog een tip voor op het moment dat een gemeente dit hoort? En denkt van ja, wij hebben nog die opgave liggen. Dat er nog wel wat scholen vernieuwd moeten worden of andere gebouwen. Waar steek je dan in als gemeente zijn? Hoe werkt dat?
4: Ja, nou, er zijn een aantal dingen. Die vraag is volgens mij heel breed te beantwoorden.
6: Zeker.
4: Een van de dingen is natuurlijk gewoon van hoe kom je tot een partij? Want we noemden het net al, je moet eigenlijk vanaf de start goed betrokken zijn. Dus je kunt niet eerst eigenlijk een eigen plan maken. En dat plan wat half af is, zeg maar naar de markt geven. Zeggen van, nou, wat denken jullie ervan? Je moet eigenlijk dat echt vanaf de eerste stap samen oppakken. Dus wacht niet te lang om je te oriënteren op de markt van wat er allemaal kan. En een ander iets heel praktisch is dat houdbouw vraagt ook bijvoorbeeld om bepaalde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Iets is bijvoorbeeld de verdiepingshoogte van een houten gebouw is over het algemeen iets meer dan bij een traditioneel gebouw. Dus als je bijvoorbeeld woningbouw in hout wil stimuleren, dan is het goed om niet al te strakke kaders te hebben waarbij je de maximale gebouwhoogte precies afkadert op dat het een houten gebouw is. Nou, dat de vloeropbouw in hout iets hoger is. En het scheelt allemaal niet heel veel. Het is misschien 10 centimeter per verdieping. Maar als je 10 verdiepingen bouwt, dan scheelt dat een meter. En het zou natuurlijk niet handig zijn om één verdieping te moeten missen. Omdat je gebouw niet hoger mag zijn. Want dan, nou ja, dan onderdruk je eigenlijk de kansen in houtbouw. En de MRA in Amsterdam, dus de metropoolregio Amsterdam, die heeft hele hoge ambities neergezet. Dus volgens mij ook die stedenbouwkundige eisen is een belangrijke om houtbouw mogelijk te maken.
6: Ja, nou, ik wil jullie in ieder geval voor nu hartelijk danken.
4: En,
6: ja,
4: bedankt.
6: We gaan het volgen allemaal.
5: Leuk.
6: Tot zover deze New Business Radio Update.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Business Radio.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
9: Manutan.
8: Bestel op manutan.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
11: Je hoort het op New Business Radio.
12: Manutan, Manutan.
13: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
14: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
14: Newsflash.
15: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat de banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
16: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
17: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
18: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: meten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: I don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Dit is New Business Radio.
2: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
2: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
8: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Dit is New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
7: Een hele goede middag. Hartelijk welkom bij Personal Finance. Vandaag als thema, hoe staat het met de waardering van je belegging? En ik heb gasten vandaag, zoals altijd, Willem Johannesma van Ook de Pensioenbooster, Han Dieperink van Aureus, Pieter van Zeven, Duinweide Investeringen, Bob Toussaint en Wouter Richters van Mint Capital. En we hebben natuurlijk de vaste rubriek Vermogensoverdracht met Raymond Mars van de Stichting Register-Executeur. En dan gaan we het hebben over erfrecht en rechtspraak. Willem, even een tipje van de sluier. Waar ga je het zo dadelijk over hebben?
8: Of je nu wel of niet moet gaan beginnen met beleggen.
7: We gaan beginnen met beleggen. Heel goed. Pieter.
9: Vastgoed, zoals altijd. En hoe nu de actuele ontwikkelingen een rol spelen. Of het vastgoed nog steeds de waarde heeft die het ook vorige maand had.
7: Hartstikke goed. Han.
10: Ja, beleggers weten de prijs van alles, maar de waarde van niets. En dan gaan we eens kijken of we dat kunnen verbeteren.
7: Wauw, dat is weer zo'n mooie one-liner. Raymond, heb je ook een mooie one-liner voor ons?
11: Ja, ik ga het hebben over genot, want een beetje genot is ook genot.
7: Helemaal goed.
1: Grip op je financiën. Luister iedere eerste dinsdag van de maand op New Business Radio van 4 tot 5 naar My Personal Finance. Voor grip op je huidige en toekomstige inkomsten.
7: Ja, daar gaan we het over hebben. En dus het thema vandaag, hoe staat het met de waardering van je belegging?
8: Ja,
7: ja Willem, is de beurs nu te duur om te beginnen?
8: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb daar eigenlijk ook geen kant-en-klaar antwoord op. Maar even, er zijn verschillende manieren om daarnaar te kijken. Want je kunt twee totaal verschillende verhalen eigenlijk vertellen. Bij de vraag of de beurs nu te duur is. Aan het eerste zien we duidelijk dat aandelen staan bijna overal. Hypotheek op recordniveau. Waarderingen zijn hoog. En we hebben al heel lange tijd ook stijgende koersen achter de rug. Dus dan krijg je de logische vraag, moet je nu eigenlijk gaan beginnen met beleggen?
7: Ja, dat hoor je heel veel hè, ja, van de mensen.
8: Je zou gek zijn, je moet gewoon wachten op een correctie. Het is onvermijdelijk dat die gaat komen.
7: Gewoon aan de zijlijn gaan staan. En
8: aan de zijlijn gaan staan en even afwachten tot die correctie gaat komen.
7: Ja, ik heb ooit eens iemand meegemaakt, dat duurde 5 jaar. Vijf jaar gewacht.
8: Ah, ja, je kunt soms, dat is eigenlijk wel een beetje, je noemt het al. Dat wachten, dat levert heel veel andere problemen op. Maar je kunt ook de beurs nu van de andere kant bekijken. We zitten in een buitengewoon sterke boelmarkt. Hè? Niet alleen gedragen door meer een handvol technologiebedrijven. We zien ook dat small caps doen mee, mid caps, Europa, emerging markets wereldwijd. En onderliggend zien we dat de bedrijfswinsten, en dat is de kern, beleggers moeten dat onthouden, bedrijfswinsten stijgen hard.
12: Want dat is de motor.
8: Dat is de motor achter de beurs. Dus als je hoeft maar één ding van beleggen te weten. Focus je op de bedrijfswinsten van de beursgenoteerde bedrijven. Niet dus van de niet-beursgenoteerde bedrijven, maar van beursgenoteerde bedrijven. En dan zie je dat dit jaar zijn de bedrijfswinsten harder gestegen dan dat de aandelen zijn gestegen. Ergo, de waardering is per saldo zelfs gedaald.
12: Dus stel, een aandeel gaat met €20 omhoog en de onderliggende winst gaat dan bijvoorbeeld met €30 omhoog.
8: Ja, dan heb je per saldo een goedkope aandeel dan begin van het jaar.
12: Maar dat lijkt duur.
8: Het lijkt duur en het is alleen minder duur dan voorheen. Dus het is niet duurder geworden. Het is gewoon in koers-winstverhouding, want dat is dan hoe je het berekent, is het zelfs omlaag gegaan.
12: Ja.
8: Dus en dan nog, als je nog iets abstraheert, dan zie je natuurlijk dat het onvermijdelijk is dat we af en toe beursdalingen en crashes krijgen. En ook dat zal een keer weer gebeuren. En misschien wel morgen, weet ik veel. Dat kan natuurlijk zomaar.
12: Ja.
8: Dus een record, maar focus je niet over dat de beurs op record staat, want de beurs heeft altijd de neiging om op records te komen. Sinds 1990 bereikte de Amerikaanse beurs gemiddeld ongeveer 20 keer per jaar, dus 20 keer per jaar, een nieuwe all-time high.
12: Zo, best vaak.
8: Heel vaak. En dat is ook niet onlogisch, want als hij dat niet zou doen, dan zouden eigenlijk mensen niet gaan beleggen. Want wat heb je eraan?
12: Ja.
8: Als je uiteindelijk maar één keer de all-time high in de zoveel jaar aantikt, dan hebben heel weinig mensen plezier van beleggen.
12: Ja.
8: Dus en als je nou historisch gezien zie je dat de rendementen nadat je op een all-time high bent ingestapt, die zijn ook helemaal niet slechter dan wanneer je op andere momenten begon. Dus op de lange termijn maakt het ook niet zoveel uit. Ik wil niet zeggen dat timing niks uitmaakt, maar het is natuurlijk wel, perspectief gezien, is het feit dat een beurs op een all-time high staat helemaal niet relevant of je wel of niet moet instappen.
12: Nee. Maar als je zegt de beurs staat hoog, ik wacht wel even, dan klinkt dat verstandig, maar eigenlijk is dat vorm van timing, toch?
8: Ja, en dat timing, dat is natuurlijk uiteindelijk een vorm van, je noemde net al, wanneer ga je dan wel instappen? Stel dat de beurs eerst nog 20% stijgt, je stapt eruit of je blijft wachten en de beurs stijgt en daarna 15% daalt. Ja, dan heb je die correctie, maar ben je uiteindelijk toch nog eigenlijk 5% koersrendement heb je misgelopen.
12: Ja.
8: Dus dat brengt eigenlijk altijd wel weer. Dat timing is totaal geen strategie waarop je blind moet varen. Want keer op keer blijkt dat wij als mens kunnen helemaal niet daarmee omgaan. Dus dat moeten we ook niet willen. Als het kan, zou het geweldig zijn. Maar het is ons niet gegeven om dat goed te kunnen. Dus. Nee. En er komt sowieso een daling. Komt sowieso een keer een crash. Want sinds 2009 hebben we daling gehad van 16%, 19%, 20%, 34%, 25% en in 2025 ook weer van 20%. En dat allemaal tijdens eigenlijk een van de sterkste boelmarkten uit de geschiedenis. Dus hoe je het ook bent of verkeerd, je wordt altijd geconfronteerd tijdens een cyclus met flinke dalingen, die we nu crashes noemen. Op dat moment weet je nog niet waar het eindigt, maar dat is dus dat vind ik wel een mooi inzicht dat we beleggers moeten meegeven. Een crash hoort erbij, een daling hoort erbij. En sterker nog, het is eigenlijk in het boek van Morgan Housel, Psychology of Money, is die flinke correcties, die scherpe, pijnlijke correcties, die crashes, dat is eigenlijk niet de prijs van waar je voor je in de markt zit. Dus eigenlijk een vergoeding voor datgene waarom je in de aandelenmarkt zit. Want als het niet zo zou zijn, dan zou er ook eigenlijk geen rendement meer overblijven als er geen volatiliteit zou staan.
12: Die bewegingen heb je nodig.
8: Die bewegingen heb je. Het is de prijs die je betaalt voor rendement.
12: Ja.
8: Dus dat is zo. Kijk, als aandelen ieder jaar 8 of 10% zouden stijgen, dan zonder ooit een keer een klap van 30% te krijgen, zou iedereen aandelen kopen, maar zou tegelijkertijd het rendement als sneeuw voor de zon wegsmelten.
12: Ja, risico is nodig.
8: Risico is nodig om een beetje flink aan die boom te schudden, dat weer ruimte vrijmaakt om weer andere beleggers ook de kans te geven om in te stappen. Ja.
12: En de vraag die ik dan krijg van beleggers, er was vandaag eentje die zegt, €75.000 wil ik gaan storten.
8: Ja.
12: Moet ik nou gaan beleggen of niet?
8: Ja, je kunt dat rationeel benaderen en dan is er geen reden om het niet te doen. Maar goed, als je nieuw bent met beleggen, je bent er niet mee gewend met die dalingen, dan zou ik ook zeggen, is het meer psychologisch, meer emotioneel en kijk je veel meer naar wat kun je dragen aan verlies. En misschien is het een betere strategie en om het geleidelijk te doen. Stap dan gespreid in over een bepaalde periode. Niet jaren, maar een bepaalde periode. Laat zeggen een jaar. De toevoeging die ik zeg van bij dat soort strategie is, dan moet je het ook daadwerkelijk doen op het moment dat we het hebben afgesproken.
12: Dus ja, en niet 5 maanden volhouden en denken, oh, het zit tegen, ik stop ermee.
8: Nee, dat precies. Als je zegt van ik doe het over een periode van 6 maanden en na 2 maanden staan de eerste 2 stortingen staan op verlies. En de derde maand zeg je, nou, dan wacht ik toch maar even. Ja, dat had je nou beter niet kunnen doen. Dan moet je het gewoon volhouden dat. Dus dat is het is niet een perfect moment om te beginnen, heb ik niet. Maar je kunt wel meegeven dat een beleggingsstrategie waarmee je door de volgende daling heen kan komen, als je daaraan kan vasthouden, dat is precies waar het om gaat. Zowel voor je pensioen als voor je vrij vermogen.
12: Dus wat is eigenlijk jouw advies in deze?
8: Ja, nou ja, de beurs kan misschien duur zijn in relatief of absoluut opzicht, maar zonder te duur om überhaupt te gaan beleggen. Dus je moet altijd doorgaan met beleggen. Kijk niet te veel naar de waardering.
12: Ja, dus in de markt blijven. Hè?
8: Absoluut.
12: Zijn ook van die onderzoeken, als je de 10 beste dagen mist of zo, dan heb je een soort spaarrendement.
8: Ja, dan is je rendement al gehalveerd. En mis je de 20 beste dagen, dan is je rendement weg. Ja. Of een periode van 20 jaar ongeveer. Dus we praten over een heel lange periode.
12: Ja. Ja. En dan maakt het dus in wezen niet uit wanneer je instapt.
8: Nee, en als je dan twijfelt, beleg gespreid. Stap gespreid in.
12: Willem Johannesma van ook de Pensioen Booster.
1: Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio.
12: Ja, de waardering van die beleggingen, Handy Brink, Aureus. We gaan het even ook hebben over private equity. Hoe zit het met private equity eigenlijk, met de waardering?
10: Nou ja, die waardering is wat gelager geworden natuurlijk. Maar dat komt eigenlijk omdat de rente de afgelopen jaren gestegen is.
12: Ja.
10: We hebben natuurlijk gezien dat op een gegeven moment private equity in 2021 gepiekt heeft. En dat was natuurlijk extreem laag. We hebben flink verkocht, we hebben flink voor betaald.
12: Mm-hmm.
10: En toen steeg de rente. En het vervelende van de rente is, ja, dat heeft een invloed op de prijs, op de waardering. En dan zie je dus dat het moeilijker is om te waarderen, dat mensen langer wachten. Dus dat het even duurt voordat vraag en aanbod weer bij elkaar komt. Maar het goede nieuws is, dat is wat dichter bij elkaar genaderd. Dus de rente is weliswaar gestegen, maar op een lager niveau kun je dan toch weer verder.
12: Ja.
10: Dus dat gebeurt. De private equity die gefocust hebben om zeg maar, het laten groeien van de EBITDA, ja, die hebben natuurlijk wel een hogere waardering gekregen. Omdat natuurlijk de waarde waarop, hè, de waarheid nu veel hoger is. Dus
12: ja, wat zij willen behalve, nou ja, de bedrijfswinsten zijn gestegen. Zie je dat ook bij private equity?
10: Ja, op lange termijn maakt dat niet veel uit. Elke asset volgen aandelen eigenlijk voor 98% correlatie met de waarderingen. Dus kijk gewoon naar de winst per aandeel. En daar wordt op uiteindelijk volgt dat. Soms is het boven, soms is het eronder. Heel veel ruis. Maar uiteindelijk is dat. Maar als je kijkt naar waardering, zijn er eigenlijk 2 soorten assets in de wereld. En je kunt het zeg maar vergelijken met tools en jewels. Dus juwelen, hè, dat die hebben een waarde natuurlijk. Maar die zijn niet veroorzaakt omdat er enige cashflow uitkomt. Je krijgt niet een couponnetje omdat je een goudstaaf hebt liggen. Of je krijgt er geen rente over je diamantenring. Dat maakt allemaal niet uit. Maar toch is die waarde hoog. En die waarde is hoog omdat die schaars is. En de tools, dat zijn eigenlijk dingen die, ja, je begrijpt het al. Zijn mensen, dingen, fabrieken, in processen die dingen maken. En die genereren cashflow, rente, coupon. Als je een fabriek hebt, ja, dan wordt op een gegeven moment een rendement gemaakt. En dat wordt uitgekeerd. En die cashflow bepaalt dan de waarde. Dus waarde wordt vooral bepaald voor de toekomstige cashflows. En daar heeft de rente dus een belangrijke gevolg in. En het vervelende is dat die jewels en die tools, die spreken elkaar een beetje tegen. Hè? Want ik heb ooit eens 40 jaar geleden een artikelje gelezen over dat er een synthetische diamant werd gemaakt. Ja. Ik denk, nou, dat is toch knap dat je synthetische diamanten kan maken. Want dat is toch heel moeilijk. Het is van koolstof, moet je hele hoge druk hebben. Maar hele kleine diamantjes, soort gruis, die kan gebruikt worden om te polijsten, misschien om te boren, dat soort zaken. Dus ja, alleen echt industriële toepassingen. En voor diamant is het een vrij klein werkgebied, hè, kun je stellen.
12: Ja.
10: Als je tegenwoordig kijkt, de helft van de diamanten in de VS, dat zijn allemaal synthetische diamanten. Als je kijkt naar de fabrieken die je bijvoorbeeld in China hebt staan, die zijn grote dingen die koolstof onder druk zetten en daar van die grote diamanten kunnen produceren. Loopzuiver, we kunnen het verschil niet zien tussen echt en nep. En ook in Nederland gaat het heel snel. En het gevolg is dat die echte diamanten natuurlijk niet zo schaars meer zijn geworden. En de prijs daarvan hard zakt. Hoe groter de diamant, hoe harder de prijs zakt. Soms is het maar 1/20 van de prijs die het ooit was. Als je een diamantmijn hebt in Zuid-Afrika, kansloos. Daar ga je niet meer geld op verdienen. Dus je ziet dat de tool, als het ware, zorgt dat de jewel niet meer schaars wordt. Hetzelfde geldt ook met goud. Een kleine voorspelling dan voor de komende 40 jaar. Op dit moment kunnen ze in CERN in Zwitserland kunnen ze goud maken van andere metalen. Kwik, lood, dat is zeggen, een beetje de steen der wijze.
12: Ja.
10: Er schijnt onder hoge snelheid kun je dat atoom eigenlijk beschieten met dat nieuwe componenten die erin zet. En dan heeft het atoom op een gegeven moment net zoveel componenten als een goud heeft.
12: Is dat economisch dan haalbaar?
10: Nou ja, er is heel veel energie voor nodig. Dus daar is vooral weer het gevolg dat er zoveel energie is. Het is een filosofie dat als straks zeg maar kernfusie komt, dan heb je heel veel energie tegelijkertijd. Dan kun je ook niet uitzetten, kernfusie, dat proces. Dus als je minder energie hebt, kun je de overtollige energie gebruiken om goud te produceren. In theorie is natuurlijk. Maar theorie, zeker als je kijkt hoe innovatief de mens is, hoe makkelijk mensen kunnen aanpassen, op een gegeven moment is het ook daadwerkelijk de praktijk. Ik had 40 jaar niet geloven dat je gewoon die grote diamanten kon maken. En nu is het gewoon realiteit. Het nadeel geloof ik wel van het goud is wel dat het 15 jaar nog licht radioactief blijft. Dus dat is misschien niet handig. Maar ja, om aangezien mensen toch goud uit de grond halen om het weer in de grond te stoppen. Zoals Warren Buffett zegt. Ja, heeft het toch eigenlijk ook verder geen nut. Maar het zal zorgen dat de goudprijs hard onderuit gaat. Dus wie denkt, ik geloof weer goud. Ja, ik zou voorzichtig aan zijn. Dus ja, het geld is te verdienen in productieve assets. Mensen die gewoon werk kunnen.
12: Dus tools. Eigenlijk zeg je moet naar tools toe.
10: Je moet naar tools doen. Heel veel aandelen, obligaties, dat zijn allemaal tools.
12: Ja.
10: Die allemaal in dienst gezet. Je krijgt een vergoeding uit en die vergoeding hangt samen met de rente. Nou, met die rente is er wat bijzonders aan de hand op dit moment. Die stijgt namelijk. Dus je denkt, nou, die rente is meer waard. Want ja, je krijgt tegenwoordig 5% op een Amerikaans. 30 jaar is meer dan 5%. Amerikaans 10 jaar is 4,7. Ja. Ook in Nederland, Duitsland geloof ik 3,32. 10 jaar is gisteren gezien. Sinds 2001 geloof ik niet meer. Ja. De Franse rente staat ook voor de financiële crisis. Nou, dan denk je, dat is goed. Als spaarder is dat goed, want je krijgt een betere beloning. Dat komt niet door de inflatie. Iedereen die zegt dat door de inflatie komt, als je naar de inflatiecijfers klinkklare onzin, daar heeft er niks mee te maken. Het komt omdat de reële rente stijgt. En de reële rente stijgt omdat die meegroeit met de economie. Eigenlijk heb je een soort begrip dat heet natuurlijke rente. En de natuurlijke rente is ongeveer gelijk aan de groeivoet van de economie. Dus de economie die groeit met zeg maar 4% reëel. En dan heb je nog inflatie 2%. Nou, de Amerikaanse economie groeit nu met 6,5% nominaal. Ja, dat is 4,7%. Dus eigenlijk heel acceptabel. Niks aan de hand. Het gekke is dat we natuurlijk een lange periode hebben gezien. Wel 20, 30 jaar. Dat die rente heel laag was. 0 of zelfs negatief.
12: Ja.
10: En dat noemen we het nieuwe normaal. Hè? Want ja, het zou niet meer worden zoals het vroeger was. Onze kinderen zouden het slechter krijgen. Dat was een beetje de belofte. Ja, het crisis was een beetje het niveau. Deflatie was een beetje het risico. Nou, daar zijn we uit. Dat is het goede nieuws. Het goede nieuws is dat we terug zijn eigenlijk naar het oude normaal van voor 2000 eigenlijk. Dat is fantastisch. Dat betekent ook dat de correlaties van dat moment, dus inflatie, rente enzovoorts, weer kloppen. En weer terug kunnen naar het oude normaal. Dat er geld ook weer een prijs heeft. En dat betekent ook dat je dat terugziet natuurlijk in allerlei assets. Ja, dat het niet goed is voor private equity als je dat voor zeg maar 2022 hebt gekocht. Ja, assets die gevoelig zijn voor de rente, ja, die zijn een stuk lager gewaardeerd. Maar dat is ook goed. Dat betekent dat je lager kan instappen. Dus dat is niet zo dat het nou heel verschrikkelijk is. Maar dat nieuwe normaal, dus dat verlaten van het nieuwe normaal door die hogere rente, dat betekent terug aan het oude normaal, maar ook naar de verhoudingen van het oude normaal. In de jaren 80 en de jaren 90 gebruikten heel veel aandelenbeleggers het VET-model. En het VET-model is heel simpel. Dat zet het winstrendement af tegen de rente op een obligatie. Dus als je bijvoorbeeld een koerswinstverhouding hebt van 20 en dan kijk je naar het winstrendement, dat is gewoon de inverse van de koerswinstverhouding, is dat 5%. Als de rente 5% is, dan zijn ze met elkaar in evenwicht. Het is altijd een trade-off, hè, de waarderingen. Moet ik nou een obligatie beleggen of moet ik een aandelen? Nou, wat dat betreft is het wat gunstiger geworden. Ik kan nog steeds weer een obligatie beleggen, want het verschil is niet zo groot meer. Mm-hmm. Maar het zegt ook wat over de waardering van aandelen. Aandelen hebben de neiging toch om in ieder geval elk jaar de winsten te laten stijgen en ook de cashflow uit die aandelen te laten stijgen. Eigenlijk mag je voor aandelen dus iets meer betalen. Een lange discussie. Maar als je nu kijkt naar de waarderingen, dan moet je niet naar de cyclical adjusted PE, want het kijkt naar de winsten van 10 jaar terug. Helemaal gezien natuurlijk. Om te kijken hoe hard de winsten nu stijgen. Er staat niks op. Warren Buffett heeft ook al gezegd, je moet kijken naar de totale waardering van de markt in verhouding tot het BBP. Als je dan zoveel keer het BBP staat, ben je veel te duur. Maar BBP 20 jaar geleden, dat komt vooral uit de VS. Het BBP nu in de VS komt voor meer dan 50% van buiten de VS. Als je kijkt naar alle techbedrijven, die produceren meer buiten de VS, bijvoorbeeld Microsoft, dan in de VS. Dus ja, dan moet je toch anders kijken dan waar Warren Buffett meer dan 20 jaar geleden, en dat geeft hij zelf ook wel toe, gelukkig. Ik denk dus dat de waardering eigenlijk wel meevalt. Mensen zijn natuurlijk altijd bang. Slecht nieuws verkoopt altijd. Dus nu ook die race. Ja, de rente gaat heel hard omhoog. Gaat allemaal veel. Maar het is volgens een normalisering. Niks aan de hand. En eigenlijk is dat heel goed. Want die normalisering betekent ook dat de economie harder groeit. Als de economie harder groeit, dan groeit de winst harder. Dus ja, dat is helemaal niet erg. Wel, waarom zou je de aandelen lager gaan waarderen als de winst harder groeit? Dat is natuurlijk klinkrare onzin. Kijk nou naar het VET-model en kijk naar de winstgroei voor de komende jaren. Ja, dan zie je toch een vrij hoog potentieel als je alleen maar de winstgroei volgt, dan heb je, kijk, gemiddelde rendementebaan, dat is misschien 8% op lange termijn. Maar als je winstgroei gewoon volgt, dan zit je al veel hoger. Komt natuurlijk door die productiviteitsontwikkeling als gevolg van kunstmatige intelligentie. Die zorgt tegelijkertijd ook dat de inflatie laag blijft, dus dat de rente gedrukt wordt. Nogmaals, een ideaal klimaat voor aandelen. Duidelijk ook aan het verbeteren. Maar dat zie je ook in het gebied van fusies en overnames. Dus ook gebieden van private markten. Dus ook iets waar private equity van profiteert. Neem bijvoorbeeld biotechbedrijven. Dan denk ik toch dat die zijn de afgelopen 5 jaar het heel moeilijk hebben gehad. Ook omdat er weinig liquiditeit was in de markt. Weinig fusies en overnames. Maar dan zie je alle farmaceuten meer dan 100 miljard in kas hebben bij elkaar. Om zeg maar overnames te doen. Allemaal medicijnen van het patent aflopen. Ja, reken maar als die biotechbedrijven gaan kopen. Die gaan profiteren ervan. Dus ik denk dat de markt nog veel meer potentieel heeft, maar dat ook de private markten daar keurig op zullen volgen.
12: Kortom, waardering, gewoon interessant.
10: Ja, nou, als iets te duur is, ja, bedoel, vastgoed in 1949 was ook veel te duur. Ja. Het staat toch hoger dan toen. Ja. Dus je bedoelt, uiteindelijk komt het wel goed natuurlijk. Dus ja, het gaat om de tijd in de markt natuurlijk, niet om zeg maar de timing van de markt. Maar waardering is een heel rekkelijk begrip. En kijk gewoon dus of je nou tools of euro's hebt en dan maak je gewoon die afweging.
12: Hartstikke goed. Van Diepering, Aureus.
13: Grip op je financiën. Luister iedere eerste dinsdag van de maand op Nieuw Business Radio van 4 tot 5 naar My Personal Finance. Voor grip op je huidige en toekomstige inkomsten.
12: We hebben het over waardering vandaag als thema. Pieter van Zeeben, Duinwijde Investeringen. En dan hebben we het natuurlijk over vastgoed. En dan moet ik aan van alles denken. De waardering van vastgoed. Ik moet aan rente denken. Waar word jij nu mee geconfronteerd eigenlijk?
14: Nou ja, wat Han het ook al aangaf. Dat we zien dat die rente sinds de oorlog in Iran. We zitten nu bijna 100 basispunten hoger qua rente. Mm-hmm. Net als bij de private markets waar Han het net over had, zie je dat ook vastgoed natuurlijk voor een groot deel ook gefinancierd wordt.
12: Ja.
14: Vaak 50% of meer.
12: Ja.
14: En dan zie je gewoon dat die kostprijs van de rente loopt op. En dat heeft wel weer een gevolg voor de waarde van dat vastgoed. Dus je ziet wel dat de situatie die we hadden begin dit jaar echt wel aanzienlijk anders is dan de situatie nu.
12: Ja, heb jij dan last van gehad als vastgoedbelegger van die stijgende rente?
14: Nou ja, kijk, als je nu een aankoop doet in het eerste kwartaal, dus nog voordat die rente zo hard opliep, en je moet hem nu gaan afnemen.
12: Ja.
14: Je wordt nu geconfronteerd met een hele andere kostprijs voor de rente. Dat is natuurlijk wel zeer vervelend.
12: Ja.
14: Dat heb je hele andere aannames gedaan toen je die aankoop deed.
12: Precies, ja.
14: Klopt.
12: En als je nu naar de toekomst kijkt, hè, want nou ja, goed, de rente is wat opgelopen. Die kan natuurlijk nog verder stijgen. We zeggen altijd, als je de rente kunt voorspellen, dan ben je vast net in het vak begonnen. Dus daar wagen we ons
14: nee,
12: niet
14: maar aan. Als ik de rente zou kunnen voorspellen, zou ik het niet in het vast moeten werken.
12: Dan zit je niet.
14: Dus zou ik andere dingen doen.
12: Hoe ga je, merk je ook dat er nu wat waardedruk is op je vastgoed?
14: Ja, kijk, precies dat. Kijk, bij beleggen in kaststromen. Hè? Dus onze panden genereren kaststroom. En je merkt gewoon dat ik nu hogere financieringslasten heb. En dat je gewoon minder kunt betalen voor een bepaalde asset.
12: Ja.
14: Dus die waarde zal wat afnemen.
12: Ja.
14: Maar tegenover staat ook weer dat de inflatie op een bepaald niveau is. Ja, die kaststromen nemen toe door die inflatie. De huurcontracten zijn gekoppeld aan inflatie. Dus dat compenseert elkaar weer een beetje. Maar je ziet zeker dat wij denken wel dat het een waardedrukkend effect zal hebben de komende half jaar tot een jaar.
12: Ja, en dat betekent ook, als het waardedrukkend effect heeft, als je dan iets wilt kopen, is het goedkoper.
14: Ja, als ook een partij, hè, dat had net ook aangegeven, partijen moeten wel tot elkaar willen komen. Hè, dus als partijen gewoon zeggen, ja, dit is mijn prijs waarvoor ik het heb staan en ik wil het niet voor minder laten gaan. Ja, dan zie je gewoon minder transacties. Dus ik denk ook dat het een effect zou hebben dat er gewoon minder transacties zullen zijn de komende tijd. Omdat partijen elkaar gewoon niet kunnen vinden.
12: En dat is ook jouw ervaring in de markt. Dat een beetje de boel stillegt.
14: We zien dat er gewoon minder transacties komen. Omdat bepaalde partijen zeggen, ja, dit is nou eenmaal de prijs waarvoor ik het minimaal kan laten gaan ook. En bepaalde kopers nu met die huidige rentes en ook de onzekerheden in de markt zeggen, ja, ik kan ook niet meer dan dit betalen. Dus dan kom je elkaar gewoon niet tegen.
12: Ja. Jij bent vastgoedbelegger. Er zijn heel veel mensen die van stenen houden. Wat zeg je nou tegen die mensen in de huidige constellatie?
14: Nou, ik ben nog steeds van mening dat er, en dat hadden we net over Han, met de schaarse assets. Bepaalde schaarse assets, ook nu je in een fase zit met toch wel best wel wat spanning in de wereld, rente die oploopt, wat economische onzekerheid. Als je toch de schaarse assets nu kunt kopen en je bent liquide en je hebt de kans om bepaalde schaarse assets te kopen, is het nog steeds een goed moment. Hè? Kijk, qua timen, daar hebben mijn twee andere heren het ook over gehad. Timen blijft heel moeilijk en eigenlijk niet te doen. Dus als je zegt van ik kan nu beleggen in een stabiele, duurzame belegging. Ja, dan staat het eigenlijk los van timing.
12: En waar zit je, waar zit die schaarste nu? Nou ja, wat voor soort vastgoed?
14: In Nederland heb je natuurlijk gewoon, iedereen claimt een aandeel van het beperkte grondgebied dat we hier hebben in Nederland. Dus de bebouwde omgeving blijft schaars te hebben in grote delen van Nederland. Dus ik denk als je de assets waar wij ook in beleggen, wonen, zorg, supermarkten, maar ook bepaalde locaties, kantoren ook nog zelfs. Op veel plekken heb je gewoon schaarste. Dus als je daar een goede aankoop in kunt doen, ook al zit je nu toevallig in een fase waarin de rentekosten wat hoger zijn of wat meer onzekerheid, kan nog steeds een goed moment zijn om gewoon in te stappen.
12: En waar let je dan op? Welke aspecten?
14: Nou, wij kijken dus echt naar, wij stappen heen over dat we nu toevallig in een fase zitten met wat meer onzekerheden. We kijken echt van oké, voor een langere periode, 10 jaar plus, van gaat deze locatie, gaat deze kaststroom voldoende rendement opleveren, voldoende zekerheid opleveren.
12: En dat betekent dus ook dat je moet kunnen verhogen. Dat de huren moeten verhoogd kunnen worden in de tussentijd. Ze moeten ook überhaupt betaald worden.
14: Mijn twee collega's hier die gaven aan van worden bedrijfswinsten, zijn die op peil? Ja. Verdienen die ondernemers op die plek hun brood? Zijn dat soort zaken op orde? Daar kijken wij als pandeigen natuurlijk ook naar. Wordt het daar verdiend? Ja. Is het een duurzaam verdienmodel voor de gebruiker van zo'n locatie?
12: Ja. En jij zit in woningen en in supermarkten. Waarom die keuze?
14: Nou, dat is ook niet. Wij zijn een partij die een bepaald stabiel inkomen wil genereren voor onze aandeelhouders. En als je de juiste keuzes maakt in de markten waar wij in beleggen, ja, kun je een heel stabiele kaststroom genereren. En zul je zeker soms geconfronteerd worden, hè, zoals nu, dat mocht je nu moeten herfinancieren, mocht je nu opnieuw moeten financieren, dat je hogere rentelasten hebt. Maar over langere periodes, ja, weet je daar stabiele kaststromen in te genereren als aanvulling op je inkomen.
12: Ja, want woning is natuurlijk wat anders dan de bedrijfswinsten die je van supermarkten of kantoorpanden of wat dan ook krijgt.
14: Nou ja, met woningen zie je nu, als je nu de Telegraaf openslaat, word je natuurlijk als particulier niet vrolijk. Hè, je ziet dat de prijzen aan de pomp stijgen, je ziet de rente, hypotheekrente loopt op, onzekerheid, je ziet oorlogen voorbij komen. Ja, dat is natuurlijk allemaal niet bevorderlijk in het consumentenvertrouwen. Nee. En van zal ik eens een keertje een wat duurder huis kopen of dat soort zaken. En dat zal natuurlijk ook wel een effect hebben op de woningmarkt de komende tijd.
12: Ja.
14: Maar ook dat zie ik wel weer. Dan zitten we nu in een fase waarin zeker het waardedrukkend is. Maar als je kijkt van is die schaarste blijvend? Ja, we zien die echt nog langere tijd aanhouden, die schaarste. Wordt het makkelijk om in Nederland snel veel woningen bij te bouwen tegen voordelige kostprijs? Zie ik ook niet zo snel gebeuren. Dus wat dat betreft ook weer aansluitend op mijn collega's hier vandaag. Ja, als die schaarste die blijft, kies dan de verstandige bezittingen in die schaarse markten. Kijk naar de stabiele kaststroom en stap heen over de fase waarin we nu de komende maanden misschien nog zitten of langer. Met wat onzekerheid, met die oplopende rente. Maar kijk verder en stap in stabiele assets.
12: En beoordeel in wezen de debiteur. Dat hoor ik je eigenlijk zeggen.
14: Altijd.
12: Ja. Ja. Ja. Dus een goede due diligence doen voor jezelf.
14: Zeker, zeker.
12: Ja. Ja. Oké, dankjewel. Pieter van Zeeben van Dijnwijde Investeringen.
13: Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio.
12: Vandaag is het thema waardering en met name de hoge waardering op de beurs. Ik praat met Wouter Richters en Bob Toussaint van Mint Tower Capital. Bob, we hebben de vorige keer al eventjes aangestipt wat Mint Tower nou onderscheidt van andere vermogensbeheerders. Kun je dat nog even een keertje herhalen?
15: Ja, natuurlijk. Wat wij doen, wij proberen cliënten, beleggers toegang te bieden tot unieke producten. En die zijn in onze ogen uniek omdat ze iets toevoegen aan het portefeuille wat er veel al nog niet in zit. Mm-hmm. En dat zit voornamelijk op de risicokant. Wij proberen risico aanzienlijk te verlagen met onze producten. Daar hebben we het arbitragefonds voor, wat veel opgenomen wordt aan de defensieve kant van de portefeuille. Bijvoorbeeld ter vervanging van obligaties, mm-hmm. waar toch wel de uitdagingen zijn. En sinds 2 jaar hebben we ook het Defined Returns Fund. En dat probeert eigenlijk hetzelfde. Dus het verlagen van het risico, maar dan aan de offensieve kant van de portefeuille. Dus dat wordt gebruikt bijvoorbeeld voor binnen de aandelenblootstelling om dat toe te voegen. En met die beide fondsen kan je het risico van de totale portefeuille kan je verlagen. Maar vooral je portefeuille weerbaar maken voor de toekomst. Dus wij zien in onze analyses dat in meerdere marktscenario's je een positief resultaat behaalt met deze fondsen ten opzichte van een belegging alleen in aandelen of alleen in obligaties.
12: En meerdere marktscenario's betekent ook dalende markten.
15: Exact, exact. Dus het arbitragefonds heeft zelfs in dalende markten heel veel goede maanden, goede resultaten behaald. En het arbitragefonds, het defined return fund is niet marktneutraal. Dus dat beweegt wel mee met de markt. Hè. We hebben het vorige keer veel gehad over marktneutrale fondsen. Dat is het defined return fund niet. Maar door de karakteristieken van het fonds, en dat zal Wouter straks verder gaan toelichten, kan je ook in een zijwaarts bewegende markt, in een lichtdalende markt, een positief resultaat behalen. Dus je verhoogt eigenlijk gewoon je kansen op een goed resultaat.
12: Ja, oké, dat is mooi. Wouter, je zit ernaast en je bent portfolio manager van dat Defined Returns Fund. We hebben het al gehoord, offensief. Vertel eens even, hoe ziet jouw dag eruit? Wat doe jij dan met dat fonds?
16: Ja, mijn dag begint begint voornamelijk met een fondsanalyse hoe wij gepositioneerd zijn. Het is voor ons erg belangrijk om gespreid te zitten. Wij richten naar 40% exposure naar Amerika, naar de Verenigde Staten, 40% naar Europa en 20% naar Azië. Daarmee proberen wij een mix te creëren van een wereldwijd aandelenportfolio, waarmee wij exposure hebben naar de aandelenindices.
12: Mm-hmm. En je zegt fonds. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Fondsanalyse.
16: Een fondsanalyse, ja, dat begint met. Het fonds bestaat uit meerdere producten.
12: Welk dus fonds?
16: Het Mintower Defined Return Fund bestaat uit meerdere producten. Wij hebben rond de 30 posities op dit moment. En al die posities die hebben een bepaald risico bij zich. De een heeft meer blootstelling naar Amerika. De ander heeft meer blootstelling naar Europa. En het is voor ons dus erg belangrijk om te begrijpen waar wij deze blootstelling naar hebben en hoeveel risico we al naar die blootstelling hebben.
12: Kun je dan een voorbeeld noemen van een van die 30 posities?
16: Een van die 30 posities is bijvoorbeeld een product wat naar de Eurostoxx 50 blootstelling heeft. Dat betekent dat je exposure hebt naar de Eurostoxx aandelen naar de Eurostoxx index.
12: Ja.
16: En het product wat wij hebben, dat de uitbetaling daarvan is dan ook afhankelijk van de beweging van de prestaties van de Eurostoxx als aandelenindex.
12: Oké, hoe moet ik dat zien? Het lijkt een beetje op een optie.
16: Ja, dat klopt inderdaad. De producten waar wij posities in nemen zijn een combinatie tussen een optie en een obligatie. De optiecomponent zorgt in dit geval voor de uiteindelijke couponuitbetaling, hoe hoog die potentieel kan zijn. Een belangrijke variabele van een optie is de volatiliteit.
12: Ja.
16: Daarmee voornamelijk de geïmpliceerde volatiliteit. Daarmee kunnen wij bepalen of een optie duur of goedkoop is, zoals wij dat zouden noemen. Wanneer een optie duur is, krijgen wij uiteindelijk een hogere couponuitbetaling op dat product.
12: Ja. En die selectie maak je dus in de ochtend?
16: Ja, in de ochtend beginnen wij met een fondsanalyse of wij naar Amerika, Europa of Azië blootstelling willen toevoegen.
12: Mm-hmm.
16: Daarna, daarna het belangrijkste van dit fonds is om die volatiliteitsanalyse uit te voeren in de ochtend. Dan gaan wij bekijken van, is de volatiliteit op een 1-jaars of een 2-jaars of misschien wel een 5-jaars expiratieperiode, is die daar duur of goedkoop? Dit kunnen wij voornamelijk zo goed doen, omdat we daar al ruim 15 jaar ervaring vanuit het arbitragefund de volatiliteitsmodellen kunnen gebruiken. Dat betekent dat wij een inschatting kunnen maken of op dit moment bijvoorbeeld Europa aantrekkelijk geprijsd is,
12: mm-hmm,
16: of dat nu Amerika aantrekkelijk geprijsd is en uiteindelijk voor een hogere couponbetaling kan zorgen.
12: Oké, je maakt dus die selectie dan. Dan koop je dat product, dat haal je dan ergens?
16: Ja, nou, daar gaat nog een hele belangrijke stap aan vooraf. Nadat wij onze analyse hebben gemaakt, gaan wij een product proberen samen te stellen wat voor deze marktomstandigheid, voor deze marktsituatie het juiste product is. Is dat een 1-jarig product of een 5-jarig product? Voordat wij dit product gaan kopen, komt daar een belangrijke stap bij ons aan vooraf. Bij Mint doen wij alles samen en met meerdere ogen erop gericht. Dat betekent dat er een investment team tussenkomt. Dat bestaat uit partners en portfolio managers die al meerdere jaren bij Mint werken. Dan kijken wij met z'n allen naar de 2 of 3 producten die ik heb uitgezocht, die op basis van onze fondspositie en op basis van de volatiliteitsanalyse naar mijn idee het aantrekkelijk zijn. Dan bespreken we welk product daarvan de meeste waarde toevoegt aan een fonds.
17: Ja.
16: En dan nadat wij daarover in discussie zijn geweest, want iedereen ziet iets anders in de markt, dus iedereen kan een andere ingeving hebben welk product op dat moment de juiste keuze is. Ja. Op basis daarvan komen wij tot 1 product wat we dan gaan handelen. En dan komt de executie.
17: Ah ja.
16: Wij hebben een internationaal netwerk met meer dan 10 verschillende banken. Dan kan je denken aan de grote jongens zoals BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley. We kennen ze allemaal waarschijnlijk.
17: Ja.
16: Omdat wij een idee hebben welk product wij willen, gaan wij naar hun toe voor een prijs. Hoe zij dit product kunnen prijzen. En dan komt het hele interessante. Wat wij zien als wij een prijs voor een product aanvragen, is dat het verschil in prijs. Wij gaan altijd voor. Wij richten op een 8 tot 10% rendement op jaarbasis.
17: Mm-hmm.
16: Met ook protectie naar beneden toe. Dus onze producten liggen ook in de verwachting een prijs van 8 tot 10% couponuitbetaling per jaar.
17: Ja.
16: Wat wij zien is dat het verschil waar deze banken met een prijs komen, kan soms wel 3% zijn. Dus de ene biedt een couponuitbetaling van 9%,
17: mm-hmm.
16: terwijl de andere een couponuitbetaling van 12% biedt. Nou, dan kan je je voorstellen, als je maar 2 banken hebt, dan kan je nooit zo goed kiezen uit de juiste uitbetaling voor het hoogste rendement.
17: Welke pak je dan? Pak je dan de 12 omdat dat gewoon het hoogste is? Of zit er nog een addertje onder het gras?
16: Nee, het uiteindelijk voor ons, ze prijzen allemaal hetzelfde product.

0: aan ons bieden, omdat zij graag dat product willen hebben om voor zichzelf een soort van gat op te vullen, zodat zij zelf meer protectie hebben waar zij op dat moment vraag naar hebben.
1: En als ze die 12% bieden in plaats van 9, hebben ze dan zelf meer bescherming nodig? Of hebben ze, is het juist andersom?
0: Als zij 12% bieden, dan lezen wij daaruit af dat zij op dat moment meer vraag hebben naar de tegenovergestelde positie van ons. Want als wij iets kopen, dan verkopen zij het. Of als wij iets verkopen, dan kopen zij het. En wij kopen dat product op dat moment en zij hebben op dat moment. Zij zijn op dat moment op zoek naar die positie die wij aan hun kunnen verkopen. Want wij.
1: Ja, oké. Okay. En dan goed, die 12%, en dan gaat de markt 30% omlaag. Wat gebeurt er dan?
0: Ja, en daarom is onze fondsanalyse zo belangrijk. We hebben producten die aflopen over 1, 2, 3, 4, 5 jaar.
1: Ja.
0: En daar zit een beschermingsbarrière bij. Die beschermingsbarrière die ligt op 70%. Ongeveer. Dat verandert over de tijd. Maar laten we vanaf nu uitgaan van dat dat op 70% ligt.
1: Ja.
0: Wanneer de markt nu naar beneden gaat op dit procent met 30%, zullen producten waarbij de beschermingsbarrière wordt ook alleen afgerekend op het einde van de looptijd. Dus wanneer de markt nu 30% naar beneden gaat, dan zul je zien dat in de waardering van de producten die een jaar duren, dat die aanzienlijk sterker meebeweegt met de markt.
1: Ja.
0: Dan de producten die pas over 5 jaar aflopen, hebben een veel lagere gevoeligheid naar die 30% beweging.
1: Ja.
0: En omdat je dus in een fonds zit waarbij je 30 van zulke soort verschillende producten binnen één fonds hebt dat gediversifieerd is, zal de bewegelijkheid van dat fonds veel minder zijn dan die 30% die het naar beneden beweegt. En daarom is de fondsanalyse dat we niet alleen maar tweejaarsproducten hebben, of dat we niet alleen maar Amerikaanse exposure hebben. Die is zo essentieel voor dat fonds. Het zorgt een beetje voor diversificatie, zodat wij kunnen zorgen dat we in welke marktbeweging er ook gaat komen, dat wij die kunnen uitzitten, overleven en uiteindelijk zelfs rendement in kunnen maken. Want daar gaat het dan uiteindelijk om.
1: Helder. Nou, mooi verhaal. Dankjewel, Wouter Richters, portfolio manager van het Mintower Defined Returns Fund. En Bob Toussaint, sales manager bij Mintower Capital.
2: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer.
1: Vandaag hebben we het over waardering, maar we hebben het ook over erfrecht en rechtspraak. Raymond Mars van de Stichting Register Executeur. Jij gaat iets vertellen, maar waar ga je het dit keer over hebben?
3: Nou, dit jaar.
1: Ja, dit jaar hebben we het over erfrecht en rechtspraak. Maar waar ga je het dit keer over hebben?
3: Nou, ik ga het dit keer hebben over het beginsel. Dat is een rechtsbeginsel. Een beetje genot is ook genot. En dat is een begrip met betrekking tot de erfbelasting. En het is dus een belastingzaak, en eentje uit 2019. En deze zaak die is behandeld door het Hof, het gerechtshof in Den Haag. En het ECLI-nummer voor de mensen die het na willen zoeken is ECLI NLGADHA 219 of 2019 en dan 992.
1: Okay.
3: En ik schets even kort de rechtsgang in fiscale zaken. Kijk, in eerste instantie ga je in bezwaar bij de Belastingdienst hebben, de inspecteur die de aanslag oplegt. Daarna kan je in beroep op bezwaar bij de rechtbank. En daarna eventueel een hoger beroep bij het Hof, het gerechtshof. En als je dan nog zin hebt, dan kan je altijd nog in cassatie bij de Hoge Raad.
1: Vier stapjes dus.
3: Klopt. En het leuke van deze zaak, dat is dat is de inspecteur door de rechtbank. En dus dat is eigenlijk de, als je goed telt, tweede feitelijke instantie.
1: Tweede stap, ja.
3: Is die in het ongelijk gesteld, in het Hof. In het gelijk gesteld.
1: Nou, bijzonder. Wat speelt er in deze zaak, Raymond?
3: Nou, we gaan eventjes geschiedenis in. Op 17 december 2014 verkoopt en levert moeder haar woning aan haar dochter. En de verschuldigde koopsom die bedraagt 155.000 euro. En voorafgaand aan de verkoop is de woning getaxeerd. Rekening houden met een recht van bewoning door moeder. En die taxatie kwam uit op 110.000 euro. Nou, de verschuldigde koopsom is op hetzelfde moment omgezet in een lening. En die is toen in gebruikmaking van de jubelton. Hè, want in 2014 was die jubelton, die gold voor iedereen. Er zat geen leeftijdsrestrictie op. Die is door moeder kwijtgescholden. En daarna is moeder met dochter blijven wonen in de woning tot haar overlijden in 2015. Nou, mijn dochter die is enig erfgenaam en die doet aangifte erfbelasting over de nalatenschap. En de woning behoort in die aangifte niet

0: tot een nalatenschap grap. Want die is namelijk op 17 december 2014, dus voor het overlijden, overgedragen aan de dochter. De inspecteur volgt de aangifte niet. Ja, want zo je doet aangifte, die inspecteur die kijkt ernaar, die zegt nou dat vind ik wel wat. Of die zegt nou dat zie ik toch anders. En deze zag het inderdaad anders. En die betrekt die woning wel in de grondslag.
1: Waarom doet de inspecteur dat? Want de woning die wordt namelijk toch niet erfrechtelijk verkregen.
0: Nee, en dat klopt helemaal. Want de grondslag voor de erfbelasting, dat is alle verkrijgingen krachtens erfrecht. En de fictieve verkrijging.
1: Oké, wat bedoel je dan met fictieve verkrijgingen?
0: Nou, de fictieve verkrijgingen, dat zijn eigenlijk waardeoverdrachten die in de successiewet gelijk worden gesteld met een erfrechtelijke verkrijging. Dus bij fictie wordt het een erfrechtelijke verkrijging geacht te zijn.
1: Wordt gedaan alsof.
0: Ja, klopt. Want kijk, de bekendste die we hebben, dat is een uitkering uit de levensverzekering. Hè. Een uitkering levensverzekering, zelfstandig recht, wordt niet krachtens erfrecht verkregen. Hmm. Maar bij fictie, artikel 13 successiewet, wordt dat wel in de heffing onder voorwaarden meegenomen. En dan een andere belangrijke, dat is de 180 dagen regeling. En die 180 dagen regeling, dat houdt in dat alles wat je op grond van schenkingen verkrijgt, 180 dagen voor het overlijden, wordt samengeteld bij de verkrijging krachtens erfrecht. Krijg je wel je schenkbelasting weer terug, maar dan wordt die samengeteld. En dit is dus om de progressie, de eerste schijf van 10%, tweede prijs, of tweede prijs, tweede schijf van 20%. Dat betekent natuurlijk twee halfjes voordeliger als één hele. Dus die ga je op die manier proberen te omzeilen.
1: En speelde dat laatste dan hier in deze zaak?
0: Ja, dat zou je denken, maar daar ging het hier niet over. En daar kom ik zo nog even op terug. Mm-hmm. Wat er wel speelde, dat is de toepassing van artikel 10 van de successiewet. En ook dat is een fictiebepaling. Kijk, en let wel, hè, die successiewet die hebben we al heel erg lang. En deze bepaling die staat er eigenlijk al sinds 1897.
1: Jemig.
0: Dus dan gaan we even terug. Ja, maar er gaan ook al heel lang mensen dood. Hè? Daar hebben we ook al heel lang belasting over.
1: Zelfs in de 19e eeuw. Ja.
0: Daarom. Maar die fictiebepaling sinds 1897 werd dus opgenomen in diverse gedaanten. Wordt af en toe een onthouden beroemde uitspraak. Al is de constructie nog zo snel artikel 10 achterhaald. Wel.
1: Oh, en van wie is die uitspraak? Niet van jou?
0: Ja, dat kan er maar één zijn. Hè?
1: Oh.
0: Maar goed, zonder gekheid. Hè? Het eerste lid van dit artikel bepaalt onder meer dat een rechtshandeling of een samenstel van rechtshandelingen waarbij de erflater het vruchtgebruik heeft verworven, wordt geacht krachtens erfrecht te zijn verkregen. Punt. En deze bepaling die bevat een zogenaamde tenzij bepaling in het derde lid. En daar wordt kort samengevat dat dit niet van toepassing is. Hè? Dus niet geacht krachtens erfrecht verkregen op het moment dat daar een jaarlijkse vergoeding van 6% over die waarde wordt betaald.
1: Oké, dat is interessant. Hoe werkt dat dan uit in deze zaak?
0: Nou ja, de transactie vond plaats op 17 december 2014 en moeder is tot aan haar overlijden in de woning blijven wonen. En dus toen moeder geen vergoeding betaalt over de periode 17 december 2014, in ieder geval tot 31 december 2014. Hè? Mm-hmm. Dat is een jaarlijkse betaling die je moet doen. Ja. Dat maakt dat die tenzij bepaling niet opgaat en dat dus die woning krachtens erfrecht is verkregen. En let wel, hè, die fictiebepalingen, dat zijn eigenlijk allerlei hele voorwaardelijke bepalingen die ook vooral die al die constructies die je dus buiten het erfrecht verminteringsrechtelijk regelt, mm-hmm, om die een beetje tegen te gaan. En het punt is natuurlijk wel, daar werd meegenomen voor 204.000 euro. Mm-hmm. En dat zijn de WOZ-waarden in de belastingaanslag, waardoor dus de totale aanslag 40.000 euro hoger kwam.
1: Oké, je gaf in de inleiding aan dat de inspecteur bij de rechtbank in het ongelijk is gesteld en bij het hof in het gelijk.
0: Absoluut.
1: Van waar dat verschil?
0: Nou ja, kijk, de rechtbank die ging uit van een vermogensrechtelijk begrip van vruchtgebruik. Hè? Dus dat is een beperkt zakenrecht, zoals hier het geval wordt gevestigd bij notariële akten. En dat is hier allemaal niet gebeurd. Nou is het zo dat artikel 18 van de successiewet verruimt het vruchtgebruik naar het economisch begrip. Eigenlijk zeggen we altijd de erfbelasting is juridische belasting.
1: Ja.
0: Maar hier wordt echt wel een beetje met die ficties naar de economische werkelijkheid gekeken. En wat je dan hier ziet, dat is dat feiten en omstandigheden in aanmerking genomen, dus een vruchtgebruik waar een vergoeding tegenover had moeten staan, is aangenomen. En wat je dus hier ziet, dat moeder die bleef wonen in de woning, wel samen met dochter, maar moeder behield het genot. En dan komen we dus op het principe een beetje genot is ook genot.
1: Precies.
0: En als je daar niet over afrekent, dan wordt dus de hele verkrijging van die woning, als het ware, ook al heeft die juridisch plaatsgevonden voor overlijden, maar wordt wel op grond van de fictie samengeteld bij de erfrechtelijke verkrijging.
1: Het had dus voorkomen kunnen worden als moeder die vergoeding op tijd had betaald. Over de periode, eigenlijk die korte periode van 17 tot 31 december.
0: Ja, kijk, je moet het eigenlijk zo zien, hè, dat die vergoeding die moet per kalenderjaar worden voldaan. Nou, dan zeggen ze, oké, wordt het 2 of 3 januari, dan is het ook wel oké.
1: Ja.
0: Maar je moet wel altijd zorgen dat je bij bent. En let wel, hè, in het lopend jaar, hè, want niet iedereen overlijdt op 31 december. Dus op het moment dat je in het lopend jaar komt te overlijden, dan wordt dat eigenlijk gewoon, zeggen ze, oké, dat jaar loopt nog. Maar dan wordt wel gekeken van, zijn de kalenderjaren voorafgaand aan te overlijden, ben je daarmee bij.
1: Okay.
0: En dat is wel een beetje het belangrijkste.
1: Wat kunnen onze luisteraars hier nou van leren, Raymond? Nou,
0: uiteraard heel veel. Hè? Kijk, weet je, die regels waar we het over hebben gehad zijn ook van toepassing op de zogenaamde schenking op papier. En wat ik in de praktijk helaas vaak tegenkom, dat is dat die zijn vol goede moed begonnen. Maar mensen vergeten op een gegeven moment die betalingen. Of denken van nou, dat komt wel goed. Of de Belastingdienst die doet er niet zo moeilijk over. Dat doen ze juist wel. Kijk, je let wel, hè, je kan onder voorwaarden kun je betalingen ook inhalen. Maar dood is dood en dan ben je te laat. En dus dat is natuurlijk wel een beetje het punt. Tegelijkertijd, je mist daarmee ook wel een beetje de kans om 6% eigenlijk zonder al te veel gedoe feitelijk over te hevelen aan degene aan wie je je vermogen wil overhevelen. Dat is de andere kant van het verhaal.
1: Ja.
0: En dus zorg er dus voor dat je op 31 december bij bent. Nou, en ik noemde al steeds het percentage van die 6%. Hè? Dat is een percentage wat in de wet staat.
1: Mag dat ook lager dan?
0: Nee, want dan hebben we ook weer een beetje genot, blijft genot.
1: Ja.
0: Het hele punt is wel dat de voorstellen, die neigen er een beetje toe om dat percentage wordt aangepast.
1: Hmm, okay.
0: En ik moet je heel eerlijk zeggen, want het is een consultatie is daar geweest en noem maar op en zeggen, dan passen we het meer aan de marktomstandigheden. Maar ik mag er hopen van niet. Hè, want kijk, die 6% is een forfaitair percentage.
1: Mm-hmm.
0: En die 6%, als je gaat kijken, want die komt in heel veel van dit soort kwesties komt die terug, die sluit eigenlijk best wel redelijk goed aan op de omstandigheden. Hè? Even voor de grap, hè? Belastingdienst rekent zelf al een rente van 5% als je te laat bent. Dus die 3%, ja, dat vind ik echt wel een beetje een apart verhaal. En het nadeel is natuurlijk wel dat ik denk niet dat het de belastingopbrengst gaat verhogen als je naar die 3% gaat.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk wel dat er heel veel gedoetjes over gaan komen. En voor je het weet staan ze bij het Europese Hof en dan krijgen we hetzelfde als in box 3. En ja, daar zit eigenlijk niemand op te wachten.
1: Raymond Mars van de Stichting Register Executeur. Dankjewel.
2: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer.
1: Het gaat snel zo'n uur. We zijn er alweer bijna doorheen. En we zijn dus toegekomen aan de waardevolle tips hier van de heren gasten.
3: Ja.
1: En Willem, ja, ik mag altijd bij jou beginnen.
3: Ja, voorrecht.
1: Voorrecht.
3: Mijn tip. mijn tip is, steek niet te veel energie in het voorspellen van de volgende crash. Maar kies samen altijd niet met je eigen adviseur een beleggingsprofiel die je ook tijdens de volgende daling kan vasthouden.
1: Oké, dankjewel. Raymond.
0: Oh ja, nou, ineens. Ja, ja. Ja. Nee, nou, geniet, maar hou artikel 10 in de gaten.
1: Oké, dat had met dat genot te maken.
0: Dat zou ik zeggen.
1: Ja, mooi bruggetje. Han.
4: Nou, een stijgende rente en een hoge waardering is eigenlijk niet zo erg. Want op een gegeven moment door een stijgende rente stijgen ook de kaststromen. En wat de waardering zelf wel weer rechtvaardigt.
1: Oké, mooi. Pieter?
5: Zo is het, sluit ik me aan. Zorg dat je de kaststroom in de gaten houdt. Niet meteen bij iedere kleine dip van de waarde in paniek raken.
1: Oké, dankjewel. Ik dank mijn gasten Willem Johannesma van Ook de Pensioenbooster, Han Dieperink, Aureus, Pieter van Zeven, Duinweide Investeringen, Bob Toussaint en Wouter Richters van Mintower Capital en Raymond Mars van de Stichting Register Executeur. Een hele mooie maand gewenst en tot de eerste dinsdag van oktober.

0: is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
4: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
5: Weet er waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
10: Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
12: WeFacts, Yuki, Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
13: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Met maar liefst 11 miljoen profielen in Nederland is LinkedIn uitgegroeid tot een graadmeter van onze arbeidsmarkt. Maar die markt verandert sneller dan ooit onder invloed van AI, krapt op de arbeidsmarkt en verschuivende verwachtingen. Hoe vindt en behoud je in dit landschap nog het juiste talent? We vragen het aan de man die boven al die data zit, Jan de Vos, Acting Country Director Benelux en Talent Solutions Lead bij LinkedIn.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Jan, van harte welkom hier in de studio.
3: Dankjewel voor de uitnodiging.
2: LinkedIn, wie heeft er niet van gehoord? In de introductie heb ik het al verteld. 1,3 miljard profielen wereldwijd. 11 miljoen Nederlanders die een LinkedIn profiel hebben. Hoe is die dichtheid? Hoeveel procent is dat? Is er hierover bekend?
3: Ja, bijna 100%. Nederland is een van de landen met de hoogste penetratie eigenlijk. Dus dat wil zeggen de beroepsbevolking, want dat is onze doelgroep. Die zitten bijna allemaal op onze platform in Nederland. Dus bijna elke Nederlander die kan werken, zit op LinkedIn.
2: Je bent op dit moment country director voor de Benelux. En voor LinkedIn Talent Solutions Lead.
3: Klopt. Heel veel woorden, heel veel acroniemen. Maar LinkedIn heeft eigenlijk 3 business lines. Ja. LTS, dat is LinkedIn Talent Solutions. Dat is onze grootste tak. Dan heb je de LinkedIn Sales Solutions, LSS. En dan de laatste zijn de LinkedIn Marketing Solutions, dat is LMS.
2: LinkedIn is eigenlijk voornamelijk ooit ontstaan als business netwerk.
3: Back in the days, ja. Meer als
2: back in the days, ja. Nu is het veel meer dan dat, hè?
3: Ja, klopt. LinkedIn is, ja, het is het leading platform, denk ik, als je praat over werk. Je zegt het zelf al, we hebben meer dan 1,3 miljard mensen die dagelijks actief zijn op ons platform. Die delen waar ze werken, welke ze skills hebben. We zijn vandaag een platform waar je nieuwe skills kan aanleren. Je bent een platform waar je zelf kan innoveren. Radiozenders, tv-zenders zijn vandaag actief op ons platform. CEO's delen hun jaarresultaten op ons platform. Dus je kan aantonen wie je bent, je professionele ID op ons platform. Je kan je ontwikkelen, je kan je informeren. Ja, basically, het is een weerspiegeling van jouw business ID.
2: Waar onderscheidt LinkedIn zich nu specifiek ten opzichte van andere recruitment platforms? Want dat is natuurlijk wel een hele belangrijke. Eigenlijk is dat de core business waar het ooit om gedraaid heeft, eigenlijk. Hè?
3: Klopt, ik moet altijd een beetje, mijn oren piepen altijd als ik die vraag kreeg, want dan denk ik dat we op marketingwijs nog heel veel te doen hebben. Ik denk dat we eigenlijk niet te vergelijken zijn met een klassiek recruitment platform. We zijn een netwerk waar je dus een profiel aan maakt, maar dan begint het eigenlijk. Eens dat je op het platform bent, dan ga je niet alleen zeggen waar je werkt en wat je hebt gedaan en welke skills je hebt, maar je gaat connecten, je gaat een netwerk opbouwen. Je gaat interesse tonen in bepaalde jobs. Je gaat een inzicht krijgen in wat er speelt op de wereld. Wat is trending? Welke jobs zijn trending? Welke bedrijven zijn trending? En zo op die manier ga je eigenlijk jezelf beter maken als professional.
2: Zie je daar ook, want die vraag die stel ik natuurlijk om toch scherp te krijgen, want ik snap het ook. Je ziet ook overigens in wat men post op LinkedIn verschuiven. In los van de kennisdeling zie je daar ook bepaalde trends ontstaan. Laten zien dat de kennis aanwezig is. Authenticiteit opbouwen. Dat is wel iets van de laatste jaren wat nieuw is eigenlijk, toch?
3: Ja, klopt. En dat hebben we ook bewust gedaan. Hè? Want ja, LinkedIn is niks zonder onze members. Als jij geen profiel hebt, ik geen profiel, dan hebben wij geen reden om te bestaan. En je moet dus relevant blijven voor die mensen. En dan heeft LinkedIn ook doelbewust gekozen om ervoor te zorgen dat je heel veel meer content kan creëren. Inderdaad, in het begin was het ik heb dit certificaat behaald, maar vandaag ga je een video opnemen en zeggen van kijk, ik heb iets wonderbaarlijk meegemaakt. Of een bedrijf gaat posten, zoals ik zei, in quarterly results. Of gaan zeggen van we hebben een nieuw kantoor geopend. En door die content, video, written of audio, zorgen we ervoor dat er meer mensen aanloggen op ons platform, dat we nog relevanter worden en echt gaan differentiëren met die recruitment platform, zoals jij het zegt. Dat je niet alleen naar LinkedIn komt, eigenlijk om te kijken naar een job. Je komt naar LinkedIn om 's morgens te informeren wat er is gebeurd. Je komt naar LinkedIn om te zien welke jobs wat zijn. Je komt naar LinkedIn om te zien wat er gebeurt bij een bedrijf. Dat is de reden waarom dat je naar LinkedIn komt. Ja. Die jobs, ja.
2: Er worden hele boeken afgeleverd over hoe je moet omgaan met de beste posts te maken, het meest bereikte genereren via LinkedIn. Die algoritmes, ik kan me voorstellen dat dat aan de experts is, maar ook wel steeds nog het grote geheim is van LinkedIn.
3: Ja, en het blijft een geheim. Dus als je had gehoopt dat ik ging uitleggen hoe het algoritme werkt, dan moet ik jou echt ontgoochelen, want ik weet het überhaupt zelf niet. Dus er zit een algoritme in, net zoals in elk platform. Maar als je op zoek gaat naar tips, kijk, we hadden het er ook al over. Ik denk, video is vandaag het mediakanaal op ons platform. Dan heb je het meeste bereik, zoals
4: meeste attractie.
3: Meeste attractie heb je het meeste impact. Dit gezegd zijnde, als je een goede post maakt met de juiste content, met eventueel foto's erbij, heb je ook heel veel tractie. Iets vooral relevant blijven. En ik denk de grootste boodschap is, je moet iets posten waar jij je goed bij voelt. En niet zoveel nadenken, wat gaat de impact zijn? Wat gaat mijn netwerk daarvan denken? Je speelt over je eigen branding. En dat doe je zowel als persoon als als bedrijf. Dus als je iets post waar jij achter staat, als bedrijf, als individu, ik zou zeggen, gewoon doen, geen schrik hebben.
4: Nee. Hoe is dat nu eigenlijk om directeur te zijn van LinkedIn Benelux, een wereldwijd platform met oorsprong in Verenigde Staten. Maar je ziet eigenlijk dat hele markten om jullie heen bewegen. Hè? Dus content creaties, AI oplossingen. Allemaal vragen ze, wil je ook een LinkedIn post genereren uit bijvoorbeeld een transcriptie, als voorbeeld te noemen.
3: Ja, werken voor LinkedIn. Ik werk 9 jaar bij LinkedIn. Ik heb nog nooit zo lang bij een bedrijf gewerkt. Dat is buitengewoon fantastisch. Omdat je, ja, onze visie is het creëren van een economische opportuniteit voor elke persoon die vandaag kan werken. En dat is niks mooier in mijn optiek om voor te werken. Je geeft mensen echt de opportuniteit om een nieuwe job te doen of een business te starten. Daar zijn we echt aan. Dus dat vind ik buitengewoon fantastisch. We zitten ook met heel veel data waardoor we trends kunnen geven aan bedrijven, aan professionals, maar ook vandaag aan overheden. Wat moet je doen om je talent te laten ontwikkelen en niet te vermijden voor dat het talent uit Nederland gaat naar België of naar een ander land. Dus ja, dat is fenomenaal. En vandaar dat ik nog altijd 9 jaar werk met heel veel passie.
4: Ja, ik kan me voorstellen. En we hebben natuurlijk niet alleen in Nederland, maar sowieso binnen Europa gewoon een vacature overschot. Gigantisch. Dus er is gewoon heel veel nodig om talent te werven. Dus dat is natuurlijk eigenlijk ook het spel en het businessmodel van LinkedIn.
3: Ja, zoals ik zei, een van de zaken waar we inderdaad geld mee verdienen, want er zit natuurlijk een business achter het platform, is alles wat te maken heeft met onze talent solutions. Dat is ook de grootste business unit, om een idee te geven, dat is 7 miljard op jaarbasis. En inderdaad, er is een krapte op de markt, waardoor dat wij die proberen, op te lossen. Maar ik denk vandaag, weet je, krapte, ik hoor dat ook heel vaak als ik met bedrijven praat. En iedereen zegt, ja, het is heel moeilijk, want er is een krapte. En ik ontken dat niet. Toch is het mogelijk om het juiste talent aan te halen. Maar het is hoe dat je vandaag naar talent kijkt. Dus ja, er is een krapte. Maar ik denk dat we nog te veel in vakjes denken, te veel in ervaringen, te weinig naar skills kijken. Waardoor mensen inderdaad niet willen afwijken van een profiel en zeggen, dat moet het profiel zijn en er moet 5 checks in de box zijn. En als je natuurlijk die ingesteldheid hebt, ja, of je dan via LinkedIn werkt, een ander recruitmentbureau of een extern kantoor, ja, dan ga je de kandidaten nooit vinden.
4: Ik hoorde daar in een andere uitzending over wat verschuivingen ontstaan. Bedrijven die open dagen houden van, kom eens kijken hoe het voelt, hoe het proeft om eventueel hier te werken. Plus daarbij dat er ook op een andere manier gekeken wordt naar kwalificaties van eventueel personeel. Dat het niet altijd meer gaat om de diploma's, maar met name ook om de competenties en de skills die iemand bij zich draagt. Spelen jullie daar ook op in?
3: Ja, dat is een narrative, denk ik, waar LinkedIn mee begonnen is. Want kijk, het is al jaren dat er een krapte is op de arbeidsmarkt. Ik heb nog bij Microsoft gerecruiteerd en dat is ondertussen een goede 15 jaar geleden. En toen spraken we ook al over een krapte op de arbeidsmarkt. En ik denk, toen ik ben begonnen bij LinkedIn, dus een goede 9 jaar, hebben we echt die narrative gebracht van maak abstractie van diploma's en ga gewoon naar die vaardigheden, naar die skills kijken. Want zo gaat je talentpool, zoals wij dat nu met het aantal kandidaten dat je kan benaderen, significant hoger zijn. Dus je kan alleen maar toejuichen dat bedrijven afstappen van het kijken naar een diploma en die skills first. En om een idee te geven, we zien nu je kan zoeken naar profielen op ons platform. Bijna de helft van de recruiters die zoeken, die zijn vandaag actief bezig met skills. En dat is een fantastische trend die we alleen maar kunnen embracen. En die bedrijven, ja, die hebben nog altijd een krapte, maar die brengen wel relevante kandidaten naar hun bedrijf en hebben echt een toegevoegde waarde.
4: En die bedrijven die op de juiste manier weten om te gaan met de talent solutions van LinkedIn in te zetten, wat hebben zij gedaan om die kennis in huis te halen?
3: Ik geloof er echt waar, weet je, technologie is voor iedereen volhanden. Maar je moet het embracen op de juiste manier en een juiste mindset hebben. En ik denk die bedrijven die vandaag succesvol met onze oplossingen aan de slag gaan, die beginnen 1, niet meer in diploma's en jaren ervaring.
4: Maar echt hun strategieën te ontwikkelen.
3: Ja, en skills. 2, dat zijn bedrijven zoals je zelf zegt, die open dagen organiseren of gaan praten hoe het is om te werken bij LinkedIn. Om een idee te geven, Generation Z, ja, dat is, die denken, kijken helemaal anders naar werk zoals ik naar werk heb gekeken. Die vinden flexibiliteit belangrijk. Die vinden zingeving belangrijk. Maar heel veel mensen weten niet wat de zingeving is van een bedrijf. Waarom bestaat een bedrijf? Heb ik flexibiliteit überhaupt? Dus bedrijven die daar actief over communiceren op ons platform, ja, die hebben echt een stapje voor. En dan een laatste is, ja, alles, en ik weet het is een buzzword, iedereen die AI embrace, dat is echt ook een opportuniteit om meer mensen aan te trekken. Dus ik zou zeggen, 1, skills-based hiring is echt cruciaal. 2, praat over wat het is om te werken bij je organisatie. Klein of groot, maakt niet uit, maar praat hoe het is om te werken. Leverage misschien jouw werknemers.
4: Dus heel veel doen aan storytelling eigenlijk ook. Ja. Dat is natuurlijk het platform wat jullie ook bieden om dat te doen überhaupt.
3: Ja, klopt, maar storytelling is altijd belangrijk. Ik ben papa van 3 dochters. Als ik een verhaal vertel, dan landt de message. Als ik gewoon ga zeggen, je mag dat niet doen, dan landt de message niet. Je hebt mij net verteld dat je ook papa bent, dus ik denk dat je begrijpt wat ik wil zeggen.
4: Ja, en je vertelt ook waarom je het niet mag doen. En dat heb je dan de storytelling te pakken, toch?
3: Voilà, zo simpel. Precies, dus je moet het niet altijd zo complex maken. Dus storytelling op ons platform.
4: Zeker. En dan toch, wat zie je in de regel gebeuren? Wat voor fouten worden er gemaakt door bedrijven op dit moment bij de benadering van nieuw talent? Wat zouden ze anders kunnen doen?
3: Ja, kijk, fuck, ik vind dat nog wel een
4: goed... Nou ja, goed, misstappen, net hoe je het wil benoemen.
3: Maar ik denk, ja, 1, nog te veel bedrijven houden vast. En zeker de mensen die willen hiren aan een bepaald profiel. Van Jan, dat was een goed profiel. Eigenlijk wil ik een kopie van Jan. Maar er zijn geen 10.000 Jannen. En gelukkig maar. Dus ik denk dat je moet afstappen van het profiel. En kijken naar die skills. Dat is heel belangrijk. 2, er is zoveel data beschikbaar. Op LinkedIn en andere platformen. Gebruik die data. Mooi voorbeeld is, wij spreken over de talentparadox. Bijvoorbeeld bedrijven die vandaag... Mensen zijn gelukkig bij LinkedIn. Dus 70% van de mensen zeggen aan van ja, we zijn gelukkig bij mijn huidige werkgever. Toch wil van diezelfde audience 40% vertrekken. Dat is gewoon een datapunt waar je iets mee aan de slag kan doen. Zowel naar je huidige werknemers, maar ook kunt communiceren extern. Dus gebruik die data om efficiënter aan de slag te gaan. En 3, ja, nogmaals, embrace AI. Het is een fantastische opportuniteit voor de recruiter, voor het bedrijf, om nog meer toegevoegde waarde te geven als... naar het succes van het bedrijf.
4: In hoeverre kijken jullie ook naar koppelingen met AI, tools, applicaties?
3: Nogmaals, kijk, AI is populair geworden bij de mensen sinds dat ChatGPT begonnen is en iedereen AI. Maar AI zit al ingebakken in onze oplossingen. Ik zou zeggen 5, 6, 7 jaar. We zijn een AI-native organisatie. Tuurlijk kijken we naar koppelingen, maar we investeren zelf heel veel in AI. Ons parent company is Microsoft. Ja, ze zijn aan de frontrun als het gaat over AI. Daar kunnen we natuurlijk van profiteren, zowel op technologische ontwikkeling als ervoor te zorgen dat het, ja, ik zou zeggen, AI is die verantwoord aan de slag is. Dus ja, om uw vraag te antwoorden, we koppelen met AI, maar we zetten vooral in op onze eigen AI-oplossing. Omdat we daarin geloven, zowel vanuit technologische evolutie als dat we daarvan zeker zijn dat het verantwoorde AI is. En dat is superbelangrijk voor ons.
4: Ja, want AI, daar gaan we straks nog verder over praten als we komen bij de toekomst. Want er zijn natuurlijk nog veel meer kansen die er zijn. Even terug naar de arbeidsmarkttrends. 1,3 miljard wereldwijd, hebben we gezegd. 11 miljoen Nederlandse profielen in Nederland, dus op LinkedIn.
3: Klopt.
4: Wat zijn nu de arbeidsmarkttrends die jullie zien?
3: Op ons platform zelf, kijk, zoals ik zei, onze visie is het creëren van een economische opportuniteit voor iedereen op de arbeidsmarkt. En soms is er nog het idee dat LinkedIn vooral voor, en ik wil niet in vokjes denken, de white-collar workers is. Wij noemen dat de blue-collar workers of de praktijkgerichte beroepen. Daar zien we echt een trend. Dus er zijn veel meer mensen die vandaag in de horeca werken, in de retail, in de logistiek, in de zorg, die vandaag een profiel maken op LinkedIn. En dat is echt een trend die we vandaag zien, dat die mensen ook het belang zien van LinkedIn, het belang zien om te netwerken, het belang zien om skills te acquire. Dat is denk ik 1 trend die we zien. Een tweede trend die zeker in mijn optiek belangrijk is, net die talentparadox. Dus we zien dat mensen gelukkig zijn bij hun werknemer, maar toch willen weggaan. En een derde dan is de jongere generatie. Mijn dochter is nog niet op de arbeidsmarkt, maar de mensen die nu de arbeidsmarkt betreden, die kijken anders naar werk dan ik naar werk kijk. Die willen werken voor 4 dagen. Per week. En dan zien we bijvoorbeeld als je een job zou posten op ons platform en je zegt van kijk, bij ons kan je 4 dagen per week werken, dan zie je een oplift van bijna 70% in applicants. Die mensen willen dus flexibiliteit en die generatie wil ook zingeving. Die gaan niet zomaar voor een bedrijf gaan werken bij wijze van spreken van wij willen winst maken. Nee, die gaan werken voor een bedrijf zoals LinkedIn die een groter verhaal heeft. De reden.
4: Wat overigens interessant is, wat je zegt, praktische beroepen, dus die veel meer zich profileren op LinkedIn, terwijl daar een enorm tekort is aan praktische geschoolde mensen in Nederland. Praat ik even over de Nederlandse markt. Dat is op zich een hele positieve ontwikkeling.
3: 100% akkoord. Ik denk, ja, die mensen, dat is de ruggengraat van onze economie. Ik bedoel, iedereen gaat graag eens een pintje drinken, zoals in België. Iedereen gaat graag eens op restaurant. Krijgt een pakketje thuis. Ja, dat die mensen, ja, die hebben we nodig om de economie draaiende te houden. En ik denk zeker met AI misschien wel de job om in te zijn, going forward. Dus die mensen zitten inderdaad op ons platform, die geven ons veel meer data points, waardoor we ook echt een globaal zicht kunnen geven over de Nederlandse economie en niet alleen op die white collars, maar ook op die blue collars.
4: Dat is heel positief. Hoe zie je de werkgevers reageren eigenlijk? Anticiperen ze op deze ontwikkeling? Zijn ze überhaupt bekend met deze ontwikkeling?
3: Onvoldoende. Ik denk dat we nog altijd soms de stempel hebben van LinkedIn is voor de white collars. Dus daar is zeker nog een werk te gaan voor LinkedIn, maar LinkedIn is

0: begonnen zijn een paar jaar geleden met het verifiëren van profielen. Dus daarin zetten we op in. Ik denk niet dat dat echt veranderd is. Ik denk het feit dat die mensen nu op ons platform komen, heeft echt te maken met de waarde. Zij zien ons als een platform waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen. En misschien opent dat ook wel deuren. Iemand die vandaag, ik zeg maar iets, in de zorg werkt, die ziet misschien eens een opportuniteit om bij LinkedIn te gaan werken, omdat die de juiste skills heeft. Uiteindelijk is die persoon in de zorg ook altijd bezig met customers, net zoals ons. En daar zitten dan gelijkenissen. Dus misschien openen we deuren voor mensen die in een bepaald beroep zitten. En daar draait LinkedIn op, gewoon opportuniteiten geven, onafhankelijk van uw background.
1: Zie je daar ook veranderingen en eigenlijk de volwassenheid van de gebruikers, om het zo te noemen, dat ze veel meer bezig zijn met profilering, met echt bewust het netwerk bouwen?
0: Ja, we zien gewoon dat er meer connecties worden gemaakt op ons platform, dat mensen hun connecties gaan gebruiken om introducties te krijgen.
1: Want hoe waardevol zijn bijvoorbeeld het aantal connecties versus het actieve connecties?
0: Eerlijk gezegd, daar kan ik niet echt een uitspraak over doen. Het is niet dat jouw profiel dan bijvoorbeeld, om te verwijzen naar je eerste vraag, want het algoritme van boven gaat verdwijnen. Maar ik denk dat iedereen wel weet, als je een goed netwerk hebt, dat helpt altijd. Bedoel, als ik een meeting heb en ik moet om 3 uur op de school gaan, ik kom er niet, maar ik heb een netwerk van ouders, dan bel ik die ouders op en dan kunnen die inspringen. Ja, zo gebeurt dat ook online. Dus een netwerk is gewoon altijd interessant voor het openen van deuren voor een potentiële job, het openen van deuren voor een introductie, misschien als je iets wilt verkopen, het openen van deuren om in een podcast actief te zijn. Netwerk is gewoon cruciaal. En hoeveel dat is denk ik irrelevant. Nee. Het gaat over wie je kent en daar goede relatie mee bouwen.
1: Die data die eigenlijk vrijkomt, 11 miljoen, je zegt al bijna een dekking van 100% van de Nederlandse arbeidsmarkt. In hoeverre wordt daar vanuit de overheid ook meegekeken naar de trends die jullie ontdekken? Bijvoorbeeld die wens voor die 4-daagse werkweek.
0: Wij publiceren die data. We zijn natuurlijk een commercieel bedrijf, maar die data is die is available voor heel veel mensen. En we hebben een specifiek team, wij noemen dat het team van die Economic Graph. Maar je moet inbeelden, elke interactie die jij op ons platform doet, jij, ik en andere mensen, die geven ons heel veel datapoints. Je gaat kijken naar een job, je update een skill, je gaat bij een bedrijf gaan werken. Dat geeft ons heel veel datapoints van hoe de situatie nu is, maar ook dat geeft ons een voorschrijdend vermogen van kijk, dat is de upcoming skill en daar moeten we mee aan de slag gaan. En die data is natuurlijk relevant voor overheden, dus dat team specifiek gaat inderdaad in conversatie met de Nederlandse overheid, Europa in Brussel, om daarover te delen. En bijvoorbeeld in Amerika, heel concreet, we hebben een Economist Officer, die maakt deel uit. Die zit in een raad om advies te geven over de trends die wij waarnemen op basis van onze data in Amerika.
1: Dus met andere woorden, eigenlijk ook heel waardevol voor iedereen. Komen we nu aan bij het punt voor LinkedIn AI in de toekomst. AI, het zit overal in verweven, het zit overal tussendoor. Het is een trend, maar we doen het al heel lang, wordt tegelijkertijd gezegd. Maar de AI sollicitatie en eigenlijk kandidaten daarbij helpen om goed te solliciteren en goed profiel te ontwikkelen, dat is wel iets wat heel waardevol is om de juiste baan te kunnen vinden.
0: Ja, klopt. Dus wat je ziet is dat mensen AI gaan gebruiken om een cv bijvoorbeeld te schrijven. En de eerste stap, heel veel bedrijven meer en meer gaan AI gebruiken om dat te gaan analyseren. Dus het is heel belangrijk om de juiste skills te hebben om te gaan met AI. En we zien bijvoorbeeld uit een studie, een ander datapoint, dat 44% van de mensen die aangeeft in die studie, geeft eigenlijk aan van ik heb niet de juiste AI skills om, ik zou het niet te zeggen op te vallen, maar voor te zorgen dat die eerste stap, namelijk die AI gedreven screening, passeert. Dus die skills AI, die worden cruciaal. En niet alleen voor te solliciteren, maar ook om relevant te zijn in jouw job vandaag, ook voor mij. Als ik niet zou aan de slag gaan met AI, dan heb ik misschien binnen 2 jaar, ben ik irrelevant. En kan mijn job niet
1: zijn. Maar dit is voor de werkzoekende, aan de andere kant, de werkgever op zoek naar nieuw talent, kan AI ook inzetten.
0: Ja.
1: En dat kan natuurlijk ook op een bepaalde manier werken, dat het, op het moment dat het niet goed is ingericht, wellicht op een discriminerende manier kan werken.
0: Zeker. En ik denk als je vandaag als werkgever aan de slag gaat met een AI-supplier, ik denk dat dat echt een van de belangrijkste zaken is. Ik zou niet te veel naar prijs kijken. Natuurlijk is dat ook belangrijk. Maar hoe is de AI toegebouwd? En echt bijkomende informatie vragen over hoe gaan ze om met AI? En inderdaad, zoals bias, discriminatie, et cetera, dat is cruciaal. Want anders ga je mensen uitsluiten en het is exact wat LinkedIn niet wil doen. Dus daar hebben wij durven echt te zeggen dat we duurzaam omgaan met AI. En waarom durf ik dat zeggen? Ja, dit jaar, of dit fiscaal jaar, was voor ons het jaar van AI. We hebben LinkedIn Hiring Assistant gelanceerd. Kleine sidemark, maar die is ontwikkeld heel succesvol. Net omdat wij bewust omgaan met AI en niet iets gaan lanceren als wij zien dat het discriminerend is. Een prompt die discriminerend is, die wordt niet toegestaan, dat wordt geflekt. Als we voelen dat we bepaalde mensen gaan uitsluiten door prompt, want wij zijn ook nog aan het leren on the go, dan gaan we het gewoon niet lanceren en gaan we geen kandidaten naar voren brengen. Dus moest ik investeren in een AI-tool en zelf in HR werken, zou ik echt kijken naar zijn zij verantwoord bezig met AI.
1: Nu zie je ook op bepaalde fronten van de arbeidsmarkt zie je ook dat

0: er wat angst optreedt over, neemt straks AI mijn baan over. Mm-hmm. Wat is jouw advies aan mensen die dus nu in die fase zitten dat ze denken, mijn baan staat onder druk, want AI kan bepaalde processen van mijn baan straks overnemen.
1: Ik krijg die vraag heel vaak en ik moest recentelijk nog denken aan een all hands die we hebben gehad van onze CEO. En het einde van old work, zoals we het zeggen, is niet het einde van werk.
0: Het verandert.
1: Het verandert. En het is hoe je naar de zaken kijkt. En tuurlijk, ik kan begrijpen dat sommige mensen er schrik van hebben. Maar het is niet omdat AI er is, dat er geen werk meer gaat zijn.
0: Is dat overigens een kans voor LinkedIn om daar nog meer in op te investeren? Om mensen nog beter te begeleiden in het AI-proces en de kennis ook van AI?
1: Ja, tuurlijk. AI is denk ik de accelerator om onze visie, namelijk het creëren van een economische opportuniteit, nog versneld toe te voegen. Dus op een bewuste manier en met respect voor iedereen die werkt. Dus ja, zeker. AI gaat ervoor zorgen dat wij nog meer mensen kunnen opleiden at scale. We gaan ervoor kunnen zorgen dat een skill waarvan wij nu zien dat die binnen 3 maanden relevant is, dat mensen die nu al kunnen eigen maken, zodat ze nog relevanter worden binnen 3 jaar. We gaan ervoor zorgen dat AI als recruiter, dat je echt weer recruiter kan zijn. Ik ben zelf recruiter geweest. En searchen via LinkedIn kan heel leuk zijn en je bult een talentpool op. Eigenlijk als recruiter wil je met mensen praten. Je wilt eigenlijk 10, 15 mensen per dag spreken.
0: Dus je wil eigenlijk meer focus hebben, daar kan AI je mee helpen.
1: Ja, tuurlijk. AI gaat minder leuke werk doen misschien. Of het repetitieve werk zoals wij dat doen. Maar als recruiter ga je terug contact hebben met je potentiële kandidaten. Ik als sales, ik ga terug met klanten kunnen praten en geen tijd meer verliezen in administratieve taken, het doen van voorkasten. Dus AI is eigenlijk een gigantische opportuniteit, maar het zit tussen de oren. Ik denk niet dat je fatalistisch moet denken. Ik denk dat je moet denken het oude werk, het werk zonder AI stopt en het nieuwe werk met AI begint.
0: Dus met andere woorden, jullie gaan daarin faciliteren dat mensen ook de kennis op het vlak van solliciteren of recruiten daarmee nog beter kunnen maken eigenlijk. Laatste vraag. LinkedIn over 3 jaar. Wat voor platform zien we dan? Is dat iets wat eigenlijk technologisch op bepaalde vlakken verbeterd is? Maar voor de rest, die 11 miljoen Nederlanders, je zit eigenlijk aan de tax als het ware.
1: Ik weet niet hoe we binnen 3 jaar, ik zal Jan zijn visie geven. Kijk, die members, dat is stap 1. Die zijn er nu. Die zijn actief. Dus wij moeten nu voor zorgen dat die mensen blijven. Dat die de waarde blijven inzetten. Dat is stap 1. En dan kunnen wij echt alleen maar versnellen naar onze visie. Naar het creëren van die economische opportuniteit. En daar gaat technologie, Microsoft, elke member, elk bedrijven op ons platform alleen eens maar voor helpen. En dus ik zie de future persoonlijk voor LinkedIn zeer rooskleurig in, omdat een van de vragen in het begin was, zijn jullie een recruitment platform? Nee, we zijn een platform voor professionals. En een professional die wil zich tonen wat hij of zij kan, maar die wil ook connecteren. Die wil leren, die wil geïnspireerd geraken. Die wil data krijgen. En dat gaan we allemaal kunnen doen. At scale, super relevant. Dus om op je vraag te antwoorden, ik denk dat de future van LinkedIn super rooskleurig is.
0: En hoe voorkom je dat jullie straks een soort van algemeen social media platform worden?
1: Maar dat is een vraag die ik krijg sinds ik begin bij LinkedIn. Ja. 9 jaar verder en we zijn bijna verdubbeld in het aantal members. De activatie op ons platform is nog nooit zo hoog geweest. Bedrijven blijven posten op ons platform. Zelfs meer als vroeger, nu de mensen met een praktijkgericht beroep komen op ons platform. Dus ik snap de vraag, maar het verleden heeft aangetoond en geschiedenis bepaalt vaak de toekomst, dat dat niet gebeurt. Dus ik heb eigenlijk daar geen schrik voor.
0: Ik wil je danken voor de komst in de studio. Jan de Vos, Country Manager Benelux van LinkedIn.
1: Dankjewel.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
5: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
6: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
5: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
7: Je bent geboren als een vraagmachine. Als kind wilde je eigenlijk alles weten. Dat herken je vast wel, en zeker als je zelf kinderen hebt gehad. Waarom? Waarom? En dan ergens onderweg zakt het weg. Bij de meeste mensen al vanaf hun 20ste. En dat is jammer, want nieuwsgierigheid is misschien wel de belangrijkste motor onder alles wat je leert. Het goede nieuws is, het is geen vaste eigenschap. Je kunt het weer aanwakkeren bij jezelf en bij je mensen in je team. Robert-Jan Simons onderzoekt het zijn hele loopbaan al en ik ga met hem in gesprek, omdat ik een boek aan het schrijven ben over nieuwsgierigheid. Een van de belangrijkste vragen die ik hem ga stellen is, hoe raken we die nieuwsgierigheid kwijt en hoe krijgen we het ook weer terug? Hij is de gast in de studio, Robert-Jan Simons, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en auteur van het boek Lerende Organisaties 2.0. Fijn dat je luistert.
5: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
7: Robert Loon, leuk dat je er bent. Ik zei het al, je hebt je hele loopbaan aan leren gewerkt. Waarom is dat zo fascinerend voor je? Waarom ben je daar zo lang mee bezig geweest?
8: Ja, ik ben er eigenlijk ingedoken toen ik ging studeren. Ik ging psychologie studeren. En ik begreep eigenlijk nooit waarom ik met heel weinig inspanning zoveel succes had op het gymnasium. Hoe komt het toch dat ik altijd denk dat ik een dikke onvoldoende haal en dan weer met een 9 of een 10 wegkom? Kennelijk kon ik iets wat anderen niet konden. Of ik kon leren, dacht ik. Maar ik begreep het gewoon ook niet hoe dat zat en waar dat in zat. En daarom ben ik geïnteresseerd geraakt in eerste instantie in studievaardigheidstraining. Dat was mijn eerste bijbaantje in de studie. En daar ben ik een beetje aan blijven hangen.
7: Ja.
8: En het is wel in de loop der jaren nogal van doelgroep veranderd. Dus ik ben begonnen echt met mezelf. En daarna ben ik vooral gedoken in het studeren van mijn medestudenten. Ik ben ook studievaardigheidstrainer geworden. En leestrainer, snel leestrainer. En daarna ben ik in het voortgezet onderwijs terechtgekomen. Op een project waar ik mijn eerste baan kreeg. En dat was samen leren, sneller leren.
7: Ja. En uiteindelijk veel ook in organisaties gedaan. Hè? Want ja, dat is de context waar wij dit programma in maken. Zeker. Hoe past nieuwsgierigheid daar dan in? Want dat is waar ik jou op de korrel heb gekregen. Want ik ben natuurlijk gewoon gaan zoeken op het al grote internet. Van ja, wie moet ik hebben als het gaat over nieuwsgierigheid? Nou, dan kwam jij, popte naar boven als een van de experts in Nederland op dat gebied.
8: Oh zo, want ik was al bij mij terecht.
7: Ik denk zelfs dat ik gewoon Claude heb gevraagd. Dus dat AI jou boven water heeft getild voor me.
8: Leuk. Dus
7: hoe past nieuwsgierigheid dan bij leren? Waarom speelt dat zo'n belangrijke rol?
8: Ja, nieuwsgierigheid is eigenlijk altijd mijn hobby geweest. Eigenlijk ook weer vanuit mijn persoonlijke achtergrond. Dat ik mezelf nogal een nieuwsgierig iemand vond. En dat soms ook wel gezien werd als een negatieve eigenschap. Van, in de zin van nieuwsgierig aagje.
7: Kreeg je daar ook dan een commentaar over vroeger?
8: Ja. Nou, ik weet nog wel heel goed. Het allereerste dat ik weet is dat mijn moeder een gesprek had met de dokter. En ik zat toevallig in de kamer. En toen ben ik blijven zitten. En toen bleek ze zwanger te zijn. En ze dacht dat ze niet meer zwanger kon worden. En ik wist dat dus al voordat het gesprek afgelopen was. En toen zei ze ook nieuwsgierig. Aagje, wat doe jij hier? Ik had helemaal niet door dat je hier zat. Maar ik hou er inderdaad wel van om mensen af te luisteren. En dat heb ik altijd gedaan, zeg maar.
7: Ja.
8: Dus ik ben ook op allerlei verschillende manieren nieuwsgierig. En ik ben met het begrip nieuwsgierigheid in mijn carrière op verschillende keren terechtgekomen. Gewoon eigenlijk door een ervaring of door een boek. Het eerste was eigenlijk in de 70e jaren dat ik aan het begin stond van het omgaan met computers. En dacht, kun je computers niet gebruiken om kinderen, volwassenen nieuwsgierig te maken? Nou, daar bleken spellen voor te zijn. En daar bleek ook een theorie over te bestaan van hoe je dat moet doen.
7: Okay.
8: Ja, dat bleek eigenlijk best wel simpel te zijn.
7: Nee, want ik denk dat iedereen aan het luisteren is, denkt van ja, nogal wie dus. Als je nieuwsgierig bent, dan heeft dat natuurlijk iets met leren te maken. Maar ik kan me vanuit de wetenschap ook voorstellen dat er een moment is waarop die twee voor jou in ieder geval ineens bij elkaar kwamen.
8: Ja.
7: En kan je dat nog herinneren? Wat was dat moment dat het, ja, of welke theorie of wat, waar liep je tegenaan dat je dacht van hey, maar wacht even.
8: Ja.
7: Die honger om te leren is belangrijk.
8: Ik ben ergens in de 90e jaren, begin 90e jaren terechtgekomen op het thema organisatie leren. Leren in organisaties. Dat is ook een lang verhaal. Maar kwam ik op een boek van een Zweed, Klas Mellander. En dat heette The Power of Learning. En dat bleek helemaal over nieuwsgierigheid te gaan. Dus in dat boek komt dat helemaal prachtig bij elkaar. Ik heb het 5 jaar geleden nog een keer op tweedehands boekenmarkt gevonden. Het bestond nog, want het was al van 1996. En het is nog steeds heel leuk en heel actueel. En Klas Mellander was een game specialist die bordspellen ontwierp. En aan het eind van zijn carrière gevraagd was door de ASTD, American Society for Training and Development, om zijn ervaringen op te schrijven. En daar houdt hij eigenlijk een in dat hele boek een pleidooi voor. Dat wij in de leerwetenschappen meer ons zouden richten op nieuwsgierigheid.
7: Hmm.
8: En hij zegt, in allerlei andere disciplines gebeurt dat. En is daar ook heel veel ontwikkeling gemaakt. En wij doen dat nooit. Wij doen eigenlijk vaak het omgekeerde. Dus zijn centrale stelling is bijvoorbeeld, als wij een leerboek schrijven, dan beginnen we met te vertellen wat we gaan vertellen. En welke doelen we daarmee hebben. Dan gaan we het vertellen. En dan vertellen we wat we verteld hebben. En terwijl als je iemand nieuwsgierig wil maken, moet je het niet allemaal vertellen wat je gaat doen.
7: Nee.
8: Moet je het misschien een klein beetje doen. Maar je moet vooral nog een beetje verborgen houden. En Zodat mensen nieuwsgierig worden naar wat je gaat vertellen.
7: Ja, ik zit al te denken dat je dat je inderdaad een of andere spannende film gaat kijken. En dat je aan het begin iemand ziet vermoord ziet worden. En dat je ook al weet wie het is. Ja, dan is er natuurlijk niet zoveel meer aan. En hij wordt ook gelijk gepakt, weet je wel. Dan, ja,
8: okay. Er zijn natuurlijk wel films die dat doen. Maar dan word je weer nieuwsgierig gemaakt van hoe zou hij dat nou gedaan hebben?
7: Ja,
8: of
7: ja.
8: Waarom heeft hij
7: ja, dus er is altijd, wordt altijd een opening gecreëerd ja. In je brein wat je opgelost wil hebben.
8: En dat doen we dus bij leren over het algemeen niet.
7: Nee, want dan beginnen we gewoon te vertellen hoe de wereld in elkaar zit.
8: En wat Melander ook doet in dat boek is vergelijking maken tussen de filmwetenschappen, reclamewetenschappen en de retorica. En hij zegt, eigenlijk zijn de basisprincipes van die drie wetenschappen hetzelfde.
7: Hmm.
8: Waarom gebruiken we die niet in de leerwetenschappen?
7: Ja.
8: En dan... Ja, dan past hij dat toe op allerlei leerprincipes. En nou, ik was helemaal enthousiast van het boek. En het paste helemaal bij wat ik zelf ook een beetje al bedacht had, maar niet zo systematisch. En ik heb dat vervolgens ook overal gebruikt en gepropageerd.
7: Ja, wat ik zo interessant vind, dat het kwartje valt nu eigenlijk pas nu ik het met jou erover heb. We hebben, nou ja, dit is aflevering 640, zeg ik even uit mijn hoofd, die ik maak van dit programma. Daar hebben we het ook heel veel over leren en ontwikkelen gehad. En bijna altijd als er dan learning and development specialisten of managers in de studio zijn, dan zeggen ze ja, grootste uitdaging is gewoon om mensen aan het leren te krijgen. We hebben eigenlijk alles wel. Ja. We hebben alle programma's, we hebben alle spullen. Dat hebben we allemaal wel, maar die honger om te gaan leren, dat is ingewikkeld. En ik hoor jou eigenlijk zeggen, ja, dat is nou precies wat je met het opwekken van nieuwsgierigheid kan doen.
8: Ja.
7: Want dan gaan mensen wel door.
8: Ja. Ja, ik zeg overigens wel, als iemand zoiets zegt wat jij nu zegt, dan zeg ik, je hoeft mensen niet aan het leren te krijgen, want ze leren altijd. Mensen kunnen niet leren. Dat is onmogelijk. Alleen, wij willen vaak dat ze meer leren, of dat ze anders leren. Of
7: iets wat...
8: Op een andere manier.
7: Ja, iets wat we specifiek willen dat ze leren.
8: En daar moeten we ons dan bij die motivatievraag op richten. Je moet je dus niet richten op de vraag, hoe krijg ik mensen aan het leren? Hoe krijg ik mensen anders aan het leren? Of hoe krijg ik mensen meer aan het leren?
7: Ja.
8: En daar is bijna altijd nieuwsgierigheid toch wel het antwoord.
7: Ja, stiekem is dat een hele belangrijke sleutel.
8: Ja, precies.
7: Hey, een hele belangrijke vraag die ik heb is, ik ben zelf ook, ik heb ook last van nieuwsgierigheid, nogal.
8: Ja.
7: Dat was ook een van de redenen waarom ik dacht, daar moet ik dan maar eens een boek over gaan schrijven. Want ik weet eigenlijk helemaal niet wat het is en hoe het in elkaar zit. En dan komen er allemaal vragen.
8: Ja.
7: Is nieuwsgierigheid iets wat je hebt? Dus is het nature? Krijg je het, is het ingebakken? Heeft de ene mens het meer dan de ander? Of is het iets wat je ontwikkelt door je leven? Welke van de twee smaken is het?
8: Allebei.
7: Daar was ik al bang voor.
8: Kijk, iedereen weet dat jonge kinderen veel nieuwsgieriger zijn dan oudere kinderen en volwassenen. Hè? En dat met het ouder worden nieuwsgierigheid bij een deel van de mensen ook behoorlijk afneemt. Niet bij iedereen overigens, see me.
7: Ja, ja.
8: De oplossing van deze vraag is bij mij gekomen door in het boek van Todd Cashden. Dat heet in het Nederlands nieuwsgierig vraagteken, in het Engels curious. En die schrijft, je moet onderscheid maken tussen nieuwsgierigheid als toestand en als eigenschap.
7: Oké, dat is trait en state. Ja. Heb ik ooit eens een keer van een andere hoogleraar geleerd. Precies, ja, okay.
8: En de state kant van nieuwsgierigheid, die kan op elk moment bij iedereen worden opgeroepen. Daar heb je trucjes voor. Dat doet de reclame, dat doet de film, dat doet de retorica. Dat doet soms ook de leerpsycholoog en de docent. Maar... nieuwsgierigheid als eigenschap, dat betekent dat je heel vaak nieuwsgierig bent. Of voor heel veel dingen, of heel intensief.
7: Zonder dat jij daar een externe prikkel voor nodig hebt.
8: Precies.
7: Oké. Okay. Ja.
8: De vraag die onmiddellijk dan opkomt, hoe word je nu een nieuwsgierig persoon? Die is interessanter dan de vraag, hoe word je nieuwsgierig als state? Want dat is niet zo moeilijk. Dat kan iedereen.
7: Ja.
8: En daar hebben die boeken ook allemaal, alle trucjes daarvoor zijn bekend. En die kent iedereen eigenlijk ook. En
7: maar Robert-Jan, zeg je dan, de ene persoon wordt nieuwsgieriger geboren dan de ander. Daar zit het meer in dan de ander. Lijkt me ook lastig onderzoeken hoe je daarachter komt trouwens. Maar
8: ja, daar kom je dus niet achter.
7: Nee, dus dat weten we eigenlijk gewoon niet. Nee.
8: Ik heb daar wel eens aan een persoonlijkheidspsycholoog gevraagd van hoe zit dat eigenlijk? En die zei, we weten het gewoon niet.
7: Nee.
8: En Het meest waarschijnlijke is dat er wel een zekere erfelijkheidscomponent in zit. Maar dat het toch vooral heel erg ook ontstaat tijdens je leven. En dat zie je ook omdat het heel erg verandert. En iets wat vanzelf verandert, kun je ook veranderen.
7: Ja.
8: Dat is mijn stelling altijd.
7: Oké. Okay. Maar dat mooie daarvan is dus...
8: Ik begon straks al even mee dat jonge kinderen zijn heel nieuwsgierig. En de meeste kinderen leren het ook af tijdens de lagere school.
7: Ja. En jij zegt dus, en dat is een mooie, dat is mooi, want daar zit heel. Dus enerzijds kun je het opwekken. Je kunt de nieuwsgierigheid als emotie of als gevoel of als staat van zijn kun je opwekken door bepaalde trucjes uit te halen. Kijk naar een film waarbij je denkt, wie heeft het gedaan? Anderzijds zeg je dus ook, je kunt ook je nieuwsgierigheid als eigenschap, daar kun je ook aan werken. Nou, daarvan wil ik natuurlijk weten, hoe werkt dat dan?
8: Ja.
7: En dat hoor je zo. En dat is dan weer een manier om je nieuwsgierigheid op te wekken.
9: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.

0: Swing Out Sister, ik draai ze best wel vaak. Ik vind het gewoon heerlijk klinken altijd. Word er vrolijk van. Am I the Same Girl, hoorde je.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Robert-Jan Simons is de gast, emeritus hoogleraar en schrijver van het boek. Lerende organisaties, niet de lerende organisaties, maar lerende organisaties 2.0. Kijk, daar heeft het boek ook bij zich. Fantastisch. We waren net aanbeland bij nogal een belangrijke vraag. Of eigenlijk een belangrijke inzicht waar jij mee kwam. Is dat je zei, je kan bouwen eigenlijk aan die nieuwsgierigheid als eigenschap. Daar kun je aan werken. Hoe werkt dat dan?
2: Ja, om te beginnen moet je dat onderscheid leren maken tussen nieuwsgierigheid als toestand en nieuwsgierigheid als eigenschap. Als eigenschap, als nieuwsgierige persoon ben je iemand die heel vaak nieuwsgierig wil zijn. En dat ook heel vaak is. En op verschillende manieren. En intensief. En dat we hebben ontdekt een jaar of 10 geleden, niet ik, maar onderzoekers, Cash Den is dat, dat die nieuwsgierigheid als eigenschap ontstaat als je vaak die toestand hebt. En hoe vaker je die toestand meemaakt, hoe meer je het nog meer wil hebben. Dus het is een verslavend effect.
0: Mm.
2: Dus, en dat wordt ook door breinwetenschappers een dopamine effect genoemd. En dopamine is het stofje wat in je hersenen vrijkomt als je beloond wordt. Dus nieuwsgierig zijn en die bevredigen, dat beloont je. En iets waarvoor je beloond wordt, dat wil je vaker hebben. Dus als je mensen vaak nieuwsgierig maakt, dan worden ze op den duur vanzelf een
0: nieuwsgierig persoon.
2: En willen ze dat ook voor zichzelf gaan regelen. Want dan krijg je elke keer dat stofje.
0: Ja, dus in het begin zou je kunnen zeggen, als iemand niet zo nieuwsgierig is van zichzelf, als eigenschap, dan zou je dus kunnen zeggen, we gaan omstandigheden creëren waardoor mensen geprikkeld worden tot die state, hè, dus die nieuwsgierige staat.
2: Ja.
0: Dus dan, en dat lossen ze dan op. Hè, want de grappige is natuurlijk wel, je kunt nieuwsgierig zijn, maar als je het niet op kan lossen, dan wordt het alleen maar frustrerend. Maar je moet het ook op kunnen lossen. Hè, dus je moet ook een soort resolve hebben. Ja. Dus er moet iets open gaan en daarna moet het ook weer gesloten worden.
2: Ja.
0: En als je dat maar vaak genoeg doet, dan bouw je dus aan die eigenschap. En die eigenschap is dan dat je vanuit jezelf intrinsiek op zoek gaat naar dingen die je nieuwsgierig, waar je nieuwsgierig naar bent.
2: Ja.
0: In plaats van dat je het een beetje laat lopen of dat het niet eens in je opkomt.
2: Ja, dus ik maak daarbij dan onderscheid tussen actieve en passieve nieuwsgierigheid. Passieve nieuwsgierigheid is dat iemand jou nieuwsgierig maakt. En dat kun je ook opzoeken door de films die je kijkt of door de personen met wie je omgaat. En actieve nieuwsgierigheid is dat je jezelf in die toestand brengt door vragen te stellen of door gewoon dingen op te zoeken, te onderzoeken.
0: Ja. En nou kent iedereen natuurlijk.
2: Er zijn drie dingen die belangrijk zijn. Je moet je onderkennen dat nieuwsgierigheid leerbaar is.
0: Okay.
2: Dus dat het niet iets is wat de een wel heeft en de ander niet. En dat je ermee geboren wordt en dat je het niet kunt veranderen. Nee, het is veranderbaar, leerbaar. En we weten ook hoe dat gaat. Dat hebben we het net over gehad. Het is ook besmettelijk.
0: Oeh.
2: Ja, doordat als je in een omgeving bent waar mensen zijn die allemaal nieuwsgierig zijn, dan word jij ook nieuwsgierig.
0: En dus, hoe werkt dat dan?
2: Ja, net als een virus.
0: Je ziet het gebeuren of zo?
2: Ja, en je hoort de vragen die mensen stellen. Je ziet de situaties die ze opzoeken. Dus als je een cultuur van nieuwsgierigheid in een organisatie weet te brengen, dan worden steeds meer mensen nieuwsgierig. Omdat ze dan dat dopamine effect meemaken. En zien van, zo kan je dat doen. Dat kan ik ook. Die vragen kan ik ook stellen. Dat kan ik ook bedenken. Ik kan het leren. Het is niet iets wat vast zit. Maar iets wat je kunt ontwikkelen.
0: Ja. En nou denk ik, want ik had daar laatst een gesprek met iemand over. Dat nieuwsgierigheid, dan denk je natuurlijk vaak aan kennis, feiten. Weetjes. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld altijd als ik in een gesprek ben en iemand zegt, ik denk dat het dit is, dan ga ik altijd even googlen of tegenwoordig misschien AI'en, want dat ontkom je bijna niet aan. En dan weet je weer iets, dat is altijd leuk. En dan soms is het verrassend dat je denkt, wauw, weet je wel. Madonna is al zo oud bijvoorbeeld. Want dan zegt iemand, die zal ook wel 60 zijn of zo. En dan wil ik het gewoon echt weten.
2: Ja.
0: Maar dat is meer een soort feitenkennis. En dat kan je natuurlijk, jij hebt dat natuurlijk in je hele carrière ongetwijfeld gehad. Dat je wilde weten hoe leren eigenlijk werkte. Maar ik had een gesprek met iemand over. En ik zei, ja, bij mij is het ook wel dat ik dingen wil weten. Maar ik wil vooral dingen ook maken. Dus ik wil ook kijken, hoe werkt het? En kan ik het zelf ook? Dus kan ik het voor elkaar krijgen? Dus ik ben een soort nieuwsgierige doe-het-zelver. Dus alleen maar de kennis. Ik wil er ook iets mee bouwen. Dus is nieuwsgierigheid één ding? Of zijn er verschillen in? Zijn er verschillende smaken eigenlijk?
2: Nee, zijn er... heel veel verschillende. In mijn boek onderscheid ik 8 verschillende soorten van nieuwsgierigheid. En jij hebt er nu 2 van genoemd. Hè?
0: Okay.
2: Eén is zeg maar leergierigheid of weetgierigheid. Daar heb ik zelf ook heel veel last van. Laatste voorbeeld. Ik wilde bijvoorbeeld weten of Merel van Vroonhoven een zus was van die andere van Vroonhoven van NSC.
0: Yeah.
2: En daar kan ik dagen naar zoeken. ik heb het niet gevonden.
0: Oh, dus als iemand het antwoord heeft, kan een briefkaart sturen.
2: Mijn laatste theorie was wel dat ze dezelfde vader hebben. En dat is een bekende hok hier ook nog, maar ja. Verschillende moeders. Maar dat ze geen contact hebben. Maar die andere vorm die jij net noemde, dat noem ik cognitieve nieuwsgierigheid. Of epistemisch, probleemoplossingsnieuwsgierigheid.
0: Oké. Okay.
2: Dat is ook... Dat je gewoon, als je een probleem hoort, dan wil je het oplossen. Dus wat ik bijvoorbeeld, en daar kan je soms jaren over doen. Ik moest bijvoorbeeld een kabel trekken van mijn woonkamer naar mijn slaapkamer.
0: Ja.
2: En dan moest ik door een muur van 60 centimeter en ik kwam maar niet door die muur heen. En dan blijf ik er maar over doordenken en piekeren. Dat is cognitieve nieuwsgierigheid. En meestal vind ik dan het antwoord midden in de nacht. Als ik niet kan slapen of wakker word.
0: Ja, onder de douche.
2: Ja. De meeste mensen hebben een bepaalde plek waar je dat soort ontdekkingen hebt. Bij mij is het meestal in bed of op de fiets.
0: Alright.
2: Maar dat is ook een hele belangrijke vorm van nieuwsgierigheid. Die is wel behoorlijk gecorreleerd met leergierigheid. Dus sommige onderzoekers zeggen ook, het is eigenlijk hetzelfde. Maar ik vind het toch wel belangrijk verschillend. Want ik ken ook echt mensen die willen alleen maar weten. Ik had bijvoorbeeld een vriend die studeerde geschiedenis. En die wilde weten wat er vandaag op deze dag in de vorige jaren gebeurd is.
0: Okay.
2: Dus dan, die zei dan ook altijd, ja, vandaag 10 jaar geleden is die en die vermoord. 9 jaar geleden stonden we daar en daar. Weet je nog dat we 8 jaar geleden, dan wist hij ook van alle van de datum van vandaag, wist hij wat er vorig jaar en de jaren daarvoor was.
0: Ja, redelijk nutteloos, maar wel grappig.
2: Maar dat is niet verbonden met probleem oplossen.
0: Ja.
2: Daar los je geen problemen mee op. Dat is alleen maar weten om het weten.
0: Ja, alright. Nou, we hebben er 2 gehad.
2: Ik heb er nog eentje die ik wel...
0: Die moet op het lijstje?
2: Die hoeft niet.
0: Nee, die hoeft niet?
2: Straks, nee.
0: Nee? Oh, dit is een cliffhanger.
2: Nou, de derde is eigenlijk, zou je kunnen noemen, een sensorische nieuwsgierigheid. Of ik noem het ook wel explorerende nieuwsgierigheid. Het wordt ook wel verwondering genoemd. En dat is eigenlijk dat je gewoon geïnteresseerd bent in wat er om je heen in de natuur gebeurt. Dus welke vogels zijn er in mijn tuin? Welke dieren zijn er in dit bos?
0: Ja.
2: Welke bomen, welke bladeren, welke andere verschijnselen kun je allemaal meemaken.
0: Ja.
2: En ik heb een huisje op de Veluwe en dat grenst aan een bos en daar zitten heel veel vogels in. En ik kende geen één vogel. En op een bepaald moment dacht ik, ja, wat, dat is toch eigenlijk wel gek dat je zo samen met die vogels daar woont en dat je helemaal niet eens weet wat
0: het... Je weet niet wie je buurman is eigenlijk.
2: Nee, precies. Ja. En toen, mijn zwager en schoonzus, die weten dat wel, dus die hebben dat een keer verteld, maar ik kon het niet onthouden. Tot ik een prachtig mooie app vond. En die app, als je die in je hand houdt en die zegt allemaal wat die geluiden betekenen. Dus je zegt, dit is het geluid van een roodborst. En dat komt zo achter elkaar, komt het gewoon elke keer binnen. Dus als ik nu in de tuin ga zitten, dan zet ik die app aan. En dan, inmiddels weet ik er een heleboel. Maar komen er ook af en toe nieuwe.
0: Grappig.
2: En hele leuke. Dus dat is ook
0: een analyseer
2: van waar een app je echt kan helpen om je nieuwsgierigheid uit te bouwen. Want ik ben nu echt nieuwsgierig naar vogels.
0: Ja, grappig. En analyseer nou jezelf eens waarom dat dan niet blijft hangen als de mensen om je heen zeggen, hey, hoor je dit? Dit is een merel. En het wel werkt als die app dat zegt. Want die doet eigenlijk precies hetzelfde. Dat is toch maf?
2: Ja, maar die doet het intensiever en vaker.
0: Oké. Okay.
2: Dus als mijn schoonzus zegt van dat is een roodborst, dan hoor ik één keer die piep. Maar ik hoor tegelijkertijd ook nog allerlei andere geluiden.
0: Ja.
2: Dus ik kan dat niet zo goed onderscheiden. En die app die maakt echt verschil tussen vogels die een beetje op elkaar lijken. En,
0: ja.
2: Nou, en dan ontdek je ook dat er een bepaalde vogel is die zij niet eens kende. Dus dan kan je weer zeggen, ja, kijk, we hebben ook een zanglijster. En,
0: ja. Ja, ik heb die app ook. Dat is geweldig. Je moet overigens niet vergeten om hem uit te zetten, want je batterij loopt nogal leeg, kan ik je zeggen. het goede nieuws is dus, je kan werken aan het versterken van die eigenschap. Nou, dat is natuurlijk fantastisch, hè?
2: Ja.
0: Dat is goed nieuws. Aan de andere kant, daar begonnen we ook mee. Ja, je kleine kinderen die zijn nieuwsgierig van zichzelf. Hè? Die hoef je niet bijna allemaal hoef je ze niet te stimuleren om nieuwsgierig te zijn, maar dat zijn ze toch al. Meestal ook met de meest gevaarlijke dingen zijn ze nieuwsgierig. Maar het wordt wel minder. Dus wat zorgt ervoor dat die nieuwsgierigheid afneemt? Want dat, nou ja, misschien kun je ook te nieuwsgierig zijn. Maar we vinden ook natuurlijk, zeker in organisaties, dat mensen vaak een beetje niet nieuwsgierig genoeg zijn. Dat ze te weinig exploratief zijn.
2: Ik ben straks even begonnen met te zeggen, er zijn drie manieren. Hè, en ik heb er eentje, daar ben ik niet aan toegekomen. Ik heb gezegd, je moet je realiseren dat het leerbaar is. En je moet je realiseren dat het besmettelijk is. Maar je moet je ook realiseren dat het verslavend is.
0: Oeh.
2: En dat komt door dat dopamine effect. Dat is een verslavingseffect. En dat is ook het antwoord op deze vraag eigenlijk. Als het niet meer verslaaft, dus dan droogt het op. Net als een verslaving. Maar het is ook zo dat het heel veel met de school te maken heeft. Ik denk dat heel veel kinderen hun nieuwsgierigheid afleren op de basisschool. Omdat ze daar ineens niet meer hun eigen nieuwsgierigheid mogen volgen. Maar gewoon moeten doen wat de meester of de juffrouw zegt.
0: En
2: bepaalde doelen bereiken. En het ligt allemaal vast. En je moet toetsen maken. En daar krijg je weinig gelegenheid om je nieuwsgierigheid te volgen. En ook dat in de school tot niet zo lang geleden in ieder geval de nadruk heel erg op die ene vorm van nieuwsgierigheid ligt. Die leergierigheid, weetgierigheid. Je moet het allemaal weten. Je hoeft het niet eens toe te passen. Dat vinden we niet eens het belangrijkste. We vinden het belangrijk dat je het weet. Terwijl er 8 verschillende nieuwsgierigheden zijn. En kinderen hebben misschien die andere. En die worden dan niet opgeroepen, worden niet. Daar krijg je dan geen context voor. Er is geen omgeving. Dus het is niet besmettelijk. Er wordt ook een beetje gedaan alsof het niet belangrijk is. Hè? Dus, en de verslaving treedt niet op.
0: En jij zegt dus eigenlijk, omdat we de drugs lang genoeg maar weghalen bij de kinderen, zorgt het ervoor dat ze ontwend raken en dus niet meer op zoek gaan naar.
2: Nou, het zijn die drie redenen. Hè?
0: Ja.
2: Ze denken dat ze het niet kunnen, want het gebeurt niet meer. En ze realiseren zich niet dat ze zichzelf nieuwsgierig kunnen houden als ze het maar erkennen als leerbaar.
0: Ja.
2: Het is besmettelijk, dus het zit niet in de omgeving. Als het dan gaat het weg. En het verslavend effect droogt op.
0: Ja. Dat is toch eigenlijk wel heel pijnlijk.
2: Zeker.
0: Waarom hebben we dat nog niet opgelost dan, Robert-Jan?
2: Ja. Nou, er zijn best wel veel scholen die het wel proberen op te lossen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, en dan heb je het over andere, heb je het meer over Montessori-achtig onderwijs of Iederwijs of nou ja, allerlei.
2: Ja, Iederwijs is niet meer.
0: Nee, bestaat dat niet meer?
2: Nee. Maar dat was wel een vorm die daar ook centraal. Nou, het punt is natuurlijk dat als je nieuwsgierigheid volgt, kom je op allerlei dingen die niet getoetst worden. Kom je op allerlei dingen die op dat moment voor de school niet belangrijk zijn.
0: Nee, want dat komt over een half jaar pas.
2: Ja, of het komt nooit. Misschien pas later als je groot bent.
0: Ja.
2: En de school kan ook niet anders dan je wel een beetje focussen op die dingen die je aan het eind van de school moet kunnen.
0: Ja, en zeg je dan dat zijn eigenlijk twee systemen die niet bij elkaar passen?
2: Nee, die niet goed gemengd worden.
0: Ja,
2: ja.
0: Maar het kan wel.
2: En dat is wel, als je ziet bijvoorbeeld in Agora schoolsystemen. Maar ook op de werkvloer natuurlijk. Het is, ik heb laatst nog een lezing gehouden over het belang van nieuwsgierigheid in organisaties. En dat je, als je dat wil doen, dan moet je niet denken dat je dat op dezelfde manier kunt organiseren als de financiële blauwe manier van structureren en organiseren. Ja. Als je mensen wil laten leren en nieuwsgierig wil laten zijn en wil laten innoveren, dan moet je inspireren. Dan moet je ze ruimte geven. Dan moet je juist toestaan dat ze allemaal dingen er buitenom doen. Ik vind het allermooiste voorbeeld, het voorbeeld van Google. Hè? Ik weet niet, Google heeft een aantal jaren geleden besloten om mensen 1 dag per week de gelegenheid te geven om hun eigen drive te volgen. Dus om dingen te doen die niet in hun werk passen, maar wel erbij.
0: Ja.
2: En daar in die 20% tijd is 80% van de innovaties van Google ontstaan. Inclusief Gmail, inclusief de Chrome. Alle belangrijke tools die zijn ontstaan in de 20% vrije tijd.
0: Ja.
2: Dus ruimte geven, inspireren, dat is belangrijk voor leren en nieuwsgierigheid en innoveren. En dat moet je weten te mengen. Met tegelijkertijd moet je ook in business blijven en moet je ook geld verdienen. En dat noem ik ambidexteriteit.
0: Tweebenigheid, hè?
2: Twee rechterhanden.
0: Ja, ja. Of tweehandigheid, ja.
2: Ja, twee rechterhanden is het. Dexter is de rechterhand.
0: Oké, ja.
2: Want ik heb laatst, wou ik een lezing houden en toen wou ik zeggen, en je hebt ook ambi linkerheid. Wat is dat dan? Ik heb gymnasium gedaan, maar ik wist niet wat links was.

0: die ervoor zorgen dat, want iedereen wil dat er veel geleerd wordt en ontwikkeld. En zeker, nou ja, omdat de ontwikkelingen allemaal zo snel gaan tegenwoordig. Maar hoe roep je dan die nieuwsgierigheid op? Hoe ga je eraan werken? Hoe ga je bouwen in een organisatie aan die eigenschap van nieuwsgierigheid? En dat hoor je zo.
1: Shaping Your Future. Nieuw Business Radio.

0: Steve Winwood hoorde je met While You See a Chance, Take It. Nou, dat lijkt me uitstekend advies van meneer Winwood.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Ja, met Robert-Jan Sinons in de studio, emeritus hoogleraar, schrijver van het boek Lerende Organisaties 2.0. En ja, wat hij mij net tijdens het plaatje even fijnzinnig onder de neus wreef en terecht, is dat er ook nog eens een hele sterke ondertitel in zit, die waar we het eigenlijk nu over gaan hebben. Dat is namelijk nieuwsgierigheid als motor. Je noemde net al even die ambidexteriteit, die twee rechterhanden. Dus zowel leren, nieuwsgierig zijn, als presteren. Wat ik zo ingewikkeld daarin vind, is dat in de ene wereld leeft vrijheid, ruimte, autonomie, plezier, een beetje gek doen, spelen, uitproberen, experimenteren. Nou, je kunt de hele word cloud wel weer gaan samenstellen. En bij de andere, daar zit juist duidelijke afspraken, afbakening, wie is van wat, op tijd dingen doen, afspraken nakomen. Zeg jij dan, we leven in twee werelden en je moet dus ook zelf kunnen laveren naar die tweede wereld. Waar ben ik nu in de wereld van nieuwsgierigheid of ben ik in de wereld van het presteren? Of zeg je nee, die passen juist.

0: passen heel mooi samen.
1: Ze kunnen heel mooi samen passen als je je best ervoor doet. Dat is een beetje. Maar er zijn allerlei neigingen en tendensen om ze uit elkaar te trekken. En dan dat gebeurt dan dat als er twee bestuurders zijn, dat de ene bestuurder voor de prestaties en het geld is en de andere bestuurder is voor het leren en innoveren. Nou, wat gebeurt er dan? Die krijgen ruzie of ze kunnen niet meer goed samen.
0: Ja.
1: Want iedereen, allebei moeten ze het allebei doen. Die leren en innoveren bestuurder, die moet ook zorgen dat het betaalbaar blijft. En die moet ook zorgen dat het wat oplevert. En die presteren bestuurder, die moet zorgen dat er ruimte komt voor het leren en innoveren. En ik heb straks dat voorbeeld van Google, de 20% Google tijd genoemd. Dat is een schitterend voorbeeld van dat het kan. Dat je,
0: ja.
1: Maar
0: die hebben dus dan ook wel een duidelijke scheiding gemaakt. Hè? 4 dagen per week ben je gewoon keihard productie aan het draaien. En dan 1 dag per week kan je lekker knutselen.
1: Ja, nou, maar er is op zich niks op tegen om dat een beetje te scheiden. Maar het gaat er wel om dat je die leren en innoveren tijd en de inspiratie en ruimte die daarvoor nodig is, dat je die vrijmaakt. En,
0: ja.
1: Want het kost wel een hoop geld natuurlijk. Dat kostte Google ook heel veel geld. En ze wisten niet hoeveel dat wel niet ging opleveren.
0: Ja.
1: En er zijn ook organisaties die doen het nog veel extremer. En die geven mensen volledig de vrijheid. Maar dat is wat jij tussendoor straks ook even zei. Het grote gevaar ook van een lerende organisatie is, als die alleen maar op leren en innoveren gericht is, dan gaat het op termijn ook niet goed. Maar alleen maar gericht zijn op presteren gaat op termijn ook niet goed. Dan krijg je het V&D-effect.
0: Ja.
1: Dan ben je niet op tijd klaar voor de volgende stap. Dan heb je geen innovaties. Wordt er niet geleerd. Is er ook geen belang van leren. En zijn mensen niet nieuwsgierig naar de toekomst.
0: En zeg je dan eigenlijk ook. Wees je bewust van die tweedeling. En ja, het is ingewikkeld om ze samen te brengen.
1: Ja.
0: En dat is nou precies.
1: Dat is precies de kunst.
0: Ja, dat is de kunst.
1: Probeer het. Dus niet meer te scheiden in personen, maar breng het bij iedereen onder. En ben je bewust van de verschillen in logica? Ik vind dat wel een mooi woord ervoor. De logica van presteren is een andere dan de logica van innoveren. Maar je moet dat. Wat er vaak gebeurt is dat innoveren dan niet meer belangrijk gevonden wordt, omdat alle aandacht uitgaat naar het presteren. En op de lange termijn is dat niet goed.
0: En hoor ik je dan ook zeggen, misschien het grootste gevaar van het organiseren van leren en ontwikkelen in de organisatie is A, dat je het überhaupt aan het organiseren bent. En dat je vooral bezig bent met zorgen dat we weten wat we moeten leren. Dat we de inhoud bij elkaar hebben. Dat we de vorm hebben bedacht. Maar besteden we met z'n allen veel te weinig tijd aan zorgen dat we aan die eigenschap van nieuwsgierigheid werken. Zou dat veel meer de taak van die learning and development mensen moeten zijn om daar aan te gaan slijpen?
1: Ja, want nieuwsgierigheid is de motor voor de ontwikkeling en voor leren.
0: Ja.
1: En je kunt mensen niet dwingen om te leren. Je kunt mensen wel inspireren om te leren. En dat inspireren, dat doe je vooral als je ze ruimte geeft voor hun nieuwsgierigheid.
0: Ja.
1: En dan moet je dus wel al die 8 soorten van nieuwsgierigheid mogelijk maken. Je moet niet zeggen, je moet allemaal weetgierig worden. Want daar hebben we helemaal geen behoefte aan. Het is veel belangrijker dat we al die vormen van nieuwsgierigheid, waar we het nog niet over hebben gehad, bijvoorbeeld sociale nieuwsgierigheid, is ook heel belangrijk voor een organisatie. En er zijn ook mensen die daar veel meer van zijn.
0: Ja.
1: Maar die moeten wel ook de ruimte krijgen om dat te laten zien en om dat te ontwikkelen.
0: En sociale nieuwsgierigheid is dat zijn mensen die het leuk vinden om mensen te leren kennen.
1: Ja, en geïnteresseerd zijn in andere mensen.
0: Van, ja.
1: Ja, in een school, ik heb 2 projecten gedaan met studenten, schoolleiders, die dan interviews houden met leerlingen. En ja, mensen praten wel met leerlingen, maar ze stellen geen nieuwsgierige vragen. En dat is nou juist wel belangrijk om die nieuwsgierige vragen te stellen. Want je moet ook weten van een leerling, heeft hij eigenlijk wel een werkplek thuis? Wordt hij thuis geholpen? Heeft hij broers en zussen waar hij met vragen terecht kan?
0: Ja.
1: Waarin is hij eigenlijk geïnteresseerd? Wat doet hij eigenlijk naar buiten? Hoe kan ik hem motiveren via zijn hobby's? Dat soort vragen zou je eigenlijk van alle leerlingen moeten weten. Maar als je die vragen niet stelt, dan weet je het niet. En het is wel heel moeilijk om het allemaal te onthouden van al die hele grote hoeveelheden groepen. Maar hetzelfde geldt ook.
0: Maar er zijn mensen die daar heel goed in zijn. Hè?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Mensen die dat geoefend hebben. Want het is, die nieuwsgierigheden zijn ook kwesties van oefenen.
0: Ja, mijn vrouw is heel sociaal nieuwsgierig. Ben ik net achtergekomen dat het zo heet. Want als wij op vakantie gaan, dan weet ze binnen no time wie er allemaal in de andere appartementjes of huisjes of tentjes zitten. Bij ons in de buurt ook. We zijn 6 jaar geleden verhuisd. Nou, ik ben dat dus helemaal niet zo sociaal nieuwsgierig. Want ik weet nog steeds niet hoe iedereen heet. En dat is dan verderop in de straat. Ik weet het van mijn echte buren, maar daarna verderop geen idee. Ik zwaai naar ze omdat ik weet dat ze in de buurt wonen. Maar hoe ze heet en wat ze aan het doen zijn, weet ik niet. En zij weet alles.
1: Ja.
0: Dus dat is echt een soort superpower van haar. Maar ik heb dan weer andere nieuwsgierigheid waar ik...
1: Maar dat geldt ook voor organisaties, hè? Dat is... Ik gebruik zelf altijd het mooiste voorbeeld van Pieter Senge. Die heb je wel van gehoord.
0: Zeker.
1: De guru van de lerende organisatie. Die was een keer in Nederland in de RAI. 2000 mensen. En 1700 gulden kostte dat om daar te mogen zijn. En na een uur een lezing gehouden te hebben, zei hij, ik ga nu eventjes 1,5 uur weg. En ik wil nu dat je met 1 of 2 buurpersonen een gesprek houdt over wat je echt belangrijk vindt in het leven.
0: Zo.
1: Ja, en toen ging hij weg.
0: Veel succes.
1: Ja. En na 1,5 uur kwam hij terug. En toen deed hij iets heel slims. Hij ging daar staan en zei niks. En toen stond er inderdaad een Hollander op. Die zei, ik heb hier, nou ja, ik niet zelf, maar mijn baas heeft 1700 gulden betaald. En dan moet ik hier met een wildvreemde gaan zitten praten over wat ik belangrijk vind in het leven. Nou, daar kom ik niet voor. En toen zei Senge weer niks. Tot er iemand opstond. En verschillende mensen die stonden op en zeiden, ik heb hier het mooiste gesprek van mijn leven gehouden.
0: Oh, wauw.
1: Ik had daar graag 1700 gulden voor over gehad. Als ik daarvoor had moeten betalen.
0: Yeah.
1: Want het is heel erg belangrijk om meer met elkaar te praten. En dat is wat hij wilde bewijzen. Dat wij gewoon niet met elkaar praten.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Dus, gisteren was toevallig op de radio iemand. Ik weet niet of dat leek me ook een interessant onderwerp voor jou.
0: Oké.
1: Okay. Die zei, mensen houden geen praatjes meer met elkaar met onbekenden. Dus je moet eigenlijk stimuleren dat als je op straat iemand tegenkomt, dat je gewoon wat vraagt.
0: Ja.
1: Want dat doen we niet meer.
0: Ja.
1: Want we
0: er is zo'n hele sierige campagne nu, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh, dat, ja.
0: Voor het babbeltje van, goh, hoe heet uw hond? Ja.
1: Ja.
0: Wat een leuke hond, hoe heet die?
1: Ja. Ja. En toen stond ik dus op de pont gisteren, een uur nadat ik dat artikel gelezen had. En staat er een leuke vrouw naast me, die zegt, waar ga jij naartoe?
0: Ja. Ja, kijk.
1: Dat was een heel leuk gesprek. En ze bleek ook een beetje in mijn vak te zitten. En
0: ja, geweldig.
1: Ik dacht, ik ga dat vaker doen.
0: Ja. Ja, ik heb de mazzel dat er hele leuke mensen naar mijn studio komen. En die mag ik dan ook nog eens een keer alles vragen wat ik van ze wil weten.
1: Leuk, ja.
0: En dan merk ik altijd dat het tijd tekort is. Ik heb nog één laatste vraag. Ik heb daar nog heel veel vragen. Maar voor de uitzending nog één laatste vraag aan je, Robert-Jan. Wat is nou iets wat onze luisteraars morgen kunnen doen in hun eigen organisatie om die nieuwsgierigheid bij de collega's te inspireren, aan te wakken?
1: Nou, ik zou beginnen met te kijken of je kunt zien welke collega's je al nieuwsgierig vindt. En hoe de verschillende vormen van nieuwsgierigheid verdeeld zijn over je teams. Want je hebt ze allemaal nodig.
0: Leuk.
1: En dan, daar hoef je niet eens een vragenlijst voor te hebben of zo. Je kunt dat, als je een beetje de omschrijving hoort, dan kun je wel dat inschatten. En dan moet je kijken van, nou, welke nieuwsgierigheden missen in bepaalde teams. Of waar kan die besmettelijkheid versterkt worden door er iemand bij te zetten. Of om ze daar op te zetten.
0: Ja.
1: En ik ben dus altijd geneigd om te zeggen, je moet zorgen voor zo breed mogelijke spreiding over de verschillende soorten van nieuwsgierigheid. En om te beginnen is dat wel weten en ervaren. Want dat zijn twee heel belangrijke onderscheidingen. Maar ook nieuwsgierigheid naar jezelf en nieuwsgierigheid naar anderen vind ik ook een heel belangrijk onderscheid. Sommigen doen het een en anderen doen het andere.
0: Ik ben in ieder geval los van dat ik een fijn dopamine shotje heb gekregen, omdat ik weer meer heb geleerd over nieuwsgierigheid, heb ik ook weer veel meer dingen die ik ook nog weer wil weten, omdat het zo'n leuk onderwerp is. Dus ik dank jou zeer. Ik wil nog even het boek noemen natuurlijk. Lerende organisaties 2.0. Nieuwsgierigheid als motor. Als je meer wil weten, moet je vooral het boek natuurlijk gewoon lezen. Want er staat alles in wat je wil weten. Dank dat je er was. Robert-Jan Simons, emeritus hoogleraar en de schrijver van het boek Lerende Organisaties 2.0. En jij, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Er zijn er nog veel meer, dus als je nieuwsgierig bent, zou ik zeggen, ga ze lekker luisteren. Tot de volgende.

0: is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
10: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
11: Vrijwel iedere organisatie experimenteert met AI en toch blijft de impact vaak achter bij de verwachtingen. Hoe komt het dus dat veel pilots stranden en waarom blijken eigenaarschap, leiderschap en organisatiecultuur uiteindelijk belangrijker dan de technologie zelf? Mijn gasten vandaag in Let's Talk Business zijn Ingrid Smolder, CEO van de Sam & Samhout Groep en Leonie Arkenstein, partner en boardmember bij de Samhout Groep. In deze uitzending ga ik op zoek naar antwoorden onder meer waarom AI volgens hen vooral een bestuurlijke en veranderkundige opgave is. Ze hebben overigens een onderzoek gedaan ook. En hoe zorgen organisaties ervoor dat AI niet blijft steken in losse initiatieven, maar uitgroeit tot een samenhangende transformatie die daadwerkelijk waarde oplevert voor de medewerkers, klanten en de samenleving.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
11: Leonie en Ingrid, goedemorgen, van harte welkom.
12: Goedemorgen.
13: Dankjewel.
11: Jullie zijn een boutique, zoals je eigenlijk zegt, een consultancy boutique. Hoor ik overigens steeds vaker. Is dat eigenlijk door de vraag uit de markt doordat je kleiner bent, een andere manier van aanpak, flexibeler in kan gaan op de vraagstukken die er liggen bij klanten?
12: Of het een vraag vanuit de markt is, ik denk zeker trouwens dat het vandaag de dag steeds meer een vraag vanuit de markt aan het worden is. En wij hebben het ook al wat langer gezegd. Dus dat heeft wel met de kleinschaligheid te maken, maar ook de bijzonder dat wij toch een bijzondere aanpak hebben.
11: En wat is die bijzondere aanpak?
12: Nou, dat kan ik je later verder vertellen. Maar dat is
11: nou,
12: in ieder geval hoe wij, de veranderkant bij organisaties inbrengen. Maar ook denk ik de menskant. En hoe we dus toch wel integraal kijken naar het inhoudelijke vraagstuk van de klanten. Maar daarbij ook, wat doet de mens? Wat doet het leiderschap? Hoe is de samenwerking? Want wij geloven wel dat gedrag en de mens heel veel bepaalt bij het succes.
11: Is het zo dat er andere inzichten gekomen zijn de afgelopen jaren? Waarom dat ook naar een andere aanpak vraagt eigenlijk?
12: Andere inzichten? Ja. Ik denk dat de organisatie steeds meer ook zelf naar de menskant gaan kijken.
11: Dat,
12: naar
11: dat de gedragskant is dat andere inzicht is wat er gekomen is.
12: Dus dat is denk ik een ander inzicht. Dat je ook vanuit de markt dat inzicht terug hoort, laat ik het zo. Ik denk nog wel over bijzonderheid is dat we ook, wij doen ook heel veel met inspiratie en verbinding van mensen. En daar hebben we heel veel, ongebruikelijke werkvormen voor of films. We doen dus ook heel veel met andere technologieën of andere creatieve vormen die het ook wel bijzonder maken.
11: Even het totale plaatje, met hoeveel zijn jullie?
12: We zijn momenteel met 80 consultants. Maar we hebben natuurlijk als groep veel meer bedrijven. We hebben nog een bedrijf die maken serious games. Dat zijn echte technologische games die gaan over gedragsverandering of kennisoverdracht.
11: Is dat toch eigenlijk inspelen op de ontwikkeling rondom gamification?
12: Ja,
11: zeker. Dat gewoon helpt om mensen beter en sneller te veranderen?
12: Ja, bedrijven hebben denk ik nu een jaar of 10 bijna. Maar uit die gedachte ontstaan. En ze werken ook voor wereldwijd. Dus een heel internationaal bedrijf. Daarnaast hebben wij nog een kantoor in Azië. Die eigenlijk ook advieswerk doen. En we hebben nog een nieuwe start-up. En die zit in de Copilot. Eigenlijk in een AI-training voor Copilot. Dus die zijn wij eigenlijk sinds vorig jaar gestart. Vieren het eerste jubileum. En we hebben nog een hele mooie stichting waarin we lesprogramma's geven bij mbo-scholen. Dat doen we met het bedrijfsleven. Daar brengen we dus eigenlijk het bedrijfsleven in contact met mbo'ers. En die om van elkaar te leren. We hebben eigenlijk...
11: Ik heb er heel veel vragen over. Die gaan ook allemaal komen.
12: Dat snap ik. Maar dit is de groep.
11: Mooi in ieder geval dat je dat zo omschrijft. Waarom Azië?
12: Dat is een heel leuk verhaal eigenlijk. Heeft bij ons iedereen een persoonlijke visie. En dat is eigenlijk wat je in je leven, waarom je leeft, maar ook wat je wil betekenen in het leven, wat je waarden zijn en eigenlijk ook wat je voor ambities hebt. En zo hadden wij twee partners, eigenlijk één, en die wilde vooral ondernemen in het buitenland. En dus hebben wij hem laten bedenken waar hij dan naartoe wilde. En daar kwam Kuala Lumpur uit. En hij is vertrokken naar Kuala Lumpur. Nou, denk ik ook alweer 15 jaar geleden. Ja, heel lang geleden. En nog steeds daar succesvol. Waarom Azië? Wij wilden wel internationaliseren. Het was de persoonlijke visie of ambitie van een partner. En dat hebben we eigenlijk gevonden.
11: Dat is bijzonder. Ingrid, je bent ook partner. Heb je al persoonlijke visies, ambities inmiddels klaarstaan?
12: Leonie.
5: Zeker, want bij mij zit die persoonlijke visie en ambitie niet zozeer in dat ik heel graag Ensamart in het buitenland wil oprichten. Maar voor mij gaat het heel erg over het bijdragen aan maatschappelijke organisaties. Dus daar heb ik ook heel erg voor gekozen en ook dus de ruimte.
11: Ja, ik denk dat zometeen, als we verder in deze uitzending zijn, daar uitgebreid over in gesprek gaan. Dan Ingrid toch eventjes naar jou, want de achtergrond van Samhout. Meer dan 35 jaar bestaan jullie inmiddels. Hoe is het ooit opgericht?
12: Opgericht door Salem Samhout. En ons hoger doel is Together We Build a Brighter Future. En voor het adviesbureau zit daar eigenlijk nog een zin onder. Dat we doorbraken realiseren bij klanten. Door het verbinden en inspireren van mensen bij klanten. En dat Together We Build a Brighter Future is in Zuid-Afrika ontstaan. Waar Salem toen de tijd onder een groot bord stond. Waar dat op stond. Maar daar begreep hij later van dat er allerlei mensen doodgeschoten waren onder dat bord. Over de rassenhaat, daar hoef ik denk ik niet veel te vertellen, maar daar had het mee te maken. Dus daar zit eigenlijk daar zijn we eigenlijk maatschappelijk in verankerd.
11: Geworteld.
12: Geworteld, precies. Exact. Ja. Daar is het eigenlijk ontstaan. Ja. Ooit ontstaan in de dienstenmarketing en veel meer in het openbaar vervoer. En toen heette het Arendsen en Samhout. En uiteindelijk heeft Arendsen besloten in het openbaar vervoer door te gaan toentertijd. En Samhout in het. Die wilde eigenlijk veel meer een adviesbureau vanuit die maatschappelijke tak starten. En daar is het N-teken blijven staan. Dus zo zijn we ook op N-Samhout gekomen. En dus daar staan nu
13: de Volksmans. Ze zeggen je wel Sam Hout of is het toch wel nee, vaak en Sam Hout?
5: Zeggen nooit Sam Hout, maar we horen het wel eens. Ja. En dat N-teken is ook super onpraktisch in de tijd van telefoongidsen en zo was het zoekmachine super onpraktisch. Maar wel bewust voor gekozen, omdat het zo gaat over
13: eigenlijk
5: waar
13: uniek is wat dat betreft.
5: Ja, want maar het gaat ook zo over onze verbinding. Dus over verbinding en dat eigenlijk in je naam zit. Daar nemen we alle onpraktische elementen maar op de koop.
12: Ja, dus het is Ingrid en Sam Hout, de klant en Sam Hout.
13: Ja, dus
12: we zetten er alles voor.
13: Leuke woordspeling ook. Ja. Ingrid en Sam Hout, hoe lang is dat al het geval?
12: Ik werk er al bijna 24 jaar. En eigenlijk rode draad door wat ik altijd gedaan is wel altijd advieswerk geweest. Maar ook heel veel van onze ondernemingen, start-ups, bedrijven geleid. En nu verantwoordelijk voor het totaal.
13: Hoe heb je de onderneming zich zien ontwikkelen?
12: Ik denk toen ik daar 24 jaar geleden begon, waren we net in de fase dat we echt in die zin een adviesbureau waren en nog niet eigenlijk meerdere bedrijven hadden. Dus hoe heb ik het zien ontwikkelen? We zijn een serieus adviesbureau geworden, zeer professioneel, boeken geschreven, heel veel kennis ontwikkeld, helemaal onze eigen aanpak ontwikkeld, gegroeid en een aantal nieuwe ondernemingen daarna gestart. Dus ja. Zo heb ik het wel zien ontwikkelen in die 23 jaar.
13: En wat dat betreft, de hele wereld ontwikkelt zich heel erg. Ja. Maar ook met name door die technologische ontwikkeling die nu zo snel gaat.
12: Ja.
13: Je leeft wel in een ander hoofdstuk. Kan je dat zo stellen?
12: Nou, wat leuk is denk ik dat 5 jaar geleden, toen hoorden wij ook, of misschien al 6 jaar geleden, hoorden we ook voor het eerst van generatieve AI. En we hadden natuurlijk al wel technologie en we deden ook al best wel wat opdrachten op digitale transformaties bij klanten.
13: Wat waren die andere opdrachten?
12: Meer op digitale transformaties.
13: Puur digitale, dat was toen al eigenlijk het geval dat jullie daarin gespecialiseerd waren.
12: Ja, maar ook gewoon cultuurverandering, leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling, brede organisatieveranderingen. En daar zat altijd, een deel was ook technologisch. Maar toen kwam natuurlijk generatief AI. En wij waren als bedrijf al niet heel sterk op, laat ik zeggen, data en algoritmes. Dat is niet een van onze expertises toenertijd. Maar toen we generatieve AI zagen en hoorden en dachten dit gaat komen, dachten we dit is taal. Dit is eigenlijk de algoritme of de data van taal. En wij zijn een heel talig bedrijf. Als je het hebt over mensen, verandertrajecten, leiderschap, cultuur. Dus wij dachten, dit is eigenlijk voor ons de datakant van taal. En dus zeiden we 5 jaar geleden, hier moeten we volop in.
13: Dus dat gebeurde.
12: Ja.
13: En Ingrid, was jij dat toen ook?
5: Zeker.
13: Hoe lang ben jij er al?
5: Ook
13: 24 jaar.
5: We hebben elkaar gestart. Dus Ingrid had daarvoor nog een ander werkend leven. En ik ben professioneel opgegroeid bij Ensam Out. Maar,
13: wat maakt het eigenlijk dat jullie daar zo lang zijn? Want dat zegt wel iets over deze organisatie.
5: Ja. Voor mij betekent het wat Ingrid zei, de organisatie is in de afgelopen 24 jaar echt wel veranderd. Maar die kern van die visie en waartoe we het doen en dat we echt niet alleen willen werken, maar echt doorbraak willen realiseren. Dus ook een beetje de combinatie van een commerciële organisatie, maar met goede bedoelingen.
13: En intrinsiek gedreven door iedereen die daar werkzaam is. Het is misschien makkelijk om ja te knikken, maar ik kan me wel voorstellen dat het geen ander antwoord is dan dat je zo lang ergens bent.
12: Ja. Ja, dat is heel. Ja, dat kunnen we alleen maar jou zeggen, want het is ook echt zo. En we hebben ook heel veel mensen die al heel lang bij ons werken. We zijn ook een aantal jaar een Great Place to Work geweest in Nederland, een keer in Europa. En wij proberen gewoon die doorbraken te realiseren bij klanten. En daar werken ook echt heel veel mensen voor. En ik vind ook gewoon dat we echt heel veel goede mensen hebben.
13: Heeft het ook te maken met het feit dat die gedragsverandering die je bij bedrijven probeert teweeg te brengen, dan zal je zelf eerst het goede voorbeeld moeten geven. Intern, toch?
5: Ja. Dat is eigenlijk een van onze uitgangspunten. Dat wij altijd zeggen, practice what you preach. Dus als wij dingen bij klanten doen, dan hebben we het minimaal 1 keer
12: intern
5: ervaren. Want dan hebben we het intern gedaan.
13: Nu hoor ik dit overigens heel vaak bij consultancybedrijven. Of ze nou in een boutiquevorm zijn of ze zijn een stuk groter.
5: Ja.
13: Dat menselijke aspect, dat komt altijd naar voren. Maar wat is dan het verschil?
12: Bij ons bedoel. Kijk, nog even terug naar onze visie. Ik heb net het hoger doel uitgelegd, maar we hebben eigenlijk ook kernwaardes. Dat zijn er 4. Intensiteit, authenticiteit, vriendschap en playfulness. En die leven we echt. Die hebben we doorverteld naar habits. En dat is ook wel wat je veel hoort van buiten. We hebben toevallig ook weer een aantal mensen van andere consultancies aangenomen, partners. En je hoort dan ook echt dat bij ons het echt anders is. Dus wij zijn geen typische consultant. Wij werken ook niet in een urenfabriek op dat vlak. We hebben andere productiviteits- of decabiliteitsbeleving. We hebben ook niet een partnermodel waar we alle dividenden en de winsten uitkeren. Dat brengen we eerder terug naar de maatschappij. We zijn geen typische consultant, ook niet hoe we het sturen en hoe we zijn. En dat zien mensen vooral ook, dat hoor je dan ook. Ja, wij weten eigenlijk niet beter, want we werken er middenin. Maar als mensen van buiten komen, hoor je dat ook wel weer eens terug. En ze komen ook heel vaak hiervoor bij ons werken. Dat ze...
13: En 24 jaar geleden hadden jullie beiden wellicht jullie eerste project onder de hoede.
12: Ja.
13: Dan moet je eigenlijk de authenticiteit van het bedrijf in dit geval uitstralen. Was dat toen al heel makkelijk om mee te nemen?
12: Nou, ik vond het toch best wel mijn allereerste project zo. Dat vond ik nog best wel moeilijk. Want ik had eigenlijk zelf best wel... Ik heb bij andere bedrijven gewerkt. En ik was niet een consultant fan, laat ik het zomaar zeggen. Maar toen was ik zelf opeens een consultant. Ik weet nog dat ik zei, wat verkopen we hier eigenlijk?
13: Wat had je ervoor gedaan?
12: Bij KPN gewerkt. Eigenlijk in de retail. Verantwoordelijk geweest voor de Prima Phones en de business centers. En ik heb daartussendoor nog een eigen bedrijf gehad. Nou, kan ik ook een heel verhaal vertellen.
13: Maar dat is een andere uitzending.
12: Ja, dat is een andere uitzending. Ja. Dus ik vond het best wel moeilijk. Je verkoopt jezelf. Ik zeg, nou, wat hebben we hier dan liggen? Dat was me ook voorbij toen niet helemaal duidelijk. Dus ik vond dat best wel een struggle van wie zijn we eigenlijk en wat. Maar dat is echt 25 jaar geleden. En ook gewoon de rolverdeling. Wat doet een senior? Wat doet een medior? Ja, je moet helemaal in die consultancywereld zitten. En daar kwam ik dus niet uit. Dus voor mij was dat best wel een struik. Ik weet ook nog dat we meteen een hele leuke klant hadden. Waar we gewoon het hele bedrijf mochten transformeren. Het waren ook 800 medewerkers. Dat was vrij overzichtelijk. En daar hebben we ook enorme impact gemaakt. En dat hebben we gewoon met een team gedaan. En ik weet nog dat die klant later zei, wat was eigenlijk jullie onderlinge rolverdeling? Toen dacht ik, ja, dat hoort natuurlijk zo bij een adviesbureau. dat je ook zegt, dat is de senior, dat is de medior. Maar we hadden gewoon een team en we deden de juiste dingen.
13: Voor jou, Leonie, was dat anders?
5: Ja, voor mij was dat anders. Omdat ik eigenlijk mijn eerste werkervaring zat meteen in die projecten. Daar mag je gewoon mee. Daar ga je mee. En daar is het gewoon weinig leren uit de schoolbanken over het consultiewerk. Maar gewoon heel veel learning by doing. En dat is trouwens ook in dit tijdperk heel interessant. Want ik heb het heel erg geleerd door mee te gaan, mee te kijken, af te kijken. En dit is nou precies een vraagstuk natuurlijk waar we nu in zitten. Van hoe leren we nu jonge mensen het vak ook.
13: En ik denk ook wel het verschil met 24 jaar geleden is dat de ontwikkelingen veel sneller gaan. Dus hoe hou je de regie over die ontwikkelingen?
12: Absoluut. Ja. Maar dat is wel een van de grootste vragen waar wij ook nog het antwoord niet op hebben. Is wel hoe ga je jonge mensen in deze hele AI-transformatie waar iedereen in zit ontwikkelen? Dus Leonie, 24 jaar geleden, die is heel anders opgeleid dan je vandaag de dag ziet. En wij zijn als bedrijf natuurlijk ook aan het transformeren met AI. Dus het is echt een grote vraag hoe je jonge mensen ontwikkeld.
13: Even heel kort over het onderzoek, want daar gaan we straks uitgebreid over verder praten. Wat is de reden die geweest dat jullie dachten van wij moeten iets kunnen aantonen, wij moeten een onderzoek starten, zodat we eigenlijk onze eigen klanten en wellicht potentiële klanten ook verder kunnen helpen?
5: Ja, eigenlijk is de aanleiding nog geen eens zozeer vanuit dat het onderzoek het doel was, maar wij voelen dat deze ontwikkeling gewoon groot is voor alle organisaties. En eigenlijk is het gestart vanuit gewoon een grote nieuwsgierigheid. Grote nieuwsgierigheid naar hoe kijken CEO's, bestuurders, CHRO's ook in de laatste vraag. Hoe kijken die nou echt naar AI persoonlijk? Hè? Dus zijn ze enthousiast over die ontwikkeling of bezorgd? Wat is hun visie? Wat doen ze al in hun eigen organisaties? En eigenlijk vanuit nieuwsgierigheid dat we dachten we moeten erop zitten. We moeten weten niet alleen hoe onze klanten, maar ook een bredere groep hierover denkt. En daarom zijn we eigenlijk continu in gesprek. En dat delen we ook graag. Omdat je gewoon ziet dat de inspiratie op dit thema, daar is super veel behoefte aan.
13: Ja, je ontkomt er niet aan, toch? Dat is echt iets wat eigenlijk 's ochtends bij het opstaan al begint, toch?
12: Het is overal. Het is overal.
13: Elke dag.
12: Ja. En een ander onderzoek misschien wat wij dus ook gedaan hebben is dat adoptieonderzoek. Dat doel je misschien ook nog op. Maar dat is eigenlijk, daar zijn we 3 jaar geleden mee gestart. Omdat we zagen dat deze technologische ontwikkeling toch wel anders is dan andere. Het gaat supersnel. En elke technologische ontwikkeling vraagt adoptie. Of heeft eigenlijk adoptie nodig. Maar dat we toch wel dachten bij deze. Dit is wel een grotere uitdaging dan de hele digitale ontwikkeling die ervoor was. Dus toen zijn wij dat onderzoek gestart onder eigenlijk meer hoogopgeleide Nederlanders. Dat hebben wij niet zelf hebben laten uitvoeren. Mm-hmm. En dat gaat eigenlijk over hoe adopteert Nederland, dus hoogopgeleid Nederland, werkend Nederland, deze technologie.
13: Gaan we zo over verder praten.
14: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: About the Time op Nieuw Business Radio in het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio te gast en Sam Hout, de groep. Ingrid Smolders en Leonie Arkestein. We hebben het net even gehad over hoe jullie zelf ook bij het bedrijf 24 uur een jaar geleden zijn binnengekomen. Tegelijkertijd, terwijl het bedrijf al iets langer bestond. Nu zijn we in het tijdperk dus aanbeland. 5 jaar geleden werd het overduidelijk. Die digitale transformaties, daar zijn jullie onder andere op gaan specialiseren. Want dat is natuurlijk met menskracht niet te doen anders. En we zijn nu in het tijdperk van AI. We hadden het net over de onderzoeken die er geweest zijn de afgelopen jaren. Ook om aan te tonen wat kan er wel, wat kan er niet. En met name ook de beslissers in bedrijven. Hoe gaan ze daarmee om? Ja, ik kan me voorstellen dat je daar heel veel praatsessies voor nodig hebt. Om ze te helpen en wellicht te overtuigen om het juiste te doen. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Om die bestuurders te helpen. Ja, nou eigenlijk is dat heel veel gesprekken voeren inderdaad. Om te kijken wat sommige bestuurders die hebben een technische achtergrond, zijn super geïnteresseerd in dit onderwerp. Volgen het. Anderen hebben kinderen die iets technologisch studeren en die krijgen dan aan de keukentafel les. En anderen zeggen ook in de gesprekken, ik weet er eigenlijk gewoon heel weinig van. En dit gesprek helpt me om het te realiseren dat ik het toch niet kan overlaten aan mijn IT-afdeling. Dus daar zit gewoon een super grote diversiteit.
0: En hoe zijn jullie overtuigd van hetgene wat er dan op dat moment vanuit jullie geïnitieerd wordt, dat het juiste is?
3: Nou, ik denk niet dat we altijd het continu hetzelfde initiëren. Dat is heel erg maatwerk eigenlijk. Want je gaat eerst kijken wat er echt nodig is natuurlijk ergens.
0: Veel pilots?
3: Ja, ik denk dat er in het verleden heel veel pilots gestart zijn. Ik denk dat we nu in een wereld zitten dat de pilots gefocust worden tot 3 tot 5, ik zeg maar even, echt value, waardemakers. Dat er toch echt wordt gekeken, waar maken we echt het verschil? We zijn van de 1000 pilots in sommige organisaties, nou ik zeg niet dat het 1000 waren, maar heel veel gegaan. Ik denk ik durf niet te zeggen dat het overal hetzelfde is, want er is heel veel verschil tussen organisaties in Nederland nog. Maar je ziet wel op veel plekken dat er overal nu 3 tot 5 waardestromen of domeinen of processen worden gekozen waarvan meer vanuit de strategie gedacht wordt, daar kunnen we echt waarde creëren. In plaats van heel veel pilots.
0: Precies. En wat zijn dan de specifieke vragen waar bedrijven eigenlijk mee komen? Op het moment dat ze met jullie in gesprek gaan.
3: Sommige bedrijven vragen, help ons, hoe starten we? Dus, en dat is ook nog vandaag de dag. Dus het is zo verschillend nog in de markt en in de sectoren. Sommige vragen, help ons met een strategie. Meer het AI in onze strategie te krijgen. Anderen zeggen, nou, ik heb wat gebouwd en ik heb eigenlijk, hoe krijg ik mijn mensen mee? Of ik heb meer een adoptievraagstuk. Er komen ook wel vragen binnen van, wat betekent dit voor mijn strategische personeelskant in de toekomst? Dus de vragen zijn best divers. Help me met een veranderproces ontwerpen om van A naar B te komen.
2: Met mijn leiderschap.
3: Oh, heel veel vragen over leiderschap. Ja. Hoe leid ik mijn leiderschap nu op AI literacy, maar ook op change? Ja, heel veel vragen. Hoe help je eigenlijk ook de board opleiden op AI literacy? En dan ook gelijk kijken, hoe kunnen ze starten? Wat zou de strategische richting kunnen zijn? Het zijn hele diverse, ja. Dus het ligt maar aan waar een bedrijf eigenlijk zit in de markt. Wat voor vragen je...
0: In hoeverre wordt er dan van jullie gevraagd dat jullie ook echt daadwerkelijk die kennis aan boord hebben van AI? Want eigenlijk, als consultancypartij kijk je natuurlijk vooral naar de processen, naar hoe mensen zeg maar in een organisatie functioneren. Wat daarvoor nodig is. En in sommige gevallen merk je natuurlijk dat het ook een disruptor is voor bestaande banen.
3: Voor bestaande banen?
0: Ik kan me voorstellen dat mensen dus onder druk een veranderproces in moeten. Dat een van de grootste uitdagingen is.
3: Ja, is een van de... Kijk, wij zeggen eigenlijk ook altijd, je moet een heel goed narratief maken. Dus eigenlijk een goed verhaal wat jij met AI wil als organisatie. Dus even, waar ga je het inzetten? Wat is je strategie? En ook een eerlijk verhaal. Wat zou het kunnen betekenen voor de workforce of voor mijn mensen? En daar dus je mensen ook... En dat is dan een goed veranderproces. Hoe ga je mensen daarin meenemen? Want het kan als een bedreiging voelen. Dat zou kunnen. En daar moet je gewoon over in gesprek zijn. Dus het antwoord voor veel mensen zal ook zijn, zorg dat je zelf adaptief bent. En dat je ook AI eerder omarmt als iets waardoor jij meer waarde kan gaan toevoegen dan dat je nu maar niks doet.
0: Nu hoor je daar, je wilde wat zeggen.
2: Ja, wij zien ook wel dat ook in de gesprekken met bestuurders, dat eigenlijk het onderwerp over eerlijk zijn over dat werk gaat veranderen, dat eigenlijk nog te weinig gevoerd wordt.
3: Moeilijk.
2: Dus dat vinden, dat is toch moeilijk als je niet precies weet welk perspectief je dan, als je er nog niet uit bent over hoe groot is die verandering. En tegelijkertijd zijn die zorgen er wel bij medewerkers. Hè? Dus het kan soms ook adoptie juist een beetje tegenhouden.
0: En dat hoor je natuurlijk heel veel. Je hoort heel veel verschillende verhalen. Eigenlijk experts zeggen soms van ja, maar zo vaart loopt het helemaal niet. Het is nu een hype. Dat kennen we ook in de tijd dat agile scrum werken overal weer doorgevoerd. Nou, dan werd er een reorganisatie doorgevoerd, 3000 ontslagen. Nou, dat was dan het werk van een ander proces, agile scrum proces. Dus ik kan me ook voorstellen dat mensen met dat in hun achterhoofd ook wel sceptisch kijken naar wat er kan. En wat er vandaag nog niet kan, kan er wellicht morgen wel. Ik kan me voorstellen dat mensen best wel zoekende zijn. En dat is van boord tot eigenlijk uitvoerende medewerkers.
3: Ja, ik denk dat 3 jaar geleden nog meer aan de hand was dan nu. Uit dat onderzoek waar ik al op refereerde, komt dit ook. Dat de emoties, wij meten daar emoties van mensen. Dus we hebben ook gevraagd naar alle emoties van de doelgroep. En wat je ziet is dat de emoties over de hele linie, over die 1000 mensen die ook onderzocht zijn, positiever geworden zijn. Minder sceptisch. En nog een heel interessant inzicht is daar dat degene die het meest, we hebben ook diepte van gebruik voor het eerst gemeten. Dat is eigenlijk in Nederland volgens mij nog niet gebeurd. Dat we meten, gebruiken mensen nou oppervlakkig AI, dus door een promptje een vraag te stellen of dieper bouwen ze al agents, even als voorbeeld. Dat hebben we gemeten en interessant feitje wat eruit komt is dat de mensen die het meest diep AI gebruiken ook het meeste baanonzekerheid voelen.
0: Dat is wel gek eigenlijk, toch?
2: Nou, die zien, dus eigenlijk wat er mogelijk is zonder dat zij daar iets aan toevoegen.
0: En is dat dan met het idee van nou, ik wil de kennis voorop hebben, zodat mij eigenlijk niks verteld hoeft te worden? Is dat die angst die je dan eigenlijk niet omschrijft?
3: Nou, ik denk dat bij die mensen heel erg speelt van dat ze het zoveel gebruiken, dat ze ook de toegevoegde waarde juist zien en niet denken het is een hype. En we hebben ook gevraagd hoeveel procent van je werk zou door AI overgenomen kunnen worden. Deze groep zegt ook de helft van mijn werk. Terwijl de mensen die AI oppervlakkig gebruiken, die zeggen bijvoorbeeld maar 20% van mijn werk. Dus deze mensen gebruiken het, zien echt veel toegevoegde waarde en zien dus ook gewoon de opportunities van AI.
0: Ja, want het kan enerzijds ontlasten
3: en dus
0: natuurlijk.
3: De bedreiging voor hun eigen baan, ja.
0: Maar ontlasten kan natuurlijk ook je helpen sterker te maken op bepaalde punten waar je nu eigenlijk niet helemaal goed aan toe komt.
3: Nee, zeker. Klopt. En dat zien ze ook. Want het leuke ervan is wel dat je als je er weer op deze doelgroep op. We hebben ook naar werkgeluk gevraagd, naar vrije tijd, naar trots. Deze groep is het meest trots. Dus die mensen die diep AI gebruiken zijn het meest trots. Zijn het meest gelukkig op hun werk. En ervaren ook de meeste vrije tijd door het gebruik van AI.
0: Zijn dit dan ook de mensen waar jullie in een transformatie mee starten als een soort van early adopters die eigenlijk de draagvlak moeten gaan creëren voor die transitie?
3: Ja, dat is een leuke vraag. Want wij kijken inderdaad in adoptie, kijken we altijd naar eigenlijk soort doelgroepen in de adopties. Wij noemen dat even persona's. Maar en dan zie je dus bij klanten dat ze van alle soorten doelgroepen mensen hebben. En dus ook de early adopters. En hoe kun je die nou gebruiken om de sociale kant, dat noemen we peer-to-peer learning, in te zetten naar de andere persona's die nog niet zo enthousiast zijn of het nog niet zoveel gebruiken. Zeker.
2: Ik denk ook dat het in veel organisaties juist met deze mensen begonnen is. Die de mogelijkheden kennen en die eigenlijk de ruimte hebben gecreëerd of gekregen om pilots te starten. Eigenlijk de enthousiastelingen die in die eerste fase eigenlijk altijd nodig zijn om te kijken wat is mogelijk.
3: Ja. En dat het een hype is, daar geloof ik niet meer in.
0: Kun je ons meenemen naar gewoon een stuk praktijk waarbij je dus van scratch af aan begint binnen een organisatie? Hoe gaan jullie te werk?
3: Nou, dat is ook heel verschillend. Ja, dat ligt dus aan. Maar goed, laat ik eens zeggen dat we vaak
0: de en somehow manier. Hè?
3: Nou, dus vaak beginnen we wel bij de board of de RVB of de directie om daar. En dat ligt een beetje aan de vraag die we hebben gekregen. Maar daar beginnen we wel vaak met wat we net al zeiden van wat vinden ze er zelf van? De ethische gesprekken, soms ook nog wel het filosofische gesprek over AI en de mens.
2: Welke waarden
3: ze uit AI willen halen? Dus meer de strategische kant. Ook hoe het gaat met hun eigen AI literacy. Inspireren we ze ook op? We vinden ook dat ze voorbeeldgedrag moeten geven. Dus we laten ze soms ook zelf even agents bouwen en dingen doen. Zodat ze ook zelf gaan ervaren.
2: Een narratief maken.
3: Een narratief maken.
2: Voor de organisatie.
3: Ja. Dat is eigenlijk hoe we beginnen. En we beginnen ook al met die groep daaronder om te kijken wat zijn eigenlijk hier de grootste processen of domeinen waar we zouden kunnen starten. Dus dat met een soort analyse waar we ook weer mensen betrekken. Want wij betrekken eigenlijk wel altijd heel veel mensen van de organisatie. Omdat we toch ook wel geloven dat er heel veel kennis in de organisatie zit. Gaan we toch ook starten met een soort analyse, scan, analyse. Ja. Waar denken we waarde te creëren?
0: Nu hoorde ik eigenlijk aan het begin van deze uitzending dat gamification voor jullie een hele belangrijke tool is om toe te passen. Om uiteindelijk die organisatie zo te krijgen dat ze langzaam zeker dat veranderproces in kunnen gaan. Zijn dat bepaalde standaard methodieken of hoe gaan jullie om met die tooling?
2: Met specifiek gamification. Ja, kijk, bij gamification is super fijn. Met name wij werken voor wat kleinere organisaties, maar ook voor hele grote organisaties. En daar waar je doelgroep groot is, is gamification vaak een heel goed middel om gewoon schaalbaarheid te creëren. Dus als het echt om specifiek gedrag gaat, grote groepen, dan is het een hele fijne speelse manier eigenlijk. En ook veilige manier om te kunnen leren.
3: En dat is wel vaak maatwerk ook weer. Ligt er. Maar bijvoorbeeld onze eigen Let's Copilot. Dat is ook, dat is eigenlijk een manier om het Copilot in organisaties te trainen op een hele speelse manier. Want het is een game. Maar ook heel veel maatwerk. Dus jij traint meteen op jouw vak. Als jij een HR-manager bent, krijg je alle use cases en alle voorbeelden gelijk op jouw vak. En dat maakt het nut voor mensen veel hoger. Waardoor ze het veel sneller ook gaan toepassen in de praktijk. We hebben ook gamification gedaan om commerciële performance bij organisaties te verhogen. Om te zorgen dat in de retail er meer verkocht wordt in winkels. Of er zijn zoveel toepassingen.
0: En daarbij dat op het moment dat je zo'n transitieproces ingaat, heb je natuurlijk een owner als het ware van het hele traject.
2: Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je daar eigenlijk wel je hoofd op een hakblok zet. Want als het niet lukt, dan ben jij degene die ervoor gezorgd heeft dat het dus mislukt is. En dat hoor je natuurlijk heel vaak bij organisaties, dat de implementatie soms niet wil lukken.
2: Ja. Kijk, misschien ook een beetje bescheidenheid, maar wij geloven niet dat wij de organisatie transformeren. Dus ik denk dat wij ons werk goed doen als die top echt verantwoordelijkheid neemt en plannen maakt waar ze zelf in geloven. En daar ook echt achter kunnen staan. Dus ik denk dat dat onderdeel is van ons werk. Dus wij gaan niet voor die troepen staan en zeggen je moet naar links of naar rechts.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat je in veel gesprekken ook spanningen tegenkomt. We hebben het er eigenlijk net al over gehad. Ja. Hoe ga je daar specifiek mee om? En is dat anders dan eigenlijk 5 jaar geleden? Want dat was ook een digitale transformatie. Alleen nu is hij zo concreet. Dat mensen bij wijze van spreken, als ze informatie willen hebben, ook AI kunnen raadplegen. En wellicht andere visie aan zo'n start staan.
3: Ja, ik denk dat wij voeren in die zin veel. Als dit aan de hand is, voeren we daar gewoon goede gesprekken over. En onze gesprekken zijn ook altijd op verschillende niveaus. Ook op wat gebeurt er eigenlijk op het gevoelsniveau. Wat gebeurt er op het procesniveau en het inhoudsniveau. En ik denk ook wel dat dat ook wel echt speciaal in onze aanpak is. Dat wij wel echt diepe gesprekken in organisaties voeren. Waardoor deze vraagstukken ook gewoon op tafel kunnen liggen. En dan wordt die vanuit verschillende perspectieven gewoon. Wat is eigenlijk de business case? Wat is het filosofische perspectief? Wat is het creatieve perspectief? Ook benaderd. En dat, en daarmee, het is soms. Ik heb ook niet het idee dat je daarmee niet kan. Er zijn wel spanningen, maar je komt er altijd wel uit. In die zin, door weer te kijken wat is de next step en hoe kunnen we dan de organisatie toch weer verder helpen.
0: Heeft dat ook te maken toch met de manier van benadering, eigenlijk waar het begin van deze uitzending over begonnen. Dat warme menselijke wat je eigenlijk dan daar weer overgeeft aan de klant.
3: Ik geloof ook niet zo in de consultants die dan zeggen dit moet je doen. Wij voelen ons toch wel mede verantwoordelijk. En precies hoe jij het zegt. Wij hebben niet het idee dat wij de transformatie doen. Maar we voelen ons wel mede verantwoordelijk met eigenlijk het bedrijf. En de hele lijn. Middenmanagement en teammanagers. Voor het realiseren. Dus we voelen ons meer mede verantwoordelijkheid en helpers. Dan dat we denken wij komen het hier jullie even vertellen.
0: Hoe lang duurt zo'n proces? Want ook daar weer zeg je, elke situatie is uniek. Maar als je het toch gemiddeld genomen beetpakt, hoe lang zijn jullie bezig met zo'n transformatie?
3: Als je het echt over een cultuurverandering ook nog hebt en een gedragskant, toch wel 3 tot 4 jaar.
0: Ja. Dus dat is een enorme tijd waarin nu met AI ook heel veel kan veranderen gaandeweg dat proces.
3: Gaat wel sneller, denk ik. Ja.
0: En dus continu bijsturen?
2: En dus continu bijsturen. Kijk, ja. Wat het leuke is, dat AI verandert in die zin ons werk ook wel echt in onze context. En tegelijkertijd denk ik dat heel veel dingen die in onze aanpak eigenlijk al heel normaal waren. Over dat eigenaarschap, over het betrekken van mensen, over bijsturen. Dat weer eigenlijk weer helemaal niet zo anders is en nu nog meer nodig is.
3: Ja, maar strategie maken. Vroeger maakten we strategieën voor over.

0: Over dat hele semi-publieke deel wat ons allemaal zal gaan helpen, wat ons allemaal gaat raken, gaan we het zo meteen hebben.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Jordan Edgings op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio te gast en Sam Hout, Ingrid Smolders en Leonie Akkerstein zijn aanwezig. En we hebben het over transformaties aan de hand. Ook van alle ontwikkelingen die er gaande zijn rondom AI. In het begin hebben we het ook even gehad over de semi-publieke sector. Want dat is eigenlijk een sector waar het nu het gebeurt. Maar het gebeurt ook nog niet helemaal. Ja. Er zijn heel veel processen die daar vaak achterlopen wat betreft commerciële instellingen, commerciële bedrijven die te sneller durven te adopteren. Dit is natuurlijk een verhaal met veel meer verantwoordelijkheden ook. Maar jullie hebben daar ook een onderzoek naar gedaan. Hoe daar nu gekeken wordt naar hoe kunnen we AI gaan inzetten en hoe kunnen we die transformatie uiteindelijk goed gaan leiden.
2: Ja, klopt. Je ziet eigenlijk in heel veel onderzoeken, niet alleen die van ons, maar dat de publieke sector, onderwijs, zorg loopt eigenlijk altijd een beetje achter op meer commerciële sectoren. En wat jij zegt, dat heeft natuurlijk ook een reden. Want het zijn organisaties die een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben, die zorgvuldig met onze gegevens moeten omgaan, maar ook zorgvuldig met het geld. En wat ik heel mooi vond in de gesprekken die wij daarover gevoerd hebben en ook daarna eigenlijk met die bestuurders besproken hebben, is eigenlijk zegt bijna iedereen, wij zijn een smart follower. Wij zijn niet de frontrunner op dit gebied. We gaan niet eindeloos experimenteren.

0: experimenteren en daar ook investeren. Wij zijn een smart follower. Maar als je dan door gaat vragen over, oké, en is dat dan echt een strategie? Dan blijkt het toch een beetje stil. Dus er zit dus een bepaalde voorzichtigheid in. En als je niet oppast, dan is dat toch een beetje voorzichtigheid en stilstand. Terwijl als je echt actief invulling geeft aan die strategie, dan ga je eigenlijk hele andere dingen doen. Namelijk om je organisatie klaar te maken, super actief naar buiten kijken. En als je dan goede toepassingen, bewezen toepassingen ziet, dan kan je ze ook meteen implementeren.
1: Zou je ook kunnen zeggen dat dit ook een deel van bureaucratie zou kunnen oplossen?
0: AI.
1: Zeker.
0: Nou, ik weet niet. Er wordt heel veel geschreven over vergunningsprocessen. Ik denk dat daar super mooie toepassingen voor zijn. Ja.
1: Ja. Als je daar nu een semi-publieke sector uit zou moeten lichten, waar dit op dit moment echt aan de hand is en waar het ook nodig is dat het toegepast gaat worden, maar waar wel de zoektocht nog gaande is. Wat zou je dan zeggen als antwoord?
0: Ja, ik denk dat de zorg een heel mooi voorbeeld is. Want ik denk dat je in de zorg super geavanceerde toepassingen al hebt. En tegelijkertijd zijn ze ook nog heel erg zoekende en is adoptie ook nog een uitdaging.
2: En een tekort aan zorgpersoneel.
0: Ja,
2: dus
0: precies.
2: Stel dat je AI kan inzetten om die tekorten op te lossen. Dus in de administratieve lasten, in meer de ondersteunende processen of ook in de primaire processen. Ja, dan sla je natuurlijk wel twee vliegen in één klap.
1: En dan kom je bij zo'n zorgorganisatie aan boord. Dan kan ik me ook voorstellen dat je dus mensen moet meenemen die heel erg praktisch bezig zijn met hun vakgebied. Totaal niet eigenlijk met AI, met ontwikkelingen. Dat best wel een lange weg is om ze daarvan te overtuigen. Of in ieder geval ze klaar te maken om die toepassing in te zetten ook.
0: Ja, en eigenlijk denk ik dat er nog een stap voor zit. En dat is eigenlijk met de bestuurders en de directeur eigenlijk heel goed in gesprek over wat is de betekenis, wat vinden we dat het juiste is. Hè? Dus want ook daar zijn de ethische gesprekken denk ik super belangrijk. En over wat wordt je plan? Wat wordt je plan waar je het wil inzetten? Wat wil je bewust altijd door mensen laten doen? En waarvoor zet je die techniek in? Omdat het juist een oplossing is voor repeterend of administratief werk. En die mensen in die zorg, die houden natuurlijk ook van zorg verlenen.
1: Maar dat is natuurlijk wat anders dan de board, als het ware.
2: Ja, ja. Dus door mee te lopen met die mensen. Ja. Eigenlijk zo'n analyse doen, maar ook veel te verdiepen in wat doet nou die professional? Dat is wat wij in het begin heel veel doen. En dan ga je ook wel zien dat heel veel opportunity eigenlijk in de zorg zit in wat ook niet de mensen het leukste werk vinden. Daarmee
0: verslaglegging,
2: administratie. Waardoor ze juist, wat jij net al zegt, veel meer zorg kunnen verlenen. Waar ze eigenlijk ook trots op zijn.
1: Nu kan ik me ook voorstellen, ik heb ooit een keer zo'n tool gehoord. Bij een technisch bedrijf, daar zit de kennis bij oudere monteurs. Nou, die stromen straks uit. Maar om dat op papier te krijgen, hebben ze een tool ontwikkeld waarbij zij kunnen inspreken. Waar uiteindelijk dan de jonge instromende techneut baat bij heeft. Zien jullie dit soort ontwikkelingen ook nu inmiddels in die zorgsector ontstaan?
0: Nou, in de zorgsector. Ik herken wel dit voorbeeld. Bijvoorbeeld ook bij waterbedrijven heb ik dit ook wel gehoord. Want daar heb je gewoon, daar is de uitdaging juist dat er heel veel ervaren. Dus dat de opleiding super intensief is en ook lang duurt. Voordat je mensen echt up and running hebt om die aan die installaties te mogen sleutelen. Die toch zorgen voor ons veilig drinkwater. En tegelijkertijd ook een groot deel van het personeel wat gaat uitstromen. Dus daar is het een super mooie oplossing. Ik denk dat bij de zorg is vooral zoeken naar, we hebben een personeelstekort. Dat wordt alleen maar, hoe zorgen we dat we minder extra mensen nodig hebben. En dat we onze mensen ook nog wel ontlasten met het werk wat ze eigenlijk het minst leuk vinden.
1: Is dat de quick win om ook draagvlak te creëren voor jullie?
2: Ja, goede vraag. Want ik denk dat wij elk proces starten wij al met de draagvlak voor ogen. Dus eigenlijk als we beginnen met interviews, zeg maar, dan doen wij dat eigenlijk al om draagvlak te creëren. Dus als mensen het omarmen of adopteren, even in een technologische term. Hè, mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk de kern. Wij geloven gewoon dat 76% van het succes door de mens bepaald wordt. En daar zit draagvlak in. Maar daar zit ook, hoe ga je om met weerstand in? Wat is je goede narratief? Wat hebben mensen nodig om het te kunnen doen? Dus eigenlijk de reskillingsvraag die ook over. Dat zijn allemaal menselijke elementen. Goed, zeker. Dus wij zijn eigenlijk continu bezig om vanaf het begin al te kijken wat gaat daar raken. Dus draagvlak, maar ook opleiding, reskilling, de betekenis voor de mens.
1: De leiderschapstijlen, daar wordt ook veel van veranderd. Verwacht eigenlijk om die verandering toe te passen. Ja. Dat kan me voorstellen dat het een van de grootste elementen is. Omdat daar eigenlijk, daar zit de skill om uiteindelijk die transformatie succesvol te maken.
0: Ja, en dat zien we eigenlijk al afgelopen jaar ook heel erg. Dat de behoefte aan het opleiden van leiders eigenlijk ook in hoe leiden zij dan weer verandering. Dat enorm toeneemt. Dus naast eigenlijk dus het opleiden in meer de AI literacy. Dus hoe hebben zij zelf voldoende kennis van AI. Zie je ook die behoefte aan
2: change
0: en omgaan met onzekerheid. En want dat is eigenlijk de toekomst.
1: En hoe toetsen jullie tussendoor hoe het proces zich dan ontvouwt, ontwikkelt? Hoe gaat dat?
2: Nou, of we meten dat, of door interviews, of door datapunten, of we doen een tussentijdse meting. Of wij vragen altijd feedback. Kijken altijd of we waarde geleverd hebben op alles wat we gedaan hebben. Dus we zijn eigenlijk heel nauw in contact met onze klanten. Of we de goede kant op gaan.
1: En het bijzondere is natuurlijk, jullie zitten er middenin. Ik bedoel, het is nog lang niet af. Maar ondertussen kan ik me ook voorstellen dat je toch bepaalde track records wil bouwen. Om bij nieuwe klanten toch wel wat verhalen kan gebruiken. Wat metaforen kan gebruiken om ze mee te nemen in die processen die er nog aankomen op dat moment. Hoe doen jullie dat?
2: Hoe doen we dat? Nou, dat doen we door bij onze klanten te kijken wat we daar kunnen doen. En ook vanuit onze eigen expertise. Dus we hebben bijvoorbeeld gezegd, we zitten eigenlijk even over de AI-transformatie. Willen we eigenlijk voor de top de leading de AI-transformatie helpen. Dat gaat over meer de strategische kant, maar dat gaat ook over de board, het verhaal. Daar hebben we volgens mij al best veel over verteld. Ja. En aan de andere kant zeggen wij de adoptiekant en de transformatie van uiteindelijk de hele workforce.
1: Of het verankeren eigenlijk. Totale proces.
2: Dat is leuk, want in adoptie, heel veel mensen zeggen, als je vraagt aan mensen, wat is eigenlijk adoptie? Dan zeggen ze, nou, dat is trainen van mensen. Hoor je best wel veel. Maar eigenlijk is het ook trainen. Voor ons is het dus gebruiken van de technologie. Het is gedrag. Het is eigenlijk de vakbekwaamheid van mensen verder creëren. En wat jij heel mooi noemt, verankering in de organisatie.
1: Want dan pas is een transformatie geslaagd. Ja. Op het moment dat je ziet dat het bij iedereen in de DNA is gekropen. Ja. Wat doet dat vaak met culturen binnen zo'n organisatie?
2: Onderdeel van die verankering is ook de culturele kant. Dus als je nu bij de AI is eigenlijk de adaptieve kant. Dat mensen nieuwsgieriger, adaptiever moeten zijn. Dat is eigenlijk de grootste cultuurverandering die je nu ziet bij bedrijven. Er zijn ook al klanten van ons die hebben bijvoorbeeld nieuwsgierigheid al helemaal in hun in hun HR-cyclus ingebouwd. En ook die adaptieve kant. Omdat ze zien dat dat belangrijk is voor de mens. Maar dat gaat ook over je sturing. Dat gaat ook over hoe stuur je dan op adaptiviteit? Hoe zet jij je koers? Dus dat is een integraal begrip.
0: En voor veel organisaties denk ik dus ook meteen de uitdaging. Want als jouw leervermogen in de afgelopen jaren niet zo heel hoog was. En ook het verandervermogen niet. Dan wordt het extra lastig om in deze ontwikkeling door te gaan. Dus dat vraagt gewoon nog meer
2: tempo.
0: Tempo.
1: Wat zien jullie op dat vlak ook gebeuren? Ik bedoel, voorheen was het eigenlijk standaard. Hè? De meest ervaren mensen, daar komt de kennis vandaan. Nu heb je nieuwe instromers. Die adaptief sneller dit soort technologieën tot zich nemen. Ja. Daar verandert ook veel.
2: Ja, je ziet eigenlijk dat, dat zie je zeker bij de nieuwe instroom. Maar daarmee is het juist ook wel weer een uitdaging hoe je dat weer aan elkaar verbindt. Wij zeggen ook altijd tegen de organisaties, zorg dat je nu ook in deze technologie nieuwe jonge mensen die er veel van weten bij je hebt. Zelf hebben wij al sinds, ik denk 3 of 4 jaar, elke 2 weken met onze jonge AI-programmeurs en AI-technologen meetings, om gewoon van hun te horen, wat speelt er in de markt, wat kunnen we doen.
0: Wij worden door hen opgeleid.
2: Ja, we worden eigenlijk door hen opgeleid en geïnspireerd. Ja. Dus dat is eigenlijk, dus keer dat ook om. Zorg dat je als board of RVB of als directeur in contact bent met deze, wat je zegt, jonge technologie, mensen die waarschijnlijk veel meer weten en de trends bijhouden. Dat is zeker zo. Dus dat adviseren wij ook. Dat is leuk.
1: Nu hadden we het net over commerciële bedrijven die voorop lopen in een adaptatie van alle AI-ontwikkelingen. Je zei net al mooi, die semi-private, publiek-private organisaties, dat zijn volgers als het ware. Misschien moet je me herstellen. Maar dan heb je ook nog organisaties die niet tot verandering overgaan.
0: Ja.
1: Wat is daar het gevaar van? Wat zien jullie? Nou, dat ze toch te voorzichtig
0: daar,
1: zijn.
0: Wat eigenlijk in alle organisaties, maar zeker daar. Kijk, de ontwikkeling is er en de mogelijkheden zijn er. En mensen hebben op hun smartphone gewoon zelf ook ChatGPT. Die zijn zelf thuis aan het experimenteren met eigen accounts. En die gaan dat natuurlijk ook, als je die mogelijkheden kent, gaan ze dat toch ook inzetten op het werk. En als je dan geen beleid hebt en je ondersteunt dat niet, dan loop je gewoon het risico dat toch onveilige tooling of je data, die je eigenlijk niet naar buiten wil hebben, dat die toch ergens verdwijnt in een tool. Dus wij zeggen wel, daar is ook dat begrip van schaduw AI. Daar is nu veel over te lezen. Dus als je niks doen is eigenlijk ook, dus er wordt veel gesproken over risico's, maar het risico van niks doen is ook een hele reële.
1: En dat is natuurlijk wat vaak te sprake komt. Laten we een beetje in de toekomst kijken, want we kunnen hier heel lang over praten. Het is nog steeds een begrip waar men allemaal zoekend is. Maar hoe zie jij, Ingrid, de toekomst?
2: Nou, ik denk dat de menskant van deze verandering eigenlijk echt heel cruciaal is. En dat gaat denk ik ook het verschil. Wij geloven dat het verschil gaat maken of jij eigenlijk je return on investment gaan krijgen, ja, op alle investeringen die nu gedaan worden. Want er wordt best veel in geïnvesteerd. Ja. Ook door organisaties. En ik denk, het is gewoon een transformatie die ook niet meer overwaait. En het is ook groter en sneller dan je denkt. En ik denk zelf, even nog daarop terugkomen, dat het onderscheidend vermogen van organisaties echt te maken heeft met hoe adaptief ben je als organisatie om die technologie te omarmen. Maar ook, hoe goed weet jij nog het menselijke verschil of het menselijke kapitaal in te zetten om echt het verschil te gaan maken in die markt? Want je zou ook kunnen zeggen, de technologie heeft straks iedereen. En dan gaat toch de mens of wat je daar extra mee doet het verschil maken. En dat zou ook nog wel eens het onderscheid. Dus de tempo, maar ook hoe je het menselijk kapitaal benut, zou nog wel eens het onderscheidend vermogen kunnen zijn.
1: Zou zeg maar het menselijk aspect dan ook wel, ligt toch een, hè, want je zei het al, elke organisatie is natuurlijk uniek. Aanpak is bij elke organisatie ook anders. Maar als je dan toch moet spreken over een blauwdruk, zou de menselijke kant dan de blauwdruk kunnen zijn voor die AI-transformatie als het ware?
2: Zeker. Ik denk dat wat je nu ziet is dat er heel veel, er kwam AI-tooling, toen kwam het inzicht, dat is ik nog in het hier nu, we moeten het integreren in de processen. Dus de processen moeten geherdefinieerd worden. Nou, wat wij, dus als je dat via de menskant, even als voorbeeld, ik noem maar even een voorbeeld, de blauwdruk van de mens mee zou nemen, dan zou je eigenlijk in het procesontwerp al mee moeten gaan nemen, hoe gaat de mens samenwerken? Hoe gaat de mens nog het verschil hierop maken? Wat betekent het eigenlijk voor de, ik zeg maar even, de zingevingskant van de mens? Gaat hij zich ontwikkelen in dit werk? En dus wij zeggen eigenlijk, hier moet je proces en eigenlijk de menskant gelijk integraal ontwerpen. En daar heb ik ook al voorbeelden van gezien, dat dat niet is gebeurd. En vervolgens loop je toch best wel hard tegen de muur, want je hebt je proces helemaal herontwerpt. Je hebt helemaal ideaal bedacht. Wat kan AI allemaal overnemen? Maar je denkt niet meer aan de mens. En vervolgens na een half jaar heb je gedemotiveerde mensen. Je kunt je starters niet meer opleiden. Mensen krijgen brain fries. Je loopt gewoon hard tegen de muur. Dus hoe neem je vanaf het begin dus eigenlijk dit menselijk kapitaal al mee?
1: Tot slot, laatste advies. Want de uitzending zit er wel weer op. Wat is er nog eentje die hierbij past?
0: Nou, ik denk wat we zien, zeg maar wat er aan. Jij vroeg net van wat gaat er dan aankomen. En dat is die workforce transformatie. Dus niet AI in je processen of niet pilots, maar veel meer hoe gaat AI eigenlijk je operating model gewoon veranderen. En dan het vraagstuk wat daar voor mensen aan vasthangt. Dat is denk ik echt waar heel veel organisaties nog niet zijn, maar waar ze wel over na zouden moeten denken.
2: Ja, eens.
1: Dank jullie wel voor de komst in de studio. Tot zover Let's Talk Business met M. Samhout. Wil je deze aflevering terugluisteren over een andere, dan kan het uiteraard via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende.

0: New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim €34 miljard tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
6: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Welkom bij Insured & Inspired. De plek waar verzekeringen en ondernemerschap samenkomen. Ron Lemmens en Ilse Bosland nemen je mee in praktijkvoorbeelden, deskundige inzichten en antwoorden op de vraag: wat als het misgaat? Insured & Inspired op New Business Radio.
8: Ja, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Insured & Inspired. Want vandaag staat letselschade centraal. Dat is overigens niet het enige. In ieder geval om daarover te beginnen. Bas Dumee is hier in de studio van Flikt. Met kantoren in Capelle aan de IJsselassen. En sinds kort ook in Zeewolde. En daar is dan verantwoordelijk voor Chip Ridder van Ridder Letselschade. En verder, dat is wel heel leuk, Ilse. Jij bent er natuurlijk ook bij.
9: Zeker ben altijd. Ik er bij.
8: Zonder jou zou ik het niet kunnen. jij gaat op reportage.
9: Ja, dat klopt. Dat is ook weer nieuw, maar wel heel erg leuk. Ja, dat gaan we zeker doen.
8: Ja, wat ga je doen?
9: Ik ga een klant van mij interviewen over de evenementenverzekering.
8: Kijk, nou, je moet nog niet vertellen hoe het geweest was, maar dat komt dan later uiteraard.
6: Tijd voor Polis Praat.
8: Polis Praat. Ilse, wat heb je meegenomen voor deze week?
9: Nou, ik dacht, ik doe even lekker wat cijfertjes. Altijd leuk om even wat cijfers erin te gooien. En ondernemers denken vaak dat ze hun risico's wel scherp hebben. Maar in de praktijk valt dat toch een beetje tegen. Ja. En als we het dan hebben over de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 70% van de ZZP'ers heeft er geen één.
8: Nee, ik was pas geleden op de dag van de ZZP'er.
9: Oh ja.
8: Maak natuurlijk ook een programma over ZZP'ers.
9: Ja.
8: En dat is inderdaad wel een hoog aantal.
9: Dat is zeker hoog. En het is eigenlijk het grootste risico. Want als er iets met jou gebeurt en je bedrijf komt stil te vallen. En dan, weet je wel.
8: Dan heb je niks.
9: Nee, daarom. Dus ik schrok er eigenlijk wel een beetje van. 70%. Ik vind veel.
8: Ja, en dan heb je ook nog. Daar kun je heel lang over praten. Maar je nog iets met wachttijd, hè?
9: Ja, dat kun je natuurlijk een beetje zelf instellen. Maar daar heb je zeker mee te maken. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat we toch een beetje gauw hier wat aandacht aan moeten gaan besteden. Allemaal als ZZP'ers. Want we krijgen straks een nieuwe wet. Maar goed, daar kunnen we ook weer een heel ander programma over
8: Precies,
9: maken.
8: Precies, dat gaat ooit wel komen, denk ik. Dat komt vanzelf.
9: Sneller aan dan je denkt.
8: Ja, en dat wordt dit jaar wordt daar waarschijnlijk wat meer
9: duidelijk. Ja, over. Klopt inderdaad.
8: Dan inzicht in risico's.
9: Ja, nou ja, bijna een kwart van de ondernemers heeft geen goed inzicht in zijn bedrijfsrisico's. En er wordt dus wel ondernomen, geïnvesteerd, we groeien, maar dan zonder echt te weten waar de klappen kunnen vallen. Dus dat is natuurlijk ook best wel shocking, want we gaan allemaal maar door en door. Maar ja, als het morgen misgaat, op wat voor vlak dan ook, hè, bedoel, personeel kan uitvallen, er kan een brand uitbreken bij je bedrijfspand en dan. En daar wordt toch te weinig over nagedacht.
8: Iedere keer kom ik er toch alweer achter dat ik denk, en dat zeggen wij, benoemen we eigenlijk ook. Je moet daar eigenlijk iets voor bedenken. Hè? Je bent vaak maar bezig met de waan van de dag.
9: Ja.
8: Eigenlijk moet je iets inrichten wat je één keer per maand zou kunnen doen. Of één keer per jaar. Dat je gewoon zegt van we gaan 1 of 2 dagen alles doen wat we normaal gesproken niet doen. Mm-hmm. Even uit het bedrijf en aan dit soort dingen denken.
9: Ja, kijk.
8: Ik kom bijna aan niet 1 keer per jaar, maar misschien wel iedere maand 1 dag.
9: Nou ja,
8: en dan
9: kijk,
8: niet alleen voor verzekeringen.
9: Nee, precies. Maar ik denk, nou ja, als ik dan naar mezelf kijk, dat er echt wel voor ons als adviseurs daar gewoon een grote rol weggelegd. Wij moeten natuurlijk gewoon bij events, zeg maar, wel zijn. Hè? Als de klant personeel erbij krijgt of een ander pand gaat kopen, dan moeten we er gewoon staan. En dan moeten we die verzekeringen doornemen. Alleen ik weet dus niet. Stel, jij bent klant bij mij. Ik weet niet dat jij morgen een pand gaat kopen, bijvoorbeeld. Dus dat moet je wel melden aan mij.
8: Dus zeg je dan eigenlijk dat dat toch onderdeel is van jouw takenpakket?
9: Nou ja, kijk, als ondernemer moet je je wel bewust zijn dat een aankoop of personeel in dienst nemen, dat natuurlijk meer risico's met zich meebrengt. En daar gaat het eigenlijk al mis.
8: Kijk even naar mezelf. Ik kan me herinneren dat ik natuurlijk benaderd ben door een partij en die zei, zullen we weer eens even om tafel? En dat ik dan denk, ik heb helemaal geen tijd voor.
9: Nee, geen zin in, geen tijd. Nee, maar ja, en dan gebeurt er wat. En dan ben je onderverzekerd. Of ja, je hebt het niet goed voor elkaar. Ja, ik zie het heel veel gebeuren natuurlijk.
8: Ja, maar, eigenlijk constant.
9: Ja, je moet gewoon up-to-date.
8: Hoe overtuig je ze dan? Dat ze toch even die afspraak inplannen.
9: Nou ja, kijk, ik probeer natuurlijk wel in beeld te blijven als adviseur voor mijn portefeuille. Maar ja, ik zeg tegen mijn klanten wel altijd, als er wat speelt, dan moet je me bellen of appen. En dan gaan we het regelen. Maar ja, kijk, daarom zeg ik. Ik kan niet weten dat een ondernemer morgen beslist om een bedrijfspand te kopen. Dus dat zal dan toch echt vanuit die ondernemer moeten komen naar mij. Voordat ik daar actie op kan ondernemen.
8: Ja, interessant.
9: Dus het is heel lastig. Het blijft heel lastig.
8: Ja.
9: En ik probeer in beeld te blijven voor mijn klanten. Nieuwsbrief, socials, weet je wel. Dus dan hoop je dat ze dan, als ik weer voorbij kom op die socials, dat ze denken, oh ja, ik moet er even bellen. Nou, gelukkig gebeurt dat heel veel. Maar
8: ik moet trouwens denken over iets. Hè. Dus ook iets pas geleden waren er heel veel branden overal in Nederland. Militaire terreinen.
9: Ja.
8: Werden complete wegen afgesloten.
9: Ja.
8: Dat kan je als ondernemer natuurlijk heel veel geld kosten. Omdat je bepaalde zaken niet kan uitvoeren.
9: Ja,
8: zijn daar ook verzekeringen voor?
9: Dan denk ik aan de bedrijfsschadeverzekering. Dat we daar wellicht wel iets mee kunnen. Maar dat is wel heel specifiek hoor, wat je nu zegt.
8: Ja, nou is het leuk om uit te zoeken misschien een keer. Goed, en dan hebben we nog letselschade.
9: Letselschade. En als we kijken inderdaad naar letselschade, dan is dat vaak een van de grootste financiële risico's binnen een bedrijf. Het gaat namelijk niet alleen om de medische kosten, maar ook om loondoorbetaling, aansprakelijkheid, juridische kosten en langdurig inkomensverlies. En ja, wanneer wordt letselschade voor een ondernemer echt een financieel probleem? Dat is dan natuurlijk de vraag. Dus, ja. Maar we zitten hier met twee heren van Flikt. Dus ik denk dat zij dit zometeen prima kunnen toelichten.
8: Zullen we gaan beginnen?
9: Ja, leuk.
8: Ja, inderdaad. Gasten van vandaag. In het begin van het programma hoorde je het al. We hebben te gast Flikt met kantoor in Capelle aan de IJssel. Als landelijk actief. Meer dan 100 mensen in dienst. En Bas Dumee is hier. En sinds kort ook Chip Ridder. Hij is van Ridder Letselschade. En onderdeel van Flikt. Hoe dat zit gaan we zo meteen ook horen. Want inmiddels ook een kantoor in Zeewolde. Bas en Chip, van harte welkom beiden.
10: Dank je. Ja, dank.
8: Ja, laten we even beginnen met jou, Bas. Want Flikt Letselschade. Jullie zijn Ja, een heel specialistisch kantoor kun je zeggen, toch?
10: Ja, absoluut. We hebben in de branche natuurlijk heel veel letselschadekantoren. Zeker aan de belangenbehartigingskant. Dat is waar wij actief zijn. Dus wij staan slachtoffers bij die letselschade hebben opgelopen. Maar we doen veel meer dan dat. We doen ook zaken in het buitenland. Dus als letselschade in het buitenland is opgelopen. Maar ook om even aan te haken bij de ondernemers. Ook die staan we bij. Dus niet alleen de particulieren zelf. Maar ook bedrijven die een werknemer hebben die letselschade hebben opgelopen. Of ondernemers, ZZP'ers die dus zelf uitgeschakeld zijn door letsel.
8: Dan vragen we toch even aan jou, Ilse, ook. Want dit is voor mij nieuw. Mm-hmm. Dat zeg ik op voorhand. Ik heb een verzekering lopen als particulier, zakelijk. Maar letselschadeverzekering, ja, ik weet niet beter dan dat het gewoon in het pakket erbij zit. Hoe zit dat?
9: Dat is niet het geval. Nee, absoluut niet. En daarom ben ik ook zo blij dat jullie er vandaag zijn. Want er is gewoon echt heel veel onwetendheid over letselschade. Je moet je voorstellen dat je betrokken bent bij een ongeval. Ik heb het een tijdje geleden meegemaakt. Nou, niet zelf dat ongeval, maar wel iemand die dat heeft gehad. En ik stond op het schoolplein en hij vertelde tegen mij, joh, ik heb last van mijn nek en ik ben aangereden door een auto. En toen zei ik, joh, heb je dan wel een letselschadebureau in de armen genomen? Toen zei hij, een letselschadebureau? Wat is dat? Ik zeg, nou ja, weet je, jij bent nu aangereden, je hebt nu een beetje last van je nek, maar wie weet wat daar nog meer voor ellende uitkomt. Misschien is het goed om eens te schakelen met deze partij. Omdat je uiteindelijk wellicht voor kosten komt te staan. Die als gevolg zijn van dat ongeluk.
8: We gaan bij mij vooral andere radertjes in mijn hoofd. Ik herken het. Dus ja. Misschien om praktisch te maken. Op mijn 14 heb ik ooit een whiplash gekregen.
9: Oké.
8: Nou, heb daar heel veel last van gehad. Jarenlang. Had ik achteraf misschien dan een letselschadebureau, ja, als 14-jarige denk je niet aan, maar had ik die in de arm moeten nemen?
9: Nou ja, ik weet niet hoe dat is gekomen natuurlijk destijds, maar ik zou dat zeker
8: niet door mij toe doen.
9: Nee, dat begrijp ik, maar dat had zeker gekund.
8: Ja, want en dan word je gecompenseerd?
9: Je moet natuurlijk naar de fysio, je hebt allerlei, en er kan nog meer uitkomen uit zo'n aanrijding of iets wat er dan gebeurt. Hè. Dat weten we op voorhand niet, dus dan is het wel zaak dat je contact opneemt met een letselschadebureau. En dat weten heel veel mensen niet. Maar je bent daar dus niet voor verzekerd binnen jouw eigen. We hebben natuurlijk een zorgverzekering. Hè? Dus als er wat gebeurt, dan komt dat wel goed. Alleen als het niet jouw schuld is. Of zeg ik nu hele rare dingen, anders moeten jullie me bijvallen.
8: Ja, hoe zit dat in de verzekeringswereld?
11: Ja, in de verzekeringswereld. Je hebt natuurlijk de schadeverzekeringen zittenden. Hè? Die
9: ja, oké. Okay.
11: Wel, ja. Zeg maar, als je zelf als bestuurder tegen een boom rijdt en je mist een been, dan kun je bij je schadeverzekeringen zitten. Dan kun je aankloppen.
9: Ja, dat ben ik met je eens. Maar ik dacht even uit, als iemand anders het heeft gedaan, dan zijn jullie er.
11: Ja, dan zijn wij er. Dan moeten we vindbaar zijn, ja, zeg precies. Maar. En de meeste particulieren, de meeste mensen die zoeken, die kennen wel het woord smartengeld en letselschadeadvocaat. Maar dan houdt het eigenlijk op. Die weten ook niet het verschil tussen een advocaat en een bureau. En wat hoe zit het met de kosten? Dat zijn vaak de vragen die
8: we. Nou, laten we daarmee beginnen. Zijn we altijd in een schuur gegaan? Ja. Want volgens mij is dat het eerste wat in je opkomt. Dat je denkt, dat die partij die komt niet voor niks. Die gaat niet voor niks mij ondersteunen. Ik ben niet verzekerd daarvoor. Nee. Hoe zit dat? Hoe verdienen jullie geld?
11: Wij verdienen ons geld door bij de verzekeraar aan te kloppen voor de vergoeding van onze kosten. En een verzekeraar is verplicht om dat ook te betalen. Tenminste, de redelijke kosten. En ik kan je verzekeren, er wordt heel wat afgediscussieerd over wat nou redelijk is. Ja. Maar wij belasten onze cliënten niet door met onze kosten. Dus het is voor de cliënt gratis rechtshulp. En ze kunnen ook altijd bij ons aankloppen voor advies. De meter gaat bij ons gewoon niet lopen. Althans niet voor degene die bij ons...
8: Maar wel voor de verzekeraars.
11: Maar wel voor de verzekeraars.
8: Precies. Dus, maar zij weten jullie te vinden dan ook. Hoe zit die relatie in elkaar?
11: Die relatie die kan zeer divers zijn. We maken gebruik van internet, Google, tegenwoordig AI. Maar we maken ook nadrukkelijk gebruik van een net van assurantie tussenpersonen. Waarmee we een relatie opbouwen die ons weten te vinden als een klant bij hen aanklopt. Omdat ze een ongeval hebben gehad of een vraag hebben over letselschade. Ja. En dan weet men ons te vinden.
8: Even een zijstapje, Bas en Chip, alle twee. Want Ridder letselschade, dat is even voor de duidelijkheid. Hoe zit dat dan precies met elkaar?
11: Nou, wij zijn 20 jaar geleden begonnen met de Ridder letselschade, mijn vrouw en ik. En we hebben ons bedrijf verkocht aan Flikt in 2025. Dat is in het kort het verhaal.
8: Ah, nou... En wist niet dat het zo kort kon.
11: Ja, nou ja.
10: Ja, en zo worden wij als Flink zijnde alleen nog maar groter. Ja. Wij proberen echt in het hele land mensen te kunnen helpen. En hoe meer mensen wij kunnen helpen, hoe beter. Dus we zijn blij dat we Chip en zijn bedrijf hebben kunnen toevoegen. En zo zijn we steeds met kleine stapjes aan het maken om te groeien.
8: Is dat overigens uniek in Nederland, zo'n partij als jullie zijn?
10: Ik denk het wel. Er zijn ook wel wat andere partijen die in een ander samenwerkingsverband ook wel door het land gevestigd zijn. Maar zo groot als wij zijn er niet veel. En wij hebben verschillende afdelingen, verschillende specialismen daarin. Bijvoorbeeld de zwaardere letselschades. Daar moet echt een expert zeg maar op met veel ervaring. En die wonen ook door het hele land. Die bezoeken de slachtoffers thuis. En zo bieden we als redelijk groot kantoor toch persoonlijke aandacht aan die slachtoffers. En dat is eigenlijk het belangrijkste.
8: Wat is overigens BGK? Ik zie hier een afkorting op een papiertje staan. Ja, ik ben wel benieuwd wat
11: dat is. Dat zijn de kosten. Daar hebben we
8: dat zijn de kosten.
11: De zogenaamde buitengerechtelijke kosten.
8: Okay,
11: dat zijn bron van discussie en veel ellende.
8: Ja, we gaan het een en ander ontcijferen vandaag. Dat heb ik me voorgenomen.
10: Ja, we hebben veel vakjargon natuurlijk. Ja. BGK zijn inderdaad de juridische kosten. En misschien ook nog even goed om net. Chip zei ook wel van, dat halen we bij de verzekeraars. Maar misschien ook wel goed om te zeggen dat we dat halen bij de verzekeraars van de veroorzakers van de letselschade.
8: Ja, precies.
10: Dat zijn niet vaak niet je eigen, is dat niet je eigen verzekeraar. Want daar begint het natuurlijk bij. Je wordt aangereden door iemand. En dan ga je vaak, weet je niet wat je moet doen.
8: Nee.
10: En wacht je maar af.
8: Hoe zit dan de relatie, zeg maar? Want ik kan me ook voorstellen dat het soms daar rechtshulp bijstand bij komt, verzekering.
9: Ja, nou ja, ja
10: dat kan.
9: Dat kan. Maar ja, wat er vaak gebeurt is dat wij natuurlijk als adviseurs horen dat er een ongeval is
8: dus
9: geweest.
8: Meestal bellen
9: klanten natuurlijk wel. Om te vragen van joh, kan ik nog iets of wat dan ook. Maar ja, als je dan met letselschade komt, dan hebben ze geen idee, zeg maar. Dus daarom vond ik het heel belangrijk dat zij hier vandaag zijn om daar wat extra aandacht aan te besteden sowieso.
8: Zullen we gewoon een praktisch voorbeeld doen? Letselschade, dat klinkt heel zwaar. Dat is het soms ook wel natuurlijk. Want er kan echt wat gebeuren. Je kan een enorm ongeluk krijgen waardoor je gewoon soms bijvoorbeeld niet meer kan lopen. In het echte geval, dwarslezing.
11: Ja, ik heb een jaar of 5 geleden een zaak behandeld van een aanrijding. Ernstige aanrijding. Een jongen heeft een volledige dwarslezing. Daar hebben we een heel huis voor gebouwd. Oh. Zijn vriendin is erbij overleden overigens. Maar dat zijn echt wel de zaken waar de verzekerde som ook wordt overschreden. Hè. Dus kom je boven de 6,2 miljoen uit. Maar het merendeel is, je had het over whiplash. Dat is ook wel gelijk weer een van de vormen waar heel veel discussie over is. Omdat de dokters niks vinden, maar jij wel klachten hebt.
8: Ja, dat zeg ik helemaal.
11: En dan zegt die verzekeraar, ja, de dokter zegt, de dokter vindt niks. Ja, de klachten die zijn tijdelijk.
8: Nee, ik ken het. Mijn vader zei altijd, je moet je huiswerk beter doen.
9: Oh.
8: Ja. Ja, bijvoorbeeld. Maar, ja. Maar de huisarts snapte het ook niet.
9: Nee,
8: dus
11: het is, nee maar dat, het is het. Ook niet meer medisch op een gegeven moment. Hè. Het wordt een heel juridisch verhaal, een juridisch steekspel. We hebben het wel eens gehad over licht letsel, zwaar letsel. Ja, wat is nou licht en zwaar letsel? Dat is niet altijd een gebroken been, is niet altijd zwaar letsel. Want het is eigenlijk recht uit, recht aan. Maar zo'n whiplash verhaal van mensen die toch, ZZP'er met een whiplash, die zit thuis, die heeft klachten, die kan niet werken. Alleen hij kan het medisch niet bewijzen.
8: Nee.
11: Nou, dan moet je een heel juridisch stappenplan eigenlijk afwerken.
8: Ja, want hoe kan jij bewijzen? Want het bedoelt dan, dat is dan heel praktisch in dit geval dichtbij. Ja. Eerste half jaar wist ik aan het einde van de dag niet meer wat ik gedaan had. Mijn geheugen was weg.
11: Ja, hoe kan je het bewijzen?
8: Hoe kan je dat bewijzen? Dus daarom een voorbeeld. Hè, mijn vader zei, je moet beter je best doen. Maar dat had daarmee te maken, omdat er zo weinig over bekend is. Dus ik kan me ook voorstellen, in het geval van een ZZP'er, dat je dus ook, je mist heel veel omzet.
11: Ja,
8: waar kun je dan terecht? Kun je dan bij jullie terecht?
11: Ja, zeker.
8: Wat is ons vak. Jullie weten dus dat dit soort situaties voor kunnen komen, waardoor het niet meer aantoonbaar is.
11: Komt heel veel voor, hè, want die achteruit of die achterop aanrijding, dat is denk ik wel zo'n beetje de belangrijkste toch? Vorm van aanrijding. En dan hebben we altijd die discussie eigenlijk. En wij weten wel welke stappen we moeten zetten en welke dingen we moeten doen, wat we onze cliënten kunnen adviseren om te doen. Je moet in ieder geval wel je medisch verhaal kunnen documenteren. Dus als je in die 6 maanden nooit een dokter hebt gezien, dan hebben we wel een lastig verhaal. Dus je moet wel zorgen dat je naar je huisarts of met de ambulance mee naar het ziekenhuis laat je onderzoeken, laat je klachten vastleggen. Want als je dat niet doet, dan stokt het.
8: Is dat ook de bewuste reden dat jullie ervoor kiezen dus om altijd huisbezoeken te doen?
11: Nou, huisbezoeken doen we om mensen in hun, zal ik maar zeggen, natuurlijke habitat te ontmoeten. En het keukentafelgesprek gewoon met de mensen thuis op een rustige manier. Dat is voor mensen beter dan dat ze naar een kantoor moeten komen. Vinden ze toch weer ingewikkeld. Bovendien, ja, we bieden dat als extra service aan. Maar als iemand zegt, ja, ik kan mijn tuin niet meer onderhouden, want ik heb mijn enkel gebroken. Dan wil ik graag weten, hoe ziet die tuin eruit? Is dat een tuin die onderhoud nodig heeft of niet? Hè?
8: Ja, of heb je een kasteeltuin of een tuintje van 3x4, toch?
11: Precies, ja. Dat is... Of huishoudelijke hulp of dat soort zaken. Loopt er een hond rond? Ja,
10: precies. Het is vaak nog anders dat mensen zelf niet eraan denken om dat daar iets mee te doen.
11: Nee, klopt. Ja.
10: Maar als wij dan thuis zijn en ik zie een prachtig onderhouden tuin. En ik zie iemand in de kreukels. Dan denk ik, maar hoe lost u dat dan op? Ja, nou, dat doet de buurman voor mij. Ik zeg, betaalt u die dan? Nee, dat doet hij heel omdat ik hem, ja, omdat hij mij graag helpt. Maar wij kunnen in de letselschade, kan je daar gewoon een vergoeding voor claimen. En dan kan je bijvoorbeeld die buurman iets geven of whatever. Maar je moet dan ter plaatse dus kijken van, nou, waar loopt dit slachtoffer tegenaan? Hoe ziet dat huishouden eruit? Wie doet hier wie zorgt dat alles er zo netjes uitziet?
8: Maar dat vraag ik me ook af. Het is dus eigenlijk ook best fraudegevoelig.
11: Ja, zeker met AI krijgen we af en toe bonnen waarvan ik denk, oké, die moet ik eens figuurlijk tegen het licht houden. Klopt dat wel? Is die bon wel echt, is het geld echt besteed aan die mooie jas of die mooie schoenen? En fraudegevoelig. Ja, we gaan natuurlijk zorgen dat we een claim indienen waar we zelf ook achter staan. Het is niet zo dat we een kerstboom optuigen omdat de cliënt zegt dat hij dat wil claimen. We hebben natuurlijk zelf ons eigen beoordelingskader om na te kijken of we dat gaan indienen of niet. Maar ja, fraude. Aanrijdingen die niet gebeurd zijn of die in scène zijn gezet. Ja.
9: Echt? Gebeurt dat?
11: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
9: Ja, bizar. Ja, vind ik dan weer zo.
11: Ja, zeker. Wat? Nou ja, elke verzekeraar heeft natuurlijk zijn eigen onderzoeksdienst die gewoon ook zaken en computers uitleest van auto's, hè? Zeker de nieuwe auto's. Ja, die kunnen worden uitgelezen.
8: Dus jullie hebben ook jullie eigen inspector gadget?
11: Nou, als je het zo wil zeggen, ja.
9: Maar zo zie je dus dat er wel meer bij komt kijken. Ik bedoel, dat jij net zegt van die buurman die je wellicht iets kan geven daarvoor, weet je wel. Dat weet ik ook, dat wist ik ook niet hoor.
10: Nee, maar zelfs je eigen partner.
9: Ja.
10: Als jou de huishoudelijke taken verschuiven en eigenlijk alles op de partner terechtkomt, dan ga je niet ervan uit dat je dat daar iets mee kan qua schadevergoeding. Nee. Want je betaalt niemand geld.
9: Nee.
10: Maar gelukkig is het in de letselschade wel zo geregeld dat je daar een vergoeding voor kan claimen.
8: Ja. Kijk je daar dan ook nog bijvoorbeeld naar een situatie waarin bijvoorbeeld beide ondernemer zijn? Dus hè, op het moment dat de een zeg maar nog maar voor 40% kan werken door letsel. En de andere moet gaan compenseren, maar daardoor weer omzet misloopt bij eigen bedrijf. Dan wordt het een ingewikkeld verhaal, denk ik.
10: Precies. En nou ja, dat is vaak ook de reden dat ze zo'n huisbezoek niet alleen doen als belangenbehartigers, maar dat we ook de verzekeraar uitnodigen aan tafel. Omdat je soms ook kan nadenken van, zijn er misschien andere oplossingen misschien beter voor deze situatie? Als de partner alles doet, maar daardoor zelf minder kan werken bijvoorbeeld, of nou ja, andere gevolgen, kan je aan die verzekeraar vragen van, is het niet beter om je betaalde hulp in te gaan schakelen? En willen jullie dat vergoeden? Of gaan jullie iemand inschakelen? Want dat is tegenwoordig ook gelukkig wel de ontwikkeling in de letselschadebranche, is dat er niet alleen maar wordt gedacht aan geld als oplossing, maar ook aan hulp in natura bijvoorbeeld.
11: Ja. Herstelgerichte. Ja.
10: Ja, herstelgerichte dienstverlening. Zo van, waar heeft het slachtoffer nou echt behoefte aan? Is dat hulp of is dat geld om die hulp zelf te regelen. Ja. Dat kan allebei.
11: Mag ik daar nog even wat over zeggen? Die ondernemers die zeg maar bijvoorbeeld een vennootschap onder firma hebben, man,
8: zeker,
11: vrouw.
8: Ja.
11: Tip van Chip. Zorg dat je een vennootschapscontract hebt waarin een arbeidsongeschiktheidsclausule is opgenomen.
9: Ja, inderdaad.
11: Want als de een namelijk werkt en de ander blijft achter een geranium zitten, maar krijgt wel maandelijks een bedrag uit de onderneming, dan kun je dus afvragen, ja, wat is nou de schade? Want de vennoot heeft geen vorderingsrecht en de vennootschap onder firma ook niet. Dus je moet daar wel een goed contract hebben. Dus
9: goeie tip.
11: Regel het.
9: Ja, zeker. Ja. Jij geeft aan, hè, huishoudelijke hulp, dingen die geregeld worden. Is dat tot in lengte van dagen of stopt dat na zoveel jaar? Want ik kan me voorstellen dat je iets kan overhouden aan een ongeval. Precies. Waar je de rest van je leven mee verder moet.
10: Ja.
9: Tot wanneer krijg je bijstand van letselschade?
10: Nou ja, in principe wordt zo'n letselschadezaak eigenlijk gevolgd tot er een medische eindsituatie is. Hè? Mm-hmm. Dus dat iemand zo goed als mogelijk hersteld is. En dan kan het zijn dat er blijvende gevolgen overblijven. Ja. Waar iemand dus de rest van het leven mee moet dealen. Nou, dan gaan we kijken van dat we dat naar de toekomst gaan uitrekenen en vergoeden. Het is voor slachtoffers niet fijn om de rest van het leven aan een letselschadezaak vast te zitten. Nee. Dus dat wordt meestal gedaan.
9: Ja.
8: Dat is daar ook informatie, wordt er informatie ingewonnen ook bij de medische kant van het verhaal?
10: Absoluut. Dat komt wat je net zei van hoe gaan we dat bewijzen. Dan ga je een medisch adviseur inschakelen die al de behandelende artsen en therapeuten gaat aanschrijven voor informatie.
9: Maar dit is dus geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en geen zorgverzekering, even voor de duidelijkheid. Hè?
10: Nee.
9: Dit gaat om letselschade.
8: Precies.
9: Het is echt totaal iets anders.
8: Nee, het is iets wat door
9: mensen nu horen, als ik wat heb, dan krijg ik wellicht vanuit letselschade. Maar dat is geen arbeidsongeschiktheid.
10: Nee, je gaat altijd eerst kijken van nou, welke verzekeringen heb ik zelf?
9: Ja.
10: En kan ik daaruit vergoedingen halen? Maar als je aangereden bent door iemand anders, hè, die daarvoor aansprakelijk is. Ja, dan kan de rest zeg maar daarop geclaimd worden. En daar gaan wij naar kijken als letselschade-specialisten van oké, wat is die rest en waar kunnen we het halen?
8: Dan even het proces, hè? Want moeten jullie dan weer terug naar de verzekeraar om eigenlijk jullie plan van aanpak als het ware, hè, hoe jullie het gaan compenseren of in ieder geval de persoon in kwestie gaan helpen, weer voorstellen, is dit oké, dit gaat het kosten en moet je dan een akkoord krijgen van een verzekeraar?
11: Nou, kijk, het mooiste is als je het samen doet. Als je samen met de verzekeraar optrekt. Als je zeg maar het harmoniemodel allebei hebt. Hè, maar vaak sta je toch wel een beetje tegenover elkaar. Want de een moet betalen en de ander komt halen. Hè,
8: dat is het, en dan kan ik me ook voorstellen dat het weer heel erg afhankelijk is van met welke verzekeraar je te maken hebt.
11: Absoluut. Er zijn hele fijne verzekeraars om mee samen te werken. En er zijn hele nare verzekeraars om tegen te werken.
8: Ja, dan kan ik natuurlijk de vraag stellen, kan je er één noemen? Ja,
11: nou, dat lijkt me niet handig. Nee.
8: Dat wist ik al. Dat wist ik al. Gaan we ook niet doen. Maar goed, in ieder geval, dit is een beetje hoe het werkt. Kun je nog meer voorbeelden noemen van situaties die eigenlijk heel veel voorkomen, maar gewoon wat in de algemene publieke opinie niet bekend is?
9: Ik ben eigenlijk stiekem wel een beetje benieuwd naar als iemand iets overkomt en hij is in dienst. Want er luisteren ondernemers. Dan denk ik, als zoiets gebeurt met jou personeelslid die voor langere tijd uit de running is.
10: Ja.
9: Dan ben ik wel eens benieuwd hoe dat plaatje eruit ziet, zeg maar, voor.
10: Nou ja, dat eigenlijk heb je als werkgever van het slachtoffer, heb je ook een eigen recht om je schade te verhalen op de veroorzaker van die schade.
9: Mm-hmm.
10: Dus als werkgever kan je namelijk ook aankloppen bij die tegenpartij, dienstverzekeraar, en zeggen van ik wil de schade vergoed krijgen. Nou, wettelijk gezien is dat beperkt tot de netto loonschade die het slachtoffer eigenlijk leidt. Hè? Dus de werknemer die heeft een bepaald netto inkomen. En de gedurende periode dat hij niet kan werken, vormt dat de schade die je kan indienen bij de tegenpartij.
9: Maar er is waarschijnlijk, als de ondernemer het goed geregeld heeft voor zijn personeel, ook nog een verzuimverzekering. Zit daar dan nog een overlap of...
11: Nou ja, alles wat een andere verzekering betaalt kun je niet claimen.
9: Nee, precies.
11: Je kunt schade maar één keer claimen. Dus als er een verzuimverzekering is met bijvoorbeeld een wachttijd van 6 weken. Ja, dan gaat je schade pas na 6 weken lopen. Je kunt daarnaast ook nog wat andere kosten claimen. Hè. Dus als je bijvoorbeeld de werkplek moet aanpassen aan een andere stoel, een ander bureau. Of je hebt een arbodienst die je moet inschakelen om een rapport te maken. Dan kun je dat ook claimen. Maar het is wel vrij beperkt.
8: Hoe snel kunnen jullie zeg maar als het ware in actie komen? Want ook dat weer. Stel je hebt dan te maken met een ZZP'er. He, op het moment dat daar iets duidelijk wordt over de situatie, al die weken daarvoor, mist die omzet.
11: Nou, wij kunnen heel snel in actie komen. Alleen de verzekeraar heeft op grond van de gedragscodes 3 maanden de tijd om te bepalen of ze de aansprakelijkheid erkennen, ja of nee. Of dat ze die afwijzen. Nou, bij een ZZP'er zijn 3 maanden geen omzet.
8: Ja, dus 30%, precies. Ja. Dus 30% van de ZZP'ers heeft een AOW-verzekering. Vaak met een wachtperiode van 2 maanden. Dat kunnen ze vaak wel overbruggen.
9: Zelfs.
8: Precies. En daarna gaat het pas allemaal lopen. Dus toch wel goed om te weten dat je eigenlijk gewoon 3 maanden...
11: Nou, maximaal.
8: Moet staan.
11: Ik doe dit werk 34 jaar. En de laatste pak een beet, 5 tot 10 jaar, is onze belangrijkste taak eigenlijk het achter de broek aanzitten van verzekeraars die allemaal geen tijd hebben, waar mensen tekort zijn, waar de wachttijden oplopen. Kijk, vroeger, oude lullenpraat misschien, maar ja, vroeger regelde je dat veel sneller. Dan ging je langs of dan belde je en dan kreeg je iemand.
12: Is er een vacature overschot daar?
11: Nou, er zijn gewoon te weinig goede letselschade mensen. Precies. En we wonen met z'n 18 miljoen op een postzegel. Dus er gebeurt heel veel. En we hebben er niet genoeg mensen voor om dat allemaal te behappen.
8: Vroeger in 1996 waren er nog 15 miljoen.
9: Ja.
11: Ja, nou ja, vroeger. Hè?
8: Ja.
9: Maar nog even over die aansprakelijkheid. Want jij zei net iets over aansprakelijkheid. Er moet erkend worden natuurlijk door de... Stel nou dat ze zeggen, nou, dat hebben wij niet gedaan.
11: Nou ja, wij werken als specialisten aan het bewijs. Hè? Dus wij werken met foto's, met getuigen, met politierapporten die we opvragen, met aanrijdingsformulieren, met getuigenverklaringen. En wij proberen natuurlijk dat bewijs rond te krijgen. Ja, als het niet lukt om de aansprakelijkheid erkend te krijgen. Kijk, wij zijn geen advocaten, dus we kunnen niet procederen. Maar we hebben wel een netwerk van advocaten.
9: Ja.
11: Dan leggen we de zaak aan een advocaat voor. En dan gaan we kijken in hoeverre er een gerechtelijke procedure de zaak kan veranderen.
9: En dat is nog steeds wat jullie allemaal voor die klant doen?
11: Ja, Het is nog steeds wat we allemaal voor die klant doen. Ja,
9: best veel.
11: Nou ja, het komt ook wel eens voor. Ik ben nu bezig met de zaak. Dan moet ik misschien €12.000 aan honorarium afschrijven. Het is in al die jaren niet gelukt om die zaak rond te krijgen. En die man heeft ernstig letsel. We krijgen het bewijs niet rond. Nou ja, wij schrijven dat bedrag af. Ja, dan moet je niet te veel doen, want dan wordt de boekhouder zenuwachtig. Maar ja, dat kan
8: gebeuren. Die snap ik niet. Misschien komt het omdat ik niet in deze sector werk, maar...
11: Nou ja, wij gaan aan de slag voor een cliënt. En we geloven in zijn of haar zaak.
8: Dus jullie hebben ondertussen...
11: Die rond te krijgen. Ja, wij hebben ons honorarium, dat loopt op. Ik declareer mijn uren. Ik ben ermee bezig. Ik schrijf brieven. We doen van alles. En na jaren en jaren, we hebben een verzoek gedaan aan de overheid. Het heet tegenwoordig, dat heette vroeger WOP-verzoek. Nu heet het WOO-verzoek. Dus we hebben hele dikke dossiers gekregen van de overheid over verkeerslichtinstallaties. En nou ja, noem maar op.
8: Dit is iets met de wegbeheerder.
11: Ja, dus daar wegbeheerder. Met klopt. En we krijgen hem niet rond. Ja, de politie heeft niet gedaan wat ze moesten doen. Het bewijs is er gewoon niet. Dus nou ja, na 5 of 6 jaar. Die man zit nu in een instelling. Krijgt het gewoon niet rond.
8: Dat lijkt me ook erg moeilijk. Want jullie helpen mensen echt gewoon letterlijk uit de brand.
11: Ja.
8: En op het moment dat je een 0 op request krijgt. En je weet gewoon hier klopt iets niet. Ja, dan moet je op een bepaald moment misschien ook wel voor jezelf een zakelijke streep trekken.
11: Ja, dat klopt. We doen bijvoorbeeld weinig tot geen medische aansprakelijkheidszaken meer. Omdat dat helemaal, ik vind het zelf het leukste om te doen. Maar ja, de boekhouder wordt er helemaal niet vrolijk van. Want daar moeten we zoveel afschrijven. En dan moet je eerst ook kosten maken van medisch advies. Voordat je überhaupt weet, heb ik een zaak of niet. Nou, dat is gewoon lastig.
8: Bas, herken je dit verhaal ook?
10: Ja, zeker. Kijk, we krijgen natuurlijk heel veel nieuwe zaken tot ons. Maar wij gaan in eerste instantie kijken, van is een zaak wel haalbaar? En dat is niet alleen voor onszelf, van gaan wij onze kosten wel verhalen, maar ook voor het slachtoffer. Mm-hmm. Om te laten weten van heb je wel een zaak? Want soms is dat ook gewoon de vraag van het slachtoffer van kan ik hier iets mee?
9: Ja.
10: En dan kunnen we beter eerlijk en transparant zeggen van nou, dit gaat hem niet worden of het wordt heel moeilijk. En daar moeten we daar een zakelijke afweging met elkaar in maken. Maar dat eerlijke verhaal is wel belangrijk.
9: Lijkt me best lastig om van tevoren al te kunnen zeggen, we kunnen wel iets voor je doen of niet iets voor je doen. Dat is best moeilijk.
10: Ja,
9: als iemand redelijk in de kreukels ligt.
10: Zeker.
9: Zou dat is natuurlijk
11: vaak wel wat verder. Hè?
9: Ja.
11: Echt ernstig letsel, dan proberen we alles uit de kast te halen.
9: Ja.
10: Dat is inderdaad soms een beetje een valkuil. Dat je daarin te ver doorgaat, omdat je zoveel sympathie voor hebt voor het slachtoffer. En de ernstige situatie waar die in zit. Zelf heb ik altijd veel zaken in het buitenland behandeld. En daar ligt het net weer eventjes iets anders.
8: Nou, ik heb een goed idee. We gaan er zo meteen naar luisteren naar die verhalen over het buitenland. Meest even muziek.
13: Insured and Inspired op Nieuw Business Radio. Met Ron Lemmens en Ilse Bosland.

0: Alex Warren en Fever Dream op een nieuw Business Radio in het programma Insured and Inspired. Vandaag in de studio te gast Bas Dumé en Chip Ridder van Flikt Letselschade. En we zijn aanbeland, Ilse, bij het buitenland. We hebben natuurlijk net het heel erg gehad over hoe het in Nederland allemaal geregeld is.
1: Ja.
0: Maar dan kom je in het buitenland. Nou, buitenland, ik ben een skifanaat, laten we daarmee beginnen.
1: Ja.
0: Jij wordt ondersteboven geskiet. Dan begint het daar. Want op het moment dat degene die jou omver skiet, gewoon doorskiet, dat is vergelijkbaar met hier doorrijden naar een ongeval.
2: Ja. Ja. Nou ja, het hangt een beetje af welk land het gebeurd is natuurlijk. Maar vaak in landen als Oostenrijk bijvoorbeeld, daar is de politie heel actief op die piste.
0: Dat weet niemand eigenlijk.
2: Nee, maar die zijn daar heel serieus in. Die komen vrij snel te plaatsen. Die maken ook serieus.

0: hebben mensen om je heen dit gezien? Wat weet je daarvan te vertellen? Zijn er foto's? Heeft die persoon zich wel of niet direct gemeld? Gelukkig gebeurt het in de meeste gevallen dat iemand ook gewoon stopt en nou ja, zijn gegevens achterlaat en daarmee...
1: Wat betekent dat voor jullie functioneel? Betekent dat je de markt daar ook moet kennen? De verzekeraars daar moet kennen? Ja, zijn ze betrouwbaar wel of niet?
0: Nou, het begint natuurlijk dat je de regels moet kennen. Hè? Dus op de skipiste gelden bepaalde regels. Een soort verkeersregels. De VIS-regels worden die genoemd.
1: VIS, ja. De federatie, de ski-federatie.
0: Precies. Ja, ja, precies. En die gelden in meerdere landen. En daar staan gewoon de verkeersregels in. En dan kan je zien welke regels zijn overtreden. En wie is er dus aansprakelijk. Nou, een groot verschil met Nederland is dat kostenaspect. In heel veel landen werkt het kostenaspect niet zoals in Nederland. Oftewel, iedereen die moet zijn eigen juridische kosten zelf dragen. In Oostenrijk is er gelukkig wel iets mogelijk. Maar wij gaan dan wel voor iemand aan de slag. En maken dan een afspraak met het slachtoffer over die kosten. Bijvoorbeeld no cure no pay op basis van een percentage van de schade. En dan gaan wij dat proberen te verhalen op die veroorzaker. En hopelijk heeft hij een verzekeraar. Want dat is zeker bij ski-ongevallen natuurlijk nog wel lastig. Kijk, in de auto ben je vaak verplicht verzekerd. Op de skis is dat toch een ander verhaal. Gelukkig zijn veel mensen wel verzekerd daarvoor. Ook uit andere landen. Hè? Want van zo'n skipiste komen ook mensen vanuit verschillende landen komen naar beneden.
1: Nee, want als voorbeeld, ik heb wintersportdekking. Stel, ik word omver geskiet. Doet mijn verzekering dan helemaal niks?
0: Waarschijnlijk een stukje medische kosten zit daarin vaak. Ja. En een stukje reiskosten wellicht als je niet meer thuis kan komen zelf.
2: Ja, klopt.
0: Maar daar houdt het wel bij op. Ja. En al die andere posten die we net noemden als huishoudelijke hulp en smartengeld en dat soort dingen. Ja, dat moet je toch echt bij de veroorzaker gaan halen. En daar is best wel veel in mogelijk.
2: In Nederland zijn we natuurlijk best wel behoorlijk verzekerd. Nou, niet iedereen trouwens, wat we net hebben genoemd in de cijfers. Maar over het algemeen hebben we dat wel goed voor elkaar. Ik kan me voorstellen dat het in andere landen, nu noem jij Oostenrijk, dat zal daar vast goed geregeld zijn. Maar ja, misschien in Spanje, Italië of noem het maar op welk land ter wereld. Hebben ze misschien alleen een autoverzekering of misschien wel helemaal niks.
0: Klopt, ja. Ja, we hebben veel ongevallen met Duitsers, met Oostenrijkers. Die zijn over het algemeen heel goed verzekerd. Dus dat zijn vaak ook wel kansrijke zaken. Maar er komen ook mensen van de piste van hele andere landen, Oost-Europese landen.
1: Ja. Waar kijken jullie dan naar? Op het moment dat je met die partij gaat samenwerken, kijk je ook naar bepaalde certificaten die ze moeten kunnen overhandigen? Is misschien in Nederland ook zo, dat weet ik niet. Maar hoe werkt dat?
0: Nou, wat wij vaak doen is toch even eerst kijken van nou, hoeveel bewijs hebben we? Dat is één. En als we denken van nou, dit zou best een zaak kunnen worden. Maar dan is de volgende vraag, is iemand daarvoor verzekerd? Want van een kale kip kan je vaak niet plukken. Dus ga je kijken, is iemand verzekerd? En dan ga je gewoon naar die partij aanschrijven. Vragen om zijn verzekeringsgegevens. Komen die niet? Of zegt iemand, ik ben niet verzekerd? Nou, dan weet je al, dit gaat een heel moeilijk verhaal worden. Dus dan ga je samen met de slachtoffer kijken van gaan we hier nou wel of geen zaak van maken?
1: Ja, maar chip?
0: Ja,
1: op het moment dat je dus, bedoel, je moet toch van tevoren een soort forecast voor jezelf uitbrengen, lijkt mij. Dat je weet met welke partij je ook te maken hebt.
3: Ja, het is eigenlijk hetzelfde als dat je online een nieuwe wasmachine koopt. Dan ga je ook eens kijken, wat is er allemaal in de handel? Wat zijn de reviews? Wat zijn de goede en wat zijn de slechte dingen? En dat zou je ook verwachten van de mensen die letselschade hulp nodig hebben. Dat ze ook hun huiswerk doen. Helaas zijn er ook kantoren, bedrijven, partijen die het niet zo nauw nemen met dat hele kostenverhaal. En die bijvoorbeeld dubbel declareren. Die halen bijvoorbeeld een stukje van de schadevergoeding van de cliënt naar zich toe. En sturen ook nog hun nota in naar de verzekeraar. Dus je moet kijken naar, heeft het kantoor een keurmerk? Nou, we hebben in Nederland het NKL, een Nationaal Keurmerk Letselschade. Dat garandeert in ieder geval een aantal zaken. Dat je de zaken netjes doet, zal ik maar even in het algemeen zeggen. De advocatuur, daar heb je de LSA, de letselschadeadvocaat of de ASP. Dat zijn dan de advocaten die alleen maar voor slachtoffers werken. Ja, die moeten voldoen aan strenge voorwaarden en die mogen een aantal dingen niet en die moeten een aantal dingen wel. En als je een cowboybedrijf treft, ja, dan kan het zijn dat die de zaken niet goed doet.
1: Dat kan in Nederland voorkomen, dat kan overal ter wereld voorkomen.
3: Ja, dat kan overal ter wereld voorkomen. Goed, ik beperk me tot Nederland. Hè. Flik doet ook buitenland. Wij doen alleen buitenland als er sprake is van een pakketreis. Hè, dus je boekt een complete reis naar Ethiopië, noemen ze wat. Met een busreis. En de bus rijdt er

0: wijn in. Die zaak heb ik gehad. Ja, dan kan het naar Nederlands recht op basis van de reisovereenkomst kan het worden geregeld. Maar ja, als je die overeenkomst niet hebt, ja, dan kan je dat niet doen.
1: En daarbij, je moet dus ergens weten hoe die markten in elkaar zitten. Dat is iets waar jullie in gespecialiseerd zijn. Begrijp ik dat zo?
2: Ja, wij doen ook veel letselzaken met verkeersongevallen in de landen om ons heen. Waar Nederlanders natuurlijk veel naartoe gaan. België komt veel voor, Duitsland, Frankrijk, Spanje. Het begint inderdaad dat je dan ook de regels kent. Dus we weten hoe je een letselschade begroot. Hè. Wat is er wel aan schadevergoeding mogelijk en niet? En hoe onderbouw je dat? Want in het buitenland is het vaak iets meer noodzakelijk dat er een medisch rapport komt. Hè. Dus niet alleen maar medische stukken die ergens worden beoordeeld. Maar een slachtoffer moet echt gezien worden door een arts. En die gaat een rapport aanmaken. Er komen allerlei periodes met percentages komen daaruit. En dat leg je naast een schadevergoedingstabel. En daar komen dan weer bedragen uit. Dus ja, dan hebben wij connecties met artsen in die landen. Daar sturen we onze klanten naartoe voor een onderzoek. En dan uiteindelijk maken we een claim. En die gaan we indienen bij die verzekeraars. Nou, die verzekeraars die werken heel anders dan in Nederland. En dat vind ik ook wel even fijn om dat goed nog eens aan te stippen. In Nederland kan er heel veel verbeterd worden in de letselschade. Absoluut, kan altijd.
0: Ja.
2: Kan altijd, kan altijd beter. Ja. Tjip beklaagt zich net al een beetje over dat de verzekeraars steeds trager reageren, helaas. Maar in het buitenland ga je echt terug in de tijd. Daar zit een groot kantoor ergens in de hoofdstad. En dien je claim maar in. Wij gaan het eens even beoordelen. En u krijgt schriftelijk een antwoord wanneer wij daar tijd voor hebben. En als we het niet onderbouwd vinden, is het klaar. He, dus een persoonlijke aanpak, een bezoek aan huis, herstelgerichte dienstverlening, vergoeding in natura. Nee, dan kijken ze je aan of er water brandt, want dat kent men helemaal niet.
1: Laten we even een beetje de Europese vakantielanden afgaan. Spanje, moet je je daar zorgen maken?
2: Ja of nee? Ik zou daar geen whiplash op lopen als ik jou was.
1: Italië?
2: Sowieso niet natuurlijk, maar
1: Italië.
2: Is al iets beter op sommige vlakken. Zeker in de zuidelijke Europese landen liggen bijvoorbeeld de vergoeding voor smartengeld veel, veel hoger dan hier. Omdat men daar leed toch anders ervaart. En dat is soms ook een beetje het probleem in de letselschadezaken in Nederland. Dat wij Nederlanders zitten niet zo in elkaar. En wij gaan gewoon weer aan de slag.
3: Ja, we zijn niet van die piepert inderdaad.
2: De vraag is wel of dat altijd goed is.
3: Ja. Ja.
1: Nee, maar goed, dus je zegt Italië is al beter dan Spanje. Dan heb je Frankrijk nog. Duitsland, hoe zit het met die twee landen?
2: Duitsland is heel qua systeem ook heel vergelijkbaar met Nederland.
1: Ja, kan me voorstellen.
2: Ja, er zitten heel veel overlappingen in. Maar Zuid-Europa, en dat begint eigenlijk bij België al. Ja. Daar gaat het er echt anders aan toe. En Chip die gaf al aan, bij Whiplash, je moet wel aantonen wat je hebt. Nou, in Nederland kan je dan ook nog eens. Bij Whiplash kan je echt niks vinden op een scan. Maar je kan wel laten zien van voor het ongeval was er niks aan de hand. Na het ongeval wel het nodige. En dat is een consistent verhaal. Er zijn geen andere oorzaken. Dus dan zeggen rechters vaak wel het komt door het ongeval. En in het buitenland zeggen ze nee. De arts moet het zeggen. En als die het niet met 100% zeker kan zeggen, heeft u geen claim.
1: Oké.
3: Heftig. Nou, en de Scandinavische landen, hoe zit het daar?
1: Ja, oké, die moet ook nog hebben.
2: Scandinavische landen, daar word ik over het algemeen niet zo vrolijk van.
1: Niet?
2: Nee.
3: Dat verbaast me.
2: Je zou inderdaad anders verwachten.
1: Ja. Daarom dacht ik, die noem ik niet.
2: Nee.
3: Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
2: Nee, ja, het sowieso liggen de vergoedingen echt een voor stuk lager. Het gebeurt, de vaststelling gebeurt vaak door een commissie van waar verzekeraars en belangenpartners in zitten. En daar komt iets uit en dat is bindend en klaar. En dan kan je verder niks meer mee. En naar mijn ervaring is een slachtoffer daar nooit helemaal blij mee.
3: Nee.
1: We hebben straks nog één onderwerp die we moeten bespreken. Dat is rechtshulp. Eerst even kort dat proces, het aanmelden. Hoe werkt dat? Als je nu aan het luisteren bent, dan gaat de hele wereld voor je open natuurlijk.
3: Nou, dat denk ik wel.
1: Dus nou, dit ga ik in mijn oren knopen. Barst los.
2: Ja, nou, in het geval van buitenlandschade kan je altijd met ons bellen. En dan gaan wij al een eerste schifting maken. In welke landen doen wij wel en welke landen doen wij niet. Hè? Want wij kunnen
1: natuurlijk. Welke landen doe je niet? Is dat te veel om op te noemen, denk ik?
2: Die zijn er te veel. Ik kan beter aangeven welke we wel doen. Die hebben we eigenlijk net al een beetje gehad. Ja. Hè? Dat zijn een beetje de landen om ons heen waar de Nederlanders ook het meest naartoe gaan. Want daar hebben we gewoon ervaring in. Hebben we kennis van het recht. En daarbuiten. Kijk, wij behandelen veel zaken in de opdracht van rechtsbijstandverzekeraars. We hebben een uitgebreid advocatennetwerk, dus die schakelen we daarvoor in. Maar heb je geen rechtsbijstandverzekering, dan moet je dat allemaal zelf betalen. Dus dan verwijzen we wel vaak mensen naar die advocaten toe van dit is een goede advocaat, ga daar naartoe. Maar dan heeft het niet zoveel zin om ons verder daartussen te zetten. Maar over het algemeen, als het zo'n land is waar wij wel de kennis van in huis hebben, dan doen wij vaak eerst een telefonisch consult. Dat kost €75. En dan gaan we het hele verhaal aanhoren van het slachtoffer. Welk bewijs is er? Welke letsel is er? Waar is gebeurd? Allemaal dat soort dingen. En dan geven we daarna, kunnen we een inschatting maken. Ofwel we zeggen van nou, dit gaat het niet worden, ofwel qua van belang of qua aansprakelijkheid niet. Maar wijzen we mensen wel op weg van je kan het zo doen zelf. En is het wel een forse schade met fors belang en naar goede kansen, dan kunnen wij die zaak in behandeling nemen en dan gaan we daarmee door.
1: Ja.
2: En maken we een dossier aan.
1: Maar die rechtshulp, ja, dat komt dan op een bepaald moment dat het echt nodig is, dan verwijzen jullie door. Begeleiden jullie het dan nog of laten jullie het los?
2: Nee, zeker. Dat kan. Hè. Zeker in de zaken die wij behandelen voor rechtsbijstandverzekeraars. Ja, daar zitten we vaak ook echt tussen. Ook in de communicatie. Het letterlijk en figuurlijk vertalen. De advocaat die krijgt te maken met 2 jaar loondoorbetaling in Nederland. Die denkt, leg dit eens even uit. Dat kent men in het buitenland niet. En andersom, soms moeten wij ook uitleggen waarom een advocaat bepaalde stukken vraagt. Die in het buitenland nodig heeft, die wij weer niet kennen.
3: Mooi, hè?
1: Ja, zeker. Ilse, heb jij nog vragen? Want volgens mij is voor jou ook wel heel veel verrassends.
3: Ja, zeker. Ik zit alleen maar te denken van als mensen niet een adviseur hebben die ze hierop wijst of niet weten dat jullie bestaan. Hoe kom je dan bij een letselschadebureau? En ik zou haast denken dat een ambulance zowat folders in zijn ambulance heeft liggen, bij wijze van spreken. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Dus dat is dat best lastig. En ik denk dat er toch heel veel mensen zijn die daardoor misschien een hoop ellende hebben. En het een en ander mislopen natuurlijk.
0: Ja, kijk, de ambulance chasers, die hebben we gelukkig niet in Nederland. Nee. In Amerika is het een ander verhaal.
1: Ambulance chasers.
3: Dat hoort ook.
0: Goed, kijk, in Amerika zijn de openbare registers van aanrijdingen. Dus heb jij een aanrijding gehad en je zit nog in het ziekenhuis, word je al gebeld door een advocaat.
1: Oh, wauw.
0: En in Nederland doen we dat niet, als het goed is. Maar voor de rest, ja, mensen googelen gewoon veel. Of hebben via de buurman van de nicht van de neef gehoord dat je bij bureau X moet zijn of niet bij bureau Y. En dan is het een kwestie van, wij krijgen tegenwoordig, ik denk, 60-70% van de nieuwe aanvragen komen telefonisch binnen.
3: Oh, okay.
0: Allemaal op de mobiel, hè, de call to action knop. Vroeger zaten ze achter de desktop, vroeger op de tablet. Nou, het is allemaal passé. Het is nu gewoon de telefoon. Dus we krijgen heel veel telefoontjes. Of WhatsApp. Ik krijg gewoon out of the blue op zaterdagavond krijg ik een WhatsApp. Met vragen, met ik heb een nieuwe zaak of ik wil advies. Ja, zo kunnen mensen ons vinden.
3: Na deze uitzending hoop ik dat er heel veel mensen weten dat jullie, nog meer mensen weten dat jullie bestaan.
0: Dat hopen wij ook, eerlijk gezegd. Maar ook vooral dat ze bij een goed kantoor terecht kunnen. Kijk, wij kunnen niet alle letselschadezaken van Nederland behandelen. En dan zeggen we, ja, zorg dat je gewoon naar een goed keurmerkkantoor gaat. Want die zijn er, die kun je vinden, dan kun je googlen. Je
1: googelt dan op letselschade keurmerk.
3: Ja.
0: Ja, nou ja, of op letselschade en dan kom je vanzelf op een website uit en dan kun je zien, heeft iemand een keurmerk of niet? Nou, geen keurmerk, met een bocht omheen zou ik zeggen.
1: Oké, heel goed. Nou, daarmee wil ik jullie bedanken voor de komst in de studio en toch wel weer een hele hoop eye-openers.
3: Ja, zeker. Dank jullie wel. Elke maand heel waardevol.
1: Chip Ridder en Bas Dumé van Flikt. Oké, daar gaan we beginnen, Ilse. We gaan naar jouw allereerste reportage ooit.
4: Insured and Inspired op New Business Radio. Met Ron Lemmens en Ilse Bosland.
3: Ja, het evenementenseizoen is weer in volle gang. De festivaltenten zijn opgezet en de podia weer uitgeklapt. En hoe leuk om eens even langs te gaan bij een van mijn relaties waar ik ieder jaar een evenementenverzekering mag afsluiten. Want daar hamer ik natuurlijk altijd op in het radioprogramma, omdat die zo belangrijk is. En ik ben daarom bij Mondovino Wijnkoperij en ik ga in gesprek met Marco Schepel. Marco, super fijn dat je tijd vrij wilde maken om het even over de evenementenverzekering te hebben. Vertel eens, wie ben je en wat voor evenement organiseer jij?
4: Nou, zoals je al zei, ik ben Marco Schepel van wijnkoperij Mondovino. We hebben twee winkels, zowel in Zwolle als in Dronten. En zoals je net al zei, we gaan binnenkort ons wijnfestival weer doen.
3: En hoe groot is dat evenement ongeveer?
4: Nou, wij vinden het best wel groot. Vorig jaar hadden we bijna 1200 bezoekers. Dus ja, dat is best wel een serieus event met een aardige organisatie.
3: En als je het dan hebt over de organisatie, waar denk je dan als eerste aan bij de organisatie van dit evenement?
4: Nou, we beginnen natuurlijk altijd met de gemeente, met de vergunning. Want het heeft best wel wat haken en ogen. De veiligheid is natuurlijk heel belangrijk. Dus daar zijn wel de dingen waar het mee begint. En als dat allemaal staat, ja, dan gaan we verder.
3: En wanneer komt dat stukje verzekeren dan in beeld?
4: Nou, ook dat komt best wel snel natuurlijk. Wat we al zeiden, er komen 1200 mensen. We huren van alles. Er zijn best wel wat kosten mee gebonden. En ja, er kan natuurlijk van alles gebeuren, ondanks dat je het goed organiseert. Maar dan gaan we ook al vrij snel met jou in gesprek voor een verzekering.
3: En ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En heb je ook wel eens gedacht, wat als het misgaat?
4: Zeker. Er kan natuurlijk van alles misgaan. Het weer kan misgaan. Er kan bijvoorbeeld echt iets gebeuren. Bijvoorbeeld vechtpartij of zulke soort dingen. Weet je, dat kan best. En dat het evenement dan afgeblazen moet worden. Nou, dan is het wel handig als je dat met een verzekering kan afdekken.
3: Ja, dus jij hebt eigenlijk nooit gedacht van ik laat het maar zoals het is en ik doe daar niks aan.
4: Nee, daar is gewoon het evenement te groot voor geworden. We zijn ooit begonnen met 450 man bezoekers. Nou, dan is best te overzien. Maar inmiddels, veel Drontenaren kijken ernaar uit. En er zitten natuurlijk wel wat risico's aan. En die willen we graag afdekken.
3: En is er wel eens iets gebeurd, misschien voordat je een evenementenverzekering afsloot, waarvan je denkt, oh, dat is echt een trigger geweest om het toch echt goed te regelen?
4: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is het tot nu toe is het altijd goed gegaan. En we proberen natuurlijk ook alles met de organisatie goed af te dekken. Maar er zit natuurlijk altijd een stukje onzekerheid in. Ook het weer speelt mee. Dat kan natuurlijk ook in eentje. Als er een storm is, ja, dan mag het gewoon niet doorgaan. Boven de windkracht 8, dan wordt het afgelast. En dat zijn risico's die willen we graag afdekken.
3: Nou, goed over nagedacht in ieder geval, toch? En wat zou je anderen die deze zomer misschien nog een evenement gaan organiseren willen meegeven?
4: Nou, wat ik al zei, waar we mee beginnen, dat is natuurlijk in gesprek gaan met de gemeente. En daarnaast heb je natuurlijk ook de brandweer, de politie. Iedereen die wil daar naar kijken en die vindt er wat van. Dus zorg dat je daar gewoon goed erop staat. Dat je het goed voorbereid hebt en dat scheelt een hoop.
3: Nou, top. Je hoort het goed. Een evenement zonder verzekering is dus eigenlijk geen optie. Wat mij betreft al helemaal niet. En laat je daarom dus ook goed informeren over de mogelijkheden van een evenementenverzekering. En nou, super bedankt voor je tijd in ieder geval, Marco. En we gaan weer terug naar de studio.
5: Vrolijk zaken doen. Doe je zo. Zo, nou dat was die. De kop is eraf. Je eerste reportage zit erop. Ik hoop dat er binnenkort weer eentje komt.
3: Ik hoop het ook.
5: Volgens mij zijn er nog genoeg plekken die je kan rampen boeken, toch?
3: Zeker weten. Dat gaan we zeker doen.
5: Hey, we gaan het even over vrolijk zaken doen. Doe je zo. Welke tips heb je voor ons voor deze maand?
3: Nou ja, volgens mij kwam het al een beetje aan het begin van het programma naar voren. Maar zie verzekering als onderdeel van je bedrijfsstrategie. Hè? Jij zei het al, volgens mij moeten we als ondernemer iets plannen. Één dag per maand of zo. Om dit soort zaken natuurlijk onder de loep te nemen.
5: Nou, überhaupt alles wat lijkt. Ja. Even beetpakken.
3: Precies, dus niet alleen verzekeringen, maar al dat soort dingen. Ik denk dat gewoon eentje is, die is al vaker teruggekomen, deze tip. Maar blijf er gewoon bij. Het is heel belangrijk. Zorg gewoon dat je alles op orde hebt.
5: Oké, tip 2.
3: Ja, nou ja, ook dat is een beetje een uitvloeisel van tip 1. Maar update je verzekeringen bij elke groeistap. Ik heb het vorige week weer meegemaakt. Een klant van mij kocht een nieuw pand en in een andere plaats. En ik ben daar natuurlijk gelijk naartoe gegaan om te kijken hoe die het nu allemaal voor elkaar heeft. En wat we vooral verzekeringstechnisch nog moeten regelen. En daar komt dan ineens heel veel bij kijken, kan ik je vertellen. Dus zo zie je nieuw personeel, nieuwe locatie. Het is allemaal belangrijk om te zorgen dat je verzekeringen up-to-date zijn.
1: Dan
3: moet je dus ook niet alleen maar denken aan schadegevallen, maar dus ook aan uitval bijvoorbeeld van je personeel. Hè. Ga je groeien met personeel? Wat als er eentje langdurig ziek wordt? Hoe ga je dat opvangen? Nou, daar hebben we natuurlijk oplossingen voor. Het is niet alleen een brandje of een diefstal die hier naar boven komt.
1: Ja, precies. Maar die impact is enorm. En dat is natuurlijk niet alleen dat die medewerker er op dat moment niet is, maar wellicht ook, zeker in een MKB-bedrijf, cruciale kennis thuis blijft zitten.
3: Nou ja, ook dat. En het is natuurlijk wel handig als je het op kan vullen. En wie gaat dat dan doen? En hoe ga je dat überhaupt betalen? Ja.
1: En wat als niet?
3: Nee, ja, dat...
1: Succes.
3: Ja, precies.
1: Tip 4.
3: Nou, letselschade. We hebben het er net over gehad. Laat dat in ieder geval niet je zwakke plek zijn. Dus zorg dat je weet hoe je zit qua aansprakelijkheid en personeel. Dus
1: eigenlijk... Nou, je zou deze uitzending nog een keer terug kunnen luisteren dan.
3: Zeker, zou ik zeker doen. Zeker doen.
1: En dan de laatste tip voor dit moment.
3: Ja, nou ja, heel simpel misschien. Als je er nog nooit echt goed naar gekeken hebt, dan is de kans groot dat er iets mist op je polis. Dus ga gewoon eens even kijken naar je polis en kom je er niet uit, dan... Weet je mij te vinden of een van mijn andere collega's in het land. Zorg dat je een goede adviseur hebt die je helpt.
1: En daar ga ik toch nog even iets over vragen. Hoe weet ik nou dat ik iets mis op mijn polis? Dat is toch wel een ding hoor.
3: Ja, maar weet je... Kijk, ondernemers denken niet in risico's. Die zien alleen maar groei, geld verdienen, handel.
1: Maar is er ergens een checklist?
3: Oh, die zullen er vast wel zijn.
1: Gewoon een afspraak maken.
3: Ik denk dat je gewoon, als je als bedrijf groeit... Nou ja, kijk, ook als je net begint... Het is altijd sowieso... Ben ik natuurlijk een voorstander van de adviseur. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor al mijn collega's in het land. Maar je bent gewoon niet bewust van de risico's die je loopt. En je kan denken dat het wel zo is... Maar kom het echt wekelijks meerdere malen tegen... Dat ik dan zeg... Goh, heb je daaraan gedacht of daaraan gedacht? En dat mensen me aan zitten te kijken van... Nou, daar heb ik dus nog nooit over nagedacht.
1: Nou, volgens mij is de boodschap weer duidelijk. En dat horen we eigenlijk iedere keer. En inderdaad, die dag in de maand.
3: Zeker.
1: Die moet ik ook maar eens gaan prikken.
3: Ja.
1: Goed. Dat was hem voor vandaag in Insured and Inspired. Wil je deze aflevering terugluisteren of andere afleveringen?
3: Ja.
1: We hebben ook bijvoorbeeld een hele bijzondere gehad over alles wat je niet denkt te kunnen verzekeren. Kan dan toch wel? Ik ga dan naar de website van newbusinessradio.nl. Isa, dankjewel voor deze keer weer. En over een maand zijn we er weer.
6: Dit was Insured and Inspired met Ron Lemmens en Ilse Bosland op New Business Radio. Elke derde dinsdag van de maand tussen 2 en 3. Wil je deze aflevering terugluisteren? Dat kan via newbusinessradio.nl of jouw favoriete podcastplatform. Insured and Inspired werd mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Tot de volgende keer.
7: Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht, is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwverkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
10: Visies van visionairs. Ervaringen van experts. Tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar? En helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights.
11: Ooit liep Nederland voorop met solartechnologie. Maar het was China dat een succesvolle solarindustrie opzette. Ongeveer 3 van elke 4 zonnepanelen in Nederland komt uit China. Maar dat gaat veranderen, want Brabant komt met een antwoord. Solar maakindustrie terug naar Brabant. Het doel is om Nederland minder afhankelijk te maken van andere landen. Hoe gaat Brabant de strijd aan met de Chinese producenten? Voor welke toepassingen en welke technologieën bieden kansen? We hebben 3 experts in de studio. Peter Toonsen is Business Developer Integrated PV bij TNO. Paul Gosselink is programmamanager New Energy bij de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. En die zullen we ze nu dan ook BOM noemen, dus daar moet je niet van schrikken. En Juri van Bergen, algemeen directeur bij de Bouwhulpgroep. Fijn dat je er alle 3 zijn, Peter, Paul en Juri. Even terug in de tijd. Wanneer was Nederland nog koploper op het gebied van solar, Peter?
5: Nou, ik denk als je kijkt naar solarproductie, dat dat nog op een significant niveau hier aanwezig was. Ik zal zeggen 12, 15 jaar geleden. Maar equipmentontwikkeling is natuurlijk nog een tijdje daarna doorgegaan. Maar dat is, vanaf een jaar of 8 geleden is dat ook stukken minder geworden. Dus,
12: met equipment bedoel je, zijn dat de machines om ze te maken?
5: Ja, dus okay. Productielijnen zeg maar, bestaan natuurlijk uit ingewikkelde apparaten. En die werden in de periode 15 tot 10 jaar geleden hier in talrijke mate gemaakt door Nederlandse bedrijven. Inmiddels zijn er daar ook een aantal van ter ziele of ze zijn overgenomen door Chinese bedrijven. En dat willen we natuurlijk een halt toe roepen. We willen die solarindustrie weer terughalen. Ja. Inclusief dat belangrijke onderdeel.
12: Ja, nou daar gaan we het zo over hebben waarom dat zo belangrijk voor ons is. Maar waarom zijn we die solarindustrie waarvan je toch als Nederland, als in Europa kunt zeggen, ja, we weten dat het heel belangrijk gaat worden. Waarom zijn we dat kwijtgeraakt aan China?
5: Ik denk omdat de Chinezen heel goed zagen wat we deden. Sterker nog ook kennis gekregen hebben uit Nederland, uit Europa. Om zelf zeg maar in staat gesteld te worden productie op te tuigen. En dat hebben ze verschrikkelijk efficiënt en snel gedaan. Het gaat natuurlijk in zo'n land ook allemaal wat sneller dan hier. Hè, waarin je met meerdere overlegorganen en aandeelhouders zit en besluitorganen. En vanaf die periode zijn we eigenlijk te langzaam geweest in het bedenken van nieuwe alternatieven en nieuwe routes.
12: Ja.
5: En dat zijn we nou aan het inhalen.
12: Ja. Ja, en misschien ook wel dat we gewoon met z'n allen dachten, Paul, ja, in China kunnen ze het lekker goedkoop maken. Dus hoe goedkoper het wordt en hoe meer er beschikbaar is, hoe sneller we de ontwikkeling kunnen voortzetten.
13: Nou, ik denk dat dat zeker een rol speelt. Hè. Maar ik denk ook dat China met zijn communistische systeem, met meerjarenplannen en een langjarige strategie, over 40, 50 jaar denkend, een aantal key technologieën en industrieën en marktsectoren heeft benoemd. Daar is solar er eentje van. Naast bijvoorbeeld de batterijauto's.
12: Ja.
13: Ik zie ook een wat structurele probleem in Nederland. Hè, want we zijn eigenlijk ook de uitvinder van de windenergie. Hè, dat is ook hieruit gevonden. Maar Nederland is heel erg sterk in kennisontwikkeling, in productontwikkeling. Maar we zijn verdraaid slecht in dat vermarkten uiteindelijk. Hè. Denk maar even aan Philips. Werd heel veel uitgevonden, maar in marketing en sales waren we niet zo goed. Nee. Nou, dat is zo eigenlijk met de wind gegaan. En TNO heeft eigenlijk ook China opgeleid om heel effectief die solarindustrie op te zetten. Zo zijn we dat met de wind verloren geraakt, met solar verloren geraakt. En nou, dat moeten we eigenlijk zien om te draaien. Hè. In Nederland moet je veel meer ook vanuit de markt en de business case denken. En nee, maar kennis ontwikkelen. Nee, dan moet je uiteindelijk ook een product van maken en dan moet je op de markt zetten. Dat is echt een structureel probleem van Nederland. En daar vecht ik eigenlijk al 10, 15 jaar tegen. En dat is ook een van de redenen geweest waarom we het op een andere manier moesten aanpakken.
12: Was het ook een beetje de visie die we vroeger hadden? We dachten, ja, die maakindustrie die gaat gewoon, die is aan het verdwijnen, die gaat verdwijnen. Daar kunnen we wel tegen vechten, maar ja. Het is een onbegonnen strijd. Ja. Dus we zetten ergens anders op in.
13: Ja, zeker weten. Hè. Dat klopt helemaal. Hè. Je hebt natuurlijk in de industrie Eindhoven en regio is daar heel erg bekend om. Een enorme trend naar een offshoring geweest. Hè. Alles in China uitbesteden. Goedkoop land, veel materiaal, veel handjes. Dat klopt inderdaad. Het laatste jaar is daar natuurlijk ook door COVID en de verstoorde productie en aanvoerlijnen is daar een omdraai gemaakt. Ook vanuit de geopolitiek natuurlijk. Maar daar heb je gelijk in. En ik denk, daar hebben we natuurlijk ook eerder met de universiteiten al naar gekeken. Alleen maar een serviceindustrie, dat werkt ook niet. Hè? Je moet ook een product maken. Je moet daar de handigheid bij hebben. Dus ik denk dat er afgelopen jaren wel wat inkeer is gekomen. Dat het een meer geïntegratie moet zijn. Maar dat vinden we wel heel lastig, die industriepolitiek. En daar hebben we niet echt een visie op als Nederland. En ook niet de vehicles. Hè? Denk aan de Rijksdienst die naast kennisontwikkeling ook de uitrol mede faciliteert. Dus daar is echt nog wel een mindshift voor nodig in Nederland.
14: Ja. Ik denk ook dat we niet moeten vergeten dat de bouwsector eigenlijk nooit echt een topsector is geweest. Dus ja. Zijn heel veel leveranciers met heel veel goede producten. Maar de afzetmarkt in ons eigen land daarvoor, die is marginaal. Die is heel ambachtelijk. Terwijl als het gaat over autoproductie of machines die chips maken, daar zijn we wereldwijd topspeler.
12: Leidend in.
14: Ja.
12: Peter, is het erg dat we die productie in Nederland van PV-producten, en zonnepanelen is er daar één van, maar er zijn nog veel meer natuurlijk toepassingen. Is het erg dat we die nu niet meer echt aanwezig hebben? Dat we die voorsprong die we hadden op technologisch gebied, dat we die een beetje kwijt zijn gemaakt? Je kunt ook zeggen, ja, geen enkel probleem, we halen gewoon lekker uit China, prima.
5: Nou, kijk, het verhaal kent twee kanten. De goede kant natuurlijk van de enorme prijserosie van de Chinese PV-panelen is wel dat wij nu in Nederland koploper zijn in het aantal zonnepanelen per inwoner. Dus je kunt ook zeggen, het heeft ook iets gebracht.
12: Alleen, ja, en kijk, we hingen helemaal onderaan het staartje. Van in
5: we
12: Europa.
5: Hingen helemaal onderaan ja. het staartje. En ik denk dat we in een periode van amper 3-4 jaar koploper zijn geworden. Dus er staan nergens zoveel zonnepanelen opgesteld als in Nederland per inwoner. Dat vind ik toch wel een knap resultaat in een hele korte tijd.
12: Ja.
5: Overigens is recent politieke besluitvorming zorgt er weer voor dat daar misschien een kink in de kabel komt. Maar ik denk over de lange lijn dat wel het verhaal blijft. Wat er niet goed aan is, is natuurlijk in het kader van geopolitieke ontwikkelingen die Paul net noemde, dat we toch zien dat we veel meer in staat moeten zijn om zelf, zeg maar, voor onze energie en andere belangrijke resources, voorzieningen moeten gaan zorgen in deze veranderende wereld. En dat we niet meer zomaar kunnen vertrouwen op landen zoals de Verenigde Staten, Rusland, China enzovoort.
12: Eigenlijk hetzelfde als de afhankelijkheid van olie.
5: Ja.
12: Landen in het Midden-Oosten. Zeg je nu eigenlijk, ja, als je PV, dus je zonne-energie alleen maar uit China kan halen. Want ja, 3/4 van die panelen die we nu hebben liggen, komt uit China. Ja. En dan zijn van die andere kwart en heel veel van de onderdelen nog eens een keer uit China.
5: Exact.
12: Dan ben je heel erg afhankelijk als
5: dan
12: land.
5: Ben je ontzettend afhankelijk. En dat zou niet zo erg zijn als we nu klaar waren. Hè? Want dan zeg je, nou ja, die zonnepanelen die liggen er nog wel tientallen jaren. Ja. Iedereen is voorzien, klaar is Kees. Maar dat is niet het geval. Hè? We moeten naar 200 terawattuur in 2050 toe.
12: Ja, en waar zitten we nu?
5: We zitten nu volgens mij op een om nabij de 20, 25 terawattuur. Dus dat is bijna een vertienvoudiging.
12: Bijna maal 10, ja.
5: Maar wat er nodig gaat zijn, ook om de industrie te elektrificeren, is er ontzettend veel elektriciteit nodig. Er is geen bron die zo goedkoop is als zonne-energie. Er is geen bron zo makkelijk te integreren als zonne-energie. Dus dat moeten we zelf willen opzetten. En we moeten daar zelf de handen aan de touwtjes hebben. En het mooie is ook, omdat je naar de gebouwde omgeving kunt gaan met zo'n product, dat hele ecosysteem, bouwhulpgroep is daar een heel mooie schakel in, ook gewoon aanwezig is in Nederland. Dus er is ook geen noodzaak om de samenwerking elders te gaan zoeken.
12: Ja. Jorie, ben ik wel benieuwd naar. Merk jij daar nou dingen van? In COVID heb je het misschien wel, COVID-tijd misschien wel gewerkt. Want toen kwamen ineens, waren de leveringsproblemen vanuit het Verre Oosten.
14: Het was nog veel eenvoudiger. Er brak in Europa een oorlog uit. En daardoor stegen de gasprijzen. En er waren heel veel subsidie ook van de overheid die de aanschaf van zonnepanelen stimuleerde en het ontplofte.
12: Ja.
14: Dus uiteindelijk is het prijsgedreven is nog het makkelijkste argument om iets aan je woning te verbeteren. Als je gaat kijken naar de woning.
12: Nee, maar het is heel fijn dat je vragen hebt. Maar als jij niet aan je spullen kan komen, dan kan je toch niet, kan je dingen niet voor elkaar krijgen.
14: Nee, maar dan wordt het al meteen. Daarom is in mijn ogen nieuwbouw ook zo populair. Je hebt een weiland. Je bedenkt met z'n allen een plan, je bouwt het en dan geef je de sleutels aan degene die er komt wonen en zeg je veel plezier, ga je maar de komende 20 jaar wonen. We hebben in Nederland meer dan 8 miljoen woningen staan. Die moeten in 25 jaar allemaal verduurzaamd worden. Dat zijn bijna 1000 woningen per dag. Maar die beginnen door een buurt in te lopen en aan te bellen en te vragen wie bent u eigenlijk? Hoe lang woont u hier en hoe lang wilt u hier nog wonen? En ergens in diezelfde klantreis, waarbij de ene de zonnefolie al in het product kan zitten wanneer je het bouwt, is bij die ander een vele ingewikkeldere reis, zeg maar, om te zorgen dat er een zonnepaneel op het dak komt. Ja. De collectieve inkoop van zonnepanelen, dat is simpel. Dus er is een aanbieder en die zegt, nou, ik heb iets heel goedkoops en het levert je fantastische voordelen op. En dan zeggen mensen, doe ik wel. Daar zijn heel veel mensen die daar gebruik van maken. Maar het is maar een heel klein deel van de totale opgave. Ja, dat
12: en
14: zijn
12: je
14: koplopers.
12: Bent heel duidelijk. Hè? Je zegt 8 miljoen woningen, dat zijn er nogal wat. Dat is veel meer dan de miljoen, wat ook al veel is, die we nieuw moeten bouwen. Dus die renovatie tussen aanstekens of verduurzaming van de bestaande bebouwing, dat is echt een mega klus.
14: Ja, en dat
12: elk huis in Nederland gaat verbouwd worden in de komende jaren.
14: De komende 25 jaar moet sowieso ieder huis, ook een huis wat nu nieuw gebouwd wordt, heeft sowieso voor 15 jaar onderhoud. Dus ieder huis zal nog een stap moeten gaan zetten in verduurzaming. Het gaat nu heel veel over energie. Daar moet het vandaag ook over gaan. Maar een van de meerwaardes van wat we aan het produceren zijn, maar ook wat de opgave is, is materiaal vanuit circulariteit. Nou, een woning die blijft makkelijk 120 jaar staan. Eigenlijk in die 120 jaar kan het zelfs meerdere gebruikers hebben of gebruikers tegelijkertijd. Dus dat is heel duurzaam door te laten staan en door het iedere keer op behoefte van de mensen die er wonen kwaliteit toe te voegen. De helft daarvan gaat naar energie, de andere helft naar materiaal in die 120 jaar. En nu zonnepanelen is goed, want dat zorgt voor het energiedeel. Maar als het zonnepanelen zijn die vervolgens weer na 10 jaar eraf gaan omdat ze niet voldoen en weer eigenlijk een belasting zijn voor het milieu.
12: Ja, ja, door de shredder gaan. Ja,
14: ja, ik bedoel, uiteindelijk zoeken naar oplossingen die iedere 10, 15 jaar ook opnieuw, zeg maar, op die woning kunnen komen om hun functie te blijven voldoen en niet het milieu extra belasten.
12: Ja, nou, kortom, een enorme uitdaging, daar gaan we het over hebben. Nog één belangrijke vraag, Paul, aan jou. Waarom moet het dan in Brabant komen?
14: Waarom
13: ja,
14: niet?
13: Waarom? Ja, dat is een goede vraag.
12: Ja, waarom niet in Friesland of Groningen? Of,
13: ja,
12: er zit al zoveel. Brabant is al zo succesvol.
13: Nee, dat klopt. Maar het zou ook een ander Europees land zijn. Want ik wil wel even aanvullen. Ja. Hè. Kijk, de ontwikkelingen. Peter geeft duidelijk aan waarom er nog zoveel solarproducten bij moeten. Dat heeft de Europese Unie natuurlijk ook onderkend. Hè. Vanuit de resilience, hè, de strategische autonomie. En vanuit Repower EU wil je meer eigen industrie opbouwen. Om niet afhankelijk te zijn van China, die wispelturig is. Nou, daar ligt dus een kans. En dan moet je kijken naar het nieuwe product wat we willen gaan maken. Dat zou ook elders kunnen. Maar ik denk, hè, we hebben 15 jaar geleden ongeveer, hebben we eigenlijk het zonneonderzoek geconcentreerd, hebben we naar Brabant gehaald. Dus Brabant is wel heeft een uitgangspositie, hè, met TNO en en de kennisinstellingen, de TU's die er rondomheen zitten. Dus de basiskennis is er. Er is een industriële kennis natuurlijk, hè, want het moet gemaakt worden. Nou, dat hebben we in Brabant ook. Dus ik denk dat Brabant een goede uitgangspositie heeft.
12: Er is nog een beetje ruimte.
13: Er is een klein beetje ruimte. Nou, dat gaan we ook wel benutten.
12: Niet bij Eindhoven, maar wel ergens anders.
13: Nee, precies. Maar dat is ook juist de bedoeling. Hè. Het hoeft niet bij Eindhoven. Nee, we willen juist naar West- of naar Oost-Brabant toe. Want ja, Brabant is breder als Eindhoven. Dus ik denk dat het vanuit deze kernelementen, dat Brabant een goede uitgangspositie heeft. Waarbij we duidelijk zeggen van, het moet niet meer die kennisontwikkeling zijn. Nee, we willen eigenlijk een industrie opbouwen. En dat is nog best lastig. Ja. Hè, want de industrie heeft een aantal blauwtjes opgelopen de afgelopen 10 jaar. Dus het vertrouwen moet wel terugkomen. Dus dat ecosysteem. We moeten samen die vijver weer opbouwen. En je moet zien dat je elkaar nodig hebt om een gezonde vijver overeind voor elkaar te krijgen. Nou, dat is een proces waar we samen in zitten. Maar wel met een hele grote koek zoals Peter die voor ons houdt.
12: Nou, lijkt me het niet zo heel nuttig om de concurrentie met China aan te gaan op gewone zonnepanelen. Waar liggen dan wel de kansen?
13: Nou, dat is duidelijk, hè, waarom wij voor een heel alternatief hebben gekozen. Dat hebben we ook getoetst. Hè. Dus we gaan niet op die standaard silicium zonnepanelen die iedereen kent zitten. Die velen ook niet mooi vinden. Hè, Peter kan er zo meteen wat meer over zeggen. Er is de topsector energie heeft ook onderzoek gedaan naar allerlei mogelijkheden waar zonne-energie toegepast kan worden. En dan kan het ook in wegen, in daken geïntegreerd worden. In zonneschermen, geluidsschermen, noem het allemaal op. En dan heb je een heel ander, heb je het zonnefolie voor nodig. Hè.
12: Zonnefolie.
13: Zonnefolie, ja. Gewoon met materialen uit de regio gemaakt. Hè. Dus je hebt China niet meer nodig voor de materialen. Met apparatuur die we hier in Brabant hebben staan. En die je kan toeleveren op de rol, op de klantvraag aan een bouwtoeleverancier of de geluidsschermfabrikant. En in zijn fabriek maakt hij er meteen een energieleverend onderdeel van. En die kan hij implementeren. Dus die zonnefolie is een heel ander product. Zitten de Chinezen nog niet op. Hè. Dus vanuit Porter gedacht, een differentiatiestrategie. Heel anders nagedacht. En daar denken wij dat wij 5-10, of misschien wel 15% van de markt mee kunnen pakken.
12: Zo.
13: Heel ander product.
12: En de markt is wereldwijd dan natuurlijk gelijk.
13: Precies. En dat is ook de uitdaging. Ik zeg ook, hè, we ontwikkelen hier in Nederland, in Brabant, ontwikkelen een nieuw product. Samen met het ecosysteem materiaal en equipment leveranciers, de kennisinstellingen. En een product waar we in Brabant en Nederland kunnen toepassen. Maar waar we eigenlijk de hele wereld mee kunnen helpen de energietransitie te versnellen. Want we moeten naar die net zero toe natuurlijk in 2050. Dus er is ook een omzetpotentie.
12: Peter, help ons even. Want het zonnepaneel, dat kennen we allemaal. Folie, iedereen kan zich wel een folie op een rol voorstellen. Maar dan denk je, ja, er zitten allemaal ingewikkelde dingen in. Dat gaat allemaal breken, dat gaat kapot. Het waait weg. Waarom is zonnefolie zoveel anders dan zo'n zonnepaneel? Hoe werkt dat technisch gezien?
5: Nou, in wezen is het qua uitingsvorm en functionaliteit natuurlijk een heel ander product. Maar qua basisdenken is het... Er lijkt het er erg veel op. Het enige wat je eigenlijk doet is het glas wegnemen en vervangen door kunststoffolies. Klinkt heel simpel, hè?
12: Ja.
5: Dus het is dan ook zo natuurlijk dat je meteen een veel flexibeler product hebt. Je moet dan celtypes gebruiken of gaan ontwikkelen die daarbij passen en die daar tegen kunnen. Die je dus kunt vouwen zonder dat ze breken.
12: Want anders zelfs
5: ben je
12: vouwen.
5: Meteen het voordeel kwijt. Vouwen, omrollen, ja. daar kun je vele dingen mee doen. En dat kan heel vergevingsgezind zijn.
12: Wauw. Als ik heel blij te kijken.
14: Nee, als ik een leek wat mag toevoegen. Kijk, een paar jaar geleden toen ik Peter en collega's leerde kennen en ze uit gingen leggen wat ze aan het maken waren, heeft het mij ook even paar weken geduurd voordat ik begreep van wat maken ze nou precies. Maar uiteindelijk staat er gewoon een productielijn waar gewoon aan het einde zonnepanelenfolie op een rol gewoon ja eigenlijk vervoerd kan worden naar een fabrikant van een product en het daar geïntegreerd kan worden. Dat is de het duurde even voor de dag. Oh, is het zo simpel? Ja, in wezen is het zo simpel. In het echt is het natuurlijk allemaal heel ingewikkeld om die folie te maken, om betaalbaar te maken en te zorgen dat die geïntegreerd wordt. Maar het principe is zo simpel.
12: Maar zeg je dan, Peter, de technologie is eigenlijk ongeveer hetzelfde? Of zit er echt wel een specifiek iets in waardoor het ook weer... Hè? Want ja, ik zit ook te denken, die Chinezen die gaan het kopiëren en binnen een paar jaar hebben ze het allemaal. Maar of zit er iets in waarvan je denkt, ja, maar dat is echt, dat hebben wij en dat heeft niemand anders?
5: Ja, er zitten hele specifieke dingen in die folie. Hè? Allereerst de cellen die we zo meteen gaan gebruiken. Die zijn van een materiaal wat nu nog niet commercieel op grote schaal wordt toegepast. Waar wij als Europa en Nederland voorop lopen. Perovskiet.
12: Tuurlijk.
5: Daar kunnen wij zeg maar op folie, op flexibele substraten, hebben we daar een kennispositie die behoorlijk ver vooruit ligt. Dus dat is een heel mooi startpunt.
12: En wat is perovskiet? Hebben we nog nooit van gehoord. Is het hard, is het zacht?
5: Je hebt wel eens wel van solitium gehoord, hè?
12: Ja.
5: Nou, dat is het materiaal waar de huidige cellen van gemaakt worden. Perovskiet is het materiaal waar de toekomstige cellen van gemaakt worden. En dat materiaal, dat is goedkoop te produceren. Dat kun je printen. Dus dat kun je ook zonder vacuüm te gebruiken straks. Met lage footprint qua omvang apparaten produceren. Maar ook met weinig energie. Dus daar heb je al een groot voordeel. Een ander groot voordeel is dat het materiaal ook transparant kan zijn. Dus je krijgt daarmee een toepassingsvorm erbij. Hè. Je kunt ook ramen gaan beprinten met perovskiet.
12: En zie je dan wel iets in dat raam?
5: In principe kun je gewoon echt een homogeen transparant materiaal op die manier maken. En dat kon tot op heden niet. Dus als je nu zeg maar naar ramen kijkt die met zonneceltechnologie elektriciteit opwekken, dan zitten daar meestal hele kleine baantjes zonnecellen in. Ja, je ziet ze wel.
12: Ik zit te denken aan bijvoorbeeld aan de overkappingen bij Utrecht Centraal. Hè? Bij het station, daar hebben ze ook. Daar zitten allemaal. En dat vind ik ook wel leuk, want dan denk je, hey, gaaf. Het werkt echt nog energie op. Zo'n
5: toepassing natuurlijk op zich perfect. Hè? Daar hoef je geen ingewikkeld ander proces voor toe te passen op dit moment. Maar als jij nou woningbouw wilt,
12: ja, dan wil je gewoon naar buiten
5: kijken. Dan wil je het goedkoop. En je wilt een raam hebben wat er ongeveer zo uitziet als je raam nu. En niet zeg maar met allerlei vierkantjes daarin. Hè? Dus dat is waar je met perovskiet uit kunt komen. Wat een ander groot voordeel is van dit materiaal, is dat we voor de resources niet afhankelijk zijn van landen waar we niet afhankelijk van willen zijn. Zoals China en Rusland.
12: Want waar vind je perovskiet?
5: Perovskiet kan grotendeels de ingrediënten die je daarvoor gebruikt. En je moet je voorstellen dat dat een soort papje is. Dat roer je en je gaat dat verwerken in een proces. Die kun je voor het overgrote deel in Europa vinden.
12: Kijk.
5: Ja. En in de toekomst waarschijnlijk gewoon in Europa vinden.
12: Ja. Sorry Paul, wat zei je?
13: Dat zijn eigenlijk vier elementen die in perovskiet zitten. Die je in die pasta stopt en die je dan kan printen. Hè. Dus, en die zijn gewoon in Europa te vinden.
12: En dus geen vacuümtechnologie nodig. Dus je kan het ook nog eens een keer... het klinkt bijna meer low-tech produceren.
5: Dus ja, het grote voordeel van geen vacuümtechnologie nodig hebben is dat het veel sneller kan. Vacuümprocessen zijn traag en vergen tijd. Op het moment dat je dingen zeg maar zonder vacuüm toe te passen in een roll-to-roll setting kunt produceren, ja, dan kun je naar productiesnelheden toe van 50 meter, 60, 70 meter per minuut. En dat maakt dus dat jouw fabriek voor dezelfde output
12: wordt bijna een soort drukkerij.
5: Wordt groter, kleiner wordt.
13: Ja, wordt een soort drukkerij. En je hebt eigenlijk niet het halfgeleiderproces nodig, dus het kost maar 20% van de energie die in je siliciumpaneel kost. Dus het heeft een veel lagere footprint.
12: Hoe zit het met de opbrengst? Want we hebben eerdere afleveringen gemaakt over PV. Waarbij daar vanuit TNO ook werd gezegd. Nou, we hebben nieuwe technologieën. En dan kan er weer 40% bij een paneel bovenop. Een soort barrière die weer werd doorbroken door nieuwe technologieën. Hoe zit dat hiermee?
5: De opbrengst op glas van dit materiaal. Die zit eigenlijk op hetzelfde niveau als silicium. Op dit moment, as we speak.
12: Nu al.
5: En we hebben de verwachting dat we dat met dit materiaal op flexibele substraten. Naar vergelijkbare efficiencies kunnen of hoger. Dus dat betekent dat een prima vooruitzicht is.
12: En dan komt natuurlijk nog de prijsvraag. Hè? Als niet de prijsvraag, maar de vraag naar de prijs.
5: Ja, nou, de berekeningen die wij doen. Hè? We doen een hoop aan, dat noemen we dan met een duur woord, cost of ownership berekeningen. Die brengen ons onder het niveau van siliciumcellen.
12: Goedkoper
5: in de toekomst. Op het moment dat we in staat zijn bij hoge snelheden te gaan produceren. En daar is natuurlijk alles op uitgelegd. Dat moet die fabriek over 4, 5 jaar ook gaan doen.
12: Oké, dus het enige wat we nog nodig hebben is een fabriek, zeg ik dan, Paul.
13: Ja, maar je hoort Peter ook zeggen, het zijn de berekeningen. Hè. Ze zijn op dit moment in de, zeg maar, de industrieel onderzoeksfase. Hè. Het is nog niet commercieel. Dus we hebben uitgerekend dat wij nog 2 jaar nodig hebben om het hele productieproces klaar te hebben. En dan moet je de fabriek nog neerzetten. Hè. Dus over een jaar of 3 tot 5 denk ik dat die fabriek er staat. En parallel moet je natuurlijk ook, want niemand kent dit product. Hè. Dus je moet het met de bouw en de bouwtoeleveranciers, met de wegenbouw. Want ik kan me ook zomaar voorstellen, je hebt de asfaltwals, hè, om het asfalt te vernieuwen. Dan zit een rol van het perovskietfolie achter. En je trekt het over de weg heen. Dus de hele asfaltweg wordt straks ook gewoon energieleverend. Maar ja, je moet wel overtuigen dat het werkt. Hè. Rijkswaterstaat moet er vertrouwen in hebben enzovoort. Dus de komende jaren hebben we ook een kern nodig om de bouw, de infra te overtuigen. Dat het echt gewoon een toegevoegde waarde heeft, ook voor hun.
12: Ja, nou zit ik aan die kleine uitdaging van de 8 miljoen woningen in Nederland te denken, Jury. Als je dit hoort, en jij weet het natuurlijk al, je hoort het niet nu, want je werkt al samen en je kent de technologie al. Wat zijn de toepassingen waarvan jij denkt, oh wauw, dat zou echt een fantastische verbetering, oplossing zijn voor uitdagingen waar we nu al voor staan bij die renovatie, bij die verduurzaming van de bestaande bebouwing?
14: Ja, dat was eigenlijk een paar jaar geleden toen de bom ons eigenlijk koppelde aan Soliance. En eindelijk begrepen wat die folie was en wat je ermee kunt doen. En toen was wij waren toen bezig met het demonstreren dat je woningen seriematig kan renoveren. Zoals men gewend is bij woningcorporaties. Maar dat dus ook kan bij private woningeigenaren. 2/3 van Nederland is privaat bezit. Dat hadden we gedemonstreerd in eerste projecten met industriële oplossingen. En toen zei ik...
12: En dan moet je even uitleggen. Industriële oplossingen zijn dan dus... Er komt niet een bouwbedrijf en die gaat timmeren en doen en verbouwen. Maar die gaat van tevoren op een fabrieks, tussen aangezegd locatie, ga je al oplossingen maken die je vervolgens installeert in de, in de bebouwde omgeving. Dus in een rij huizen of...
14: Ja, zo renoveren begint eigenlijk bij de mensen die er wonen.
12: Ja.
14: Want de mensen die er wonen, die weten vaak niet wat de kwaliteit is van waar ze wonen. Ze weten wel wat ze willen verbeteren, maar ze weten nog niet waar ze uit kunnen kiezen. Nou, wij zeg maar, als wij door onze oogharen naar die 8 miljoen woningen kijken, dan zien wij bijvoorbeeld maar 9 verschillende soorten dakfamilies. Dus in plaats van dat we het over miljoenen woningen hebben, zien wij 9 platforms. En op die platforms kan je met de industrie oplossingen ontwikkelen. Oplossingen, net zoals die IKEA doet, hè, waarin je zegt van 1995 heb je een boekenkast. Of voor zoveel heb je een ander product. Nou, die oplossingen hebben we met inmiddels bijna 25 industrieën allerlei oplossingen ontwikkeld. Die eigenlijk in een pakketje in de straat gezet kunnen worden. En die vragen dus om een opgeleid team die in 1 keer dat goed uitvoert.
12: Ja.
14: Dat is wat we gedemonstreerd hebben. Dus in zo'n buurt halen we allemaal individuele wensen en vragen op. De ene wil iets aan zijn dak doen, dan aan de gevel, iets aan de vloer, iets aan de binnenruimte. Al die vragen die kunnen we collectief laten uitvoeren. Dus we kunnen al die individuele vragen heel simpel verwerken naar een collectief uitvoeringsplan. Dus er staan overal pakketjes klaar. En met die folie was mijn eerste gedachte, oh, dus ik heb allerlei daken en gevels. Nou, dan kan ik ook gewoon folie omheen trekken. Nou, dan heb je een gerenoveerd dak en een gevel, alleen dan met zonnefolie.
12: Ja, want Dat nieuwe dak tussen aangestekens. Ik zie een rij huizen vormen. We doen het maar even simpel. Allemaal platte daken.
14: Ja, doe maar helm dak. Want we hebben 4,5 miljoen doorzonwoningen.
12: Oh, dat zijn er meer van. Oké, okay, ja. Nou, allemaal dezelfde hellende daken. Jullie maken gewoon voor de helft van die rijtjes. Maken jullie nieuwe daken. Die plak je erop. En daar zit dan in die oplossing die je al van tevoren hebt gemaakt eigenlijk. Daar kun je dan vervolgens die folie al in laten bouwen.
14: Nou, er zitten dan dakpannen bijvoorbeeld op met zonnefolie. Er zitten dakvensters in met zonnefolie. Er zitten gevelbeplatingen in met zonnefolie. Dus alles wat je ziet op die woning, wat natuurlijk mooi moet zijn en duurzaam, levert ook nog energie op. En een van de grote voordelen is, als je dat ook industrieel gaat doen, is dat er dus veel minder handelingen zijn, veel minder materialen. Want nu wordt er vaak eerst een dakbedekking neergelegd. Dan moet daar nog zonnepanelen overheen. Of ze zitten erin. Of...
12: Ja, komt een ander bedrijfje.
14: Ja, dat hebben we niet over gehad. Maar bij renoveren. Kijk, bij nieuwbouw is bijna 80% materiaal en 20% arbeid. Of 70, 30. Maar bij renoveren is het eigenlijk precies andersom. Daar is het merendeel arbeid en veel minder materialen. En daar zit een hele grote uitdaging. Is hoe kan je eigenlijk de tijd die je nodig hebt om een woning te verbeteren, hoe kan je die verkorten?
12: Ja, los van het feit dat die mensen toch niet te vinden zijn. Dus dan
14: Nou, dat helpt.
12: Toch?
14: Uiteindelijk moeten we ze wel vinden. Want we doen nu ongeveer 1000 woningen per jaar renoveren. We moesten naar 1000 per dag. Dus we hebben sowieso mensen nodig.
12: Ja, ik denk dat... Maar om laten scholen, denk ik.
13: Ja, maar er zit wel de uitdaging, denk ik. Hè?
14: Het is makkelijker opleiden als het een industrieel product is.
12: Ja, want dan heb je minder vakmanschap nodig. Dat iemand aankomt en denkt, oh, wacht even, dit hoekje ingewikkeld daar. Oh, dit zit er nog tussen. Oh, de draagconstructie ingewikkeld.
15: Meer vakmanschap. Nog een ander belangrijk element, denk ik. Als je dingen industrialiseert, dan dat is eigenlijk hetzelfde als arbeid uit het proces halen. Op het moment dat je zeg maar in één klap een geïntegreerd product maakt, waar al zonnecellen in zitten, dan scheelt dat een bouwvakker die dakken moet om een zonnepaneel erop op te schroeven. Ja. En die zijn er niet. Dus daar helpen we eigenlijk jullie mee met die ontwikkeling.
12: Ja. Maar gaan we er simpelweg naartoe? Want eigenlijk kun je zeggen, als er maar een materiaal is, dan kun je die folie erin verwerken of opverwerken. Ja. Maar gaan we er naartoe dat je naar de bouwmarkt gaat en je ze denkt, nou jongens, ik ga even een folietje halen, want ik heb nog een schuurtje. Dus ik leg hem erop.
13: Ik denk dat het toch net wat anders gaat. Want we zien ons eigenlijk als een soort toeleverancier. We maken een tussenproduct en wij leveren het toe aan de leverancier aan de bouwplaats of aan de asfaltweg. En die integreert het in zijn fabriek eerst in zijn product. En dan heb je een energieleverend product. En dat wordt dan gebruikt. Dus ik denk, het kan wel ook in de bouwmarkt komen te liggen. Maar ik denk dat dat niet de ambitie is die we hebben. Peter zegt wel terecht. Je integreert het in de fabriek. Kost minder handjes. Want inderdaad, je hebt gelijk. Te weinig talent. En als ik het verhaal van Jury hoor. En dan zit hem de uitdaging. En dat doet hij heel goed. In vooral die klantwens combineren tot een collectieve uitvraag. Het industriële proces krijgen we wel voor elkaar. En dan met zijn min mogelijk tijd leg je het op het dak. En dan heb je een energieleverend huis. En mijn idee is wel dat straks heel Nederland met die folie volgelegd is. Dat we veel meer opwekken. En hebben niet de zonnepark en de weides nodig. Kunnen we gewoon voedsel produceren. Dus dat is echt wel het grote voordeel.
14: Ja, misschien heel gek. Maar de uitdaging zit niet zozeer in de techniek. Dus de machines worden nu gebouwd om die folie te produceren. Er zijn genoeg fabrikanten die interesse hebben om die folie in hun producten te verwerken. We hebben bijvoorbeeld gedemonstreerd dat je in 2 dagen zo'n dak kan verbeteren uit zo'n oplossing. Dus dat 2 dagen is ook niet veel. Als je de prijzen voorover hebt en je weet wat je de garantie is dat je die kwaliteit krijgt. 2 dagen is niet veel overlast. Maar dan komen de dilemma's. Het continu zorgen dat die vraag er is. Dus dat er voldoende mensen zijn die een dak willen. Dus iedere dag iemand die een dak wil. Dat er mensen zijn die getraind zijn. Die dat ook in die 2 dagen kunnen leveren. In plaats van die ene ploeg die dat nu kan. Daar zitten hele grote uitdagingen. Hele grote opgaves. Die gaan heel veel over capaciteit. Over vergunningen. Over allemaal wat nu traditioneel heel veel over gesproken wordt. Maar dadelijk staat die machine klaar. Die oplossingen staan klaar. Iedereen wil eigenlijk dat het gebeurt. Ja, en dat is een van de grootste uitdagingen die er is.
12: Ja.
14: Plus van dat we eigenlijk nu al heel hard moeten werken om te bewijzen wat we nu leveren.
13: Nee, met precies. Elkaar. Maar je bent eigenlijk de vraag, zeg jij, de continue vraag is de uitdaging. Maar ik denk, dat vond ik wel mooi wat jij al veel eerder al een keer gezegd hebt. Je levert het huis ook gewoon weer schoon op. En dat is natuurlijk toch vaak de uitdaging bij renovatie. Een vies huis, mensen allemaal over de vloer.
12: Het gedoe, tuurlijk.
13: In heel korte tijd. En je krijgt gewoon weer een schoon huis terug. Ik denk dat heel veel woningbezitters zal aanspreken. Dat die vraag daardoor kan ontstaan.
12: Nou ja, en denk ik wat een van de natuurlijk prachtige voordelen is dat je het niet ziet.
14: Ja.
12: Toch?
14: Ja.
12: Als je het overal in kan verwerken en je ziet het niet of nauwelijks. Ja.
15: Dat is een van de krachten achter zeg maar de ontwikkeling die wij moeten doormaken. Je krijgt heel veel maatschappelijke weerstand tegen zonnepanelen die je wel ziet.
12: Ja.
15: Ja, dat zie je in Nederland nu gewoon gebeuren. Ook de politiek zegt, we willen weg uit die weilanden. We willen naar de gebouwde omgeving toe.
12: Ja.
15: En dan vinden wij het goed. Nou, dat konden we natuurlijk met z'n allen jaren geleden al voorzien. Hè? En Nederland is ook een druk bebouwd land. Dus je hebt ontzettend veel oppervlak in gebouwen, in infrastructuur, in transportsectoren zitten. Waar je waar je naartoe kunt. Ja. Mits je die diversiteit en oplossingen kunt bieden.
12: Ja, ja, precies.
15: En precies daarvoor zijn wij er. En zijn we bezig om dat met elkaar te bewerkstelligen.
13: Ja. Ja, en ik denk dat daarom, je zegt terecht, hè, want het is esthetisch ook veel mooier. Hè. Daar zijn we bijvoorbeeld met BIPV.world bezig, die een software heeft ontwikkeld. Dat je architecten kunnen het gebouw ontwerpen of renoveren. Maar die kunnen dan ook met de software de zonnefolie erin plotten. En dan heb je een beeldkwaliteit, maar kun je gewoon laten zien hoe het eruit komt te zien.
12: Ja, en het verschil.
13: Ja, Het verschil, het ziet er gewoon heel mooi uit. Iedereen waardeert dit enorm. Je hebt een energieleverend huis. Je bent niet afhankelijk van Russisch gas of de zonnepanelen uit China. Dus ja, op die manier een mooi beeld en een hele goede kwaliteit.
12: Ik mis eigenlijk nog een persoon aan tafel, een vertegenwoordiger. Namelijk degene die dit commercieel gaat maken. Die de fabriek gaat neerzetten. Die erin gaat investeren. Die het op de markt gaat brengen. Ja. Waarom is hij er niet? Zij of hij.
13: Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag van je. Hè? Daar zijn we natuurlijk als BOM wel keihard mee bezig samen met TNO. Daar hebben we ook bijvoorbeeld een VDL bij betrokken.
12: Oh, nou.
13: Dat zou een partner kunnen zijn. Hè? Maar ik gaf ook al aan, die vijven die we aan het opzetten zijn, die goed schoon moet zijn en waar iedereen goed met elkaar moet samenwerken. Het is een nieuwe markt met een nieuw product. Hè? Dus het is de vooruitzichten zijn natuurlijk nog wat vraagtekenlijk, dat is lastig. En daarnaast, dat perovskiet is een nieuw product. Daar hebben we niet alle onderdelen om dat te maken. En de kennis hebben we in huis. Dus daarom zijn we ook in Polen, in Amerika, in andere delen van Europa aan het kijken. Welk bedrijf zou daar de juiste kennis voor hebben? Om bijvoorbeeld met een aantal bedrijven die we in Brabant hebben, samen tot een nieuw bedrijf te komen, wat uiteindelijk die fabriek neerzet. En die uiteindelijk Nederland en Europa gaat beleveren. Ik verwacht dat we dat bedrijf eind dit jaar opgericht hebben.
12: Oh.
13: En dan zou in de vervolg zou die bij jou aan tafel kunnen zitten.
12: Kijk,
13: en dan,
12: dus jullie komen nog terug.
13: Ja,
12: dat is goed. Ja, dat is mijn eigen recurring business. Hè. Je snapt al hoe dat werkt.
13: Dacht ik.
12: Peter, even de rol van TNO helder hebben in dit geheel. Want er is een nieuwe technologie. Die is ooit ergens bedacht. Misschien hebben jullie hem zelf wel bedacht. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar jullie gaan daarmee aan de gang. Jullie hebben niet de jullie gaan geen fabrieken bouwen.
15: TNO bouwt zelf geen fabrieken. Wil wel anderen in de gelegenheid stellen dat te doen. Dus wij staan echt opgesteld voor de technologieontwikkeling. Tot op een dusdanig niveau dat de grootste risico's uit het traject zijn. We willen dan zeggen tegen de industrie. Kijk,

0: Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, blijft raar een bom te zeggen. Bouw je er een soort ecosysteem omheen, zodat je eigenlijk ook de business development voor een gedeelte al gedaan hebt.
1: Ja, zeker. En we zijn een interessante markt, vooral ook omdat Nederland een hoge bevolkingsdichtheid kent, hoge gebouwendichtheid. Dus we zijn een hele interessante proeftuin voor dit soort toepassingen. Dus we mogen ook best denken dat dat zo is, ook richting buitenlands bedrijfsleven die daar volop interesse in hebben.
0: Ja. Ja. Juri, jouw rol in deze fase, want ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, ja, als het er is, dan kunnen wij daar heel veel mee. Maar het is er tussen aangezien nog niet. Of is er nog niet in de hoeveelheden dat jullie daar echt wat dingen mee komen. Welke rol spelen jullie in die, zeg maar, die ontwikkel business development fase?
2: We hebben een paar jaar geleden zijn we begonnen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om het idee te presenteren. En ze waren enthousiast. Maar uiteindelijk zijn we naar Europa gegaan om eigenlijk middelen te halen om het te demonstreren. Dus nu draaien we een Europees demonstratieproject. En dat heet Mass Customization 2.0. Waarbij we eigenlijk die hele keten, allerlei zaken zoals de prijs van die panelen en de productie en de afstemming op die productleveranciers. Maar dus ook de demonstratie van die oplossingen in de praktijk. Want uiteindelijk kunnen we er heel veel over praten. En dat is het leuke aan de podcast. Maar nog makkelijker is het als je de oplossing gewoon ziet en denkt, oh, het kan.
0: Ja. Wat kunnen we het al ergens zien? Zit het al ergens in?
2: Nou, dat gaat binnen nu en 2 jaar gebeuren. Wat in ieder geval wel kunnen is, als je deze podcast luistert en je bent student en je vindt het leuk om mee te doen aan een ontwerpwedstrijd, dan in het najaar is de Dutch Design Week in Eindhoven. En ik denk, zullen we wel een linkje ergens kwijt kunnen?
0: Ja, doe in de show notes, zeker. Ja.
2: Dan er is een inschrijfformulier waar namens ons consortium alle studenten mee kunnen doen om eigenlijk de technologie die we hebben, die duurzame zonnefolie, om die te gaan gebruiken in allerlei toepassingen. Dus we willen eigenlijk, we roepen alle studenten op om gewoon creatief aan de slag te gaan en te laten zien wat zou jij met zo'n folie willen doen.
1: Ja. En ter aanvulling op Juri, je kunt het ook al in het echt zien. Hè? Er zijn al pilots en proefprojecten in Nederland geweest waarbij we tegen de industrie gezegd hebben en mogelijk geïnteresseerd van kijk eens, dit is het mogelijk met zonnefolie. Dus er zijn ook al bedrijven actief op dit gebied. Er is een spin-off voortgekomen uit deze technologieontwikkeling. Alleen de slag extra die wij willen maken is dat we nu ook de celproductie zelf in huis willen halen. Als Nederland, als Europa. Om daarmee de volledige route onafhankelijk van China te maken. Ja. En dat is een hele belangrijke. Omdat we daarmee een extra unique selling point krijgen.
3: Klopt. Hè? En op de Premier Industries Campus in Eindhoven heeft TNO met hulp van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Brabant ook al een pilotlijn staan. Wel met een ander flexibel celmateriaal. Maar daar komt die zonnefolie al uit. Hè? En die spin-out kan dat gebruiken. En in dit project wat Juri en Peter benoemen, kunnen ze ook wel op een dag in de week van die lijn gebruik maken. En dan komt dat die folie en dat kunnen gewoon toepassen. Dus we kunnen al wel laten zien, maar dat Peter zegt terecht, de verbeterde versie en de uitgesponnen versie met een ondernemer die we hopelijk in dit jaar hebben, die het groot tot markt gaat brengen, kunnen we echt die volgende stap zetten.
0: Oké, we zijn 10 jaar verder. Dus het is, 2034. Jullie zijn er weer. Geen dag ouder geworden. Die zien er nog fantastisch uit. Ja. Dat is echt niet te geloven. Ik niet, maar jullie wel. Over 10 jaar gewoon, we kijken even vooruit. Waar zijn we? Wat is er gebeurd? Waar staan we nu? Peter, beginnen we even bij jou. Hoe is het met de technologie? Wat is er allemaal, allemaal gelukt?
1: Mijn droombeeld is dan, en dat moet ook gewoon gaan lukken, is dat we dan een perovskietfabriek in Nederland hebben staan, waar perovskietfolie hoge snelheden uitkomt.
0: Die vliegt er gewoon uit.
1: Die vliegt er gewoon uit. Daaromheen hebben we in Europa op basis van mass customization technologie een aantal mass customization fabrieken neergezet. Die maken het vervolgens geschikt, zeg maar, voor productintegratie. Dus dat is even aan de technologiekant. En aan de andere kant zie je dat heel Nederland dat geïntegreerde PV dominanter is geworden dan glaspanelen. Okay. Dus dat je echt mooie esthetische oplossingen ook in woningbouw ziet. In tegenstelling tot de panelen die we nu allemaal
0: hebben. Over 10 jaar is de perovskiet variant, de folie variant, is marktleider geworden. En die panelen, dat is toch een beetje, als je die nog op je ergens doet.
1: We zullen dat tempo ook moeten aanhouden. Willen we aan die 200 terawattuur die ik net noemde tegemoet gaan komen in 2050. Hè? Dat zal wel moeten gebeuren de komende jaren.
0: Mooi. Paul, wat is er veranderd in Brabant? Waar kijken we naar over 10 jaar?
3: Ergens in Midden, West of Oost-Brabant staat een 10 gigawatt productiefabriek. Die in allerlei kleuren dat flexibele zonnelaminaat. Er gaan 1000 rollen per dag rollen uit die fabriek. Heel Europa gebruikt dat. Het is eigenlijk de enige fabriek die dit gebruikt. Allerlei kleuren en allerlei toepassingen. En er zijn

0: een aantal Brabantse machinebouwers die lijn nog verder verbeteren en een tweede of een derde ernaast zetten. En die ook helpen die integratiefabrieken in Europa verder te vergroten. Want inderdaad, met 35% rendement, 10% hoger als de lithiumpanelen, is dit een heel gewild product. En het is hartstikke mooi. Dus ik voorzie echt een grote toekomst.
1: Ik hoor bij luisteraars een portemonnee al rammelen. Kan ik investeren? Maar dat komen we later al op. Juri, we zijn 10 jaar verder. Wat is het tofste project wat jullie gedaan hebben waarin dit laminaat, deze folie in zit?
2: Dat we met 10 gemeentes, Brabantse gemeentes, mag ook te buiten, maar met 10 gemeentes, met de woningeigenaren en bewoners collectieve renovatieplannen hebben gemaakt, waarbij er voldoende vraag ligt voor al die oplossingen met zonnefolie, dat ze ook daadwerkelijk niet alleen over bedacht zijn, maar ook daadwerkelijk gerealiseerd.
1: Ja. En nou mag je, nou, ik heb niet veel tijd. Ik ben over 10 jaar eindelijk eens een keer bekend en beroemd en belangrijk geworden. Je mag me meenemen naar 1 project. Waar neem je me mee naartoe? Om te laten zien, kijk eens wat we voor elkaar hebben gekregen. Want dit is wat het betekent. Deze technologie van 10 jaar geleden, weet je nog wel.
2: Dan neem ik je mee naar een buurt.
1: Ja. En dan zie maar welke, jij mag nu kiezen.
2: Oh, welke buurt?
1: Ja, waar? Waar gaan we naartoe?
2: Oh ja, dan blijven we in Eindhoven.
1: Ah, tuurlijk.
2: En dan neem ik hem mee naar de wijk waar mijn moeder geboren is, Philipsdorp. En die is dan inmiddels aan onderhoud toe. En tijdens onderhoud zitten daar dus nieuwe producten met zonnefolie. Oh, want nu zijn die nog met traditionele bouwmaterialen gerenoveerd.
1: Ja. Geweldig. Kijk. Alright. Ik denk, Paul, klopt. Als afronding nog even bij jou aan. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn en die denken, oh wauw, wat interessant. Ik wil meedoen, ik wil helpen. Dit is interessant voor ons. Bij wie kunnen ze aankloppen?
0: Ja, ik. Op 2 manieren, denk ik. Met Peter en Juri zijn we eigenlijk vooral bezig. We willen naar demonstratieprojecten toe. Heb je interesse? Kom hier naartoe. Want we hebben ook vanuit ons energiefonds hebben we ook projectfinanciering. Kunnen we je wat makkelijker maken om wat grootschalig bij een aantal gebouwen het te demonstreren. Laten zien dat het echt werkt. Dat is de ene kant.
2: Bedoelt hij ondernemers, onder andere leveranciers, maar dus ook gemeenten, woningcorporaties, beleidmakers. Uiteindelijk de hele keten.
0: Iedereen mag komen. We willen zoveel mogelijk demonstratieprojecten doen. Laten zien dat het werkt. Anderzijds zijn we nu bezig met dat nieuwe bedrijf. Hè, wat je zei terecht eerder al. Dat gaat heel veel investeringen kosten. €200 miljoen schatten we in totaal. Zijn er mensen die interesse hebben om mee te doen hierin? Investeerders of bedrijven? Meld je bij mij en ik zorg dat het komt. Ik regel het.
1: Mooi. Paul Gosselink hoorde je. Dat is handig. Dan kan ik je gelijk afkondigen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Linkjes naar de heren vinden jullie in de show notes. Je hoorde Peter Toonsen van TNO en Juri van Bergen van de Bouwhulpgroep. Dankjewel, fijn dat jullie er waren. En natuurlijk jij, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering.
3: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.

0: is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim €34 miljard tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
6: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
7: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer informatie. Info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: WeFacts, Yuki, Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
4: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-upfase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
0: Let's Talk Business op New Business Radio.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: New Business Radio.
3: Innovatie en impact
2: voor business shapers.

0: wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie- en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
5: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
6: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
7: Weet er waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.